0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Good times.
2: Great music.
1: Dit is Joe.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Een zeer goedemorgen allemaal. Het is alweer de tweede dag van de week. Dinsdagochtend, het nieuws van 6 met onze Grim. En die is er niet. Wacht, ik kan nog eens opnieuw proberen. Ben je daar, Grim?
4: Goedemorgen.
3: Ah, daar ben je.
4: Okay. 2 ontploffingen in Antwerpen. Spionagediensten verwachten een Russische aanval op de NAVO en een dodelijk ongeval op Oktoberfest. Dat zijn de hoofdpunten. 2 explosies in Antwerpen-Noord. Dat gebeurde rond 2:30 vannacht. Op enkele minuten tijd waren er 2 knallen te horen in nabijgelegen straten. Volgens de politie raakte niemand gewond, maar is er wel schade aan 2 woningen. Er wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Er is nog niemand opgepakt. De Tsjechische spionagedienst waarschuwt voor een Russische inval op NAVO-grondgebied. En die zou al de komende maanden kunnen gebeuren. In Letland stegen gisteravond nog NAVO-gevechtsvliegtuigen op na een dreiging in het luchtruim daar. Wat er precies aan de hand was, blijft onduidelijk. Ook onze legerchef Frederik van Sina verwacht dat Rusland van plan is om voor 2030 een NAVO-land aan te vallen.
5: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
4: Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen na een ongeval met een attractie. Volgens de politie bevond de man van 52 zich in een verboden zone van een vrije valtoren, waardoor hij verpletterd raakte. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. De inzittenden van de attractie waren nooit in gevaar. We beginnen de dag vandaag met wolken en lokaal ook wat nevel en mist. Maar geleidelijk klaart het op met maxima tot de 20 graden. En het blijft ook droog. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden.
3: Dag, die nazomer dan toch. En goedemorgen allemaal. Een berichtje gekregen vroeg deze ochtend. Anke is ziek. Ze heeft een hele zware, lastige, zieke nacht achter de rug. Dus ze gaat een dagje uitrusten vandaag.

0: dat doen we graag met een goede oude classic starten op zo'n dinsdagochtend als deze. En dat is goed gelukt met deze Taylor Dane en Tell It To My Heart.
1: Sven en Anke.
0: Nou ja, Sven zonder Anke. Het was heel vroeg dat er al een berichtje kwam deze ochtend van Anke.
2: Ja, om 3:46. Ik heb het hier openstaan in ons WhatsApp-groepje van het programma. Geen oog dicht gedaan, snotneus, hoesten, ellendig, suffe kop. Ik voel me echt miserabel. Ik ga beter een dag uitzieken.
0: Ja, dan moet je uitzieken. Als je zo voelt, dan moet je uitzieken. Wij zijn hier nog altijd. Hè. Wij zijn de mannen die de gas doen branden. Ken je dat nog?
2: Weet
0: je
2: wat is dat?
0: Wij zijn de mannen... Maar je weet ook niet wat dat precies is. Dat was een liedje uit onze jeugd, denk ik. Wij zijn de mannen die gas doen branden.
3: De gas doen. Toeval wil, ik heb dat afgelopen weekend nog gezien op televisie.
0: Echt?
3: In een programma van Urbanus met een compilatie van zijn oude filmpjes.
0: Is van Urbanus? Ja, van dat is Urbanus, van Urbanus. Ja. Ja. Was dat niet mijn vrouw, met wij zijn mannen die gas doen aan de vrouwen aanbeteren? Was dat
3: dus, wij zijn de mannen die de gas doen branden.
2: Ik ga opzoeken.
3: De vrouwen aanbeteren en de klinken repareren? Of
0: klinken repareren, zou dat kunnen? Dat zegt mij wel iets eigenlijk. Wij zijn allemaal die de gas doen branden. De klinken, vrouwen repareren, de vrouwen amputeren. Zoek het eens even op.
2: Ja, ga het opzoeken. Ja.
0: Sorry, hè. Een

0: Alright, iedereen is wakker, behalve Anke natuurlijk, die ligt in haar bed. Gaat een beetje bekomen dat ze er morgen hopelijk weer bij is. Anouk kreeg je te horen en Girl. En heel veel mensen die al wakker zijn duidelijk en aan het reageren zijn. Zoals Erwin de Wit bijvoorbeeld.
1: Wij zijn de mannen die de gaas doen branden.
0: Ja, dat
1: de
0: is
1: klinker pareren
0: en de vrouwen ambeteren. Of Stijn,
2: Wij zijn de mannen die de gaas doen branden. De klinkers repareren en de vrouwen ambeteren.
0: Wat is nu, klinker of klinkers?
3: Wij zijn de mannen die de gaas doen branden. De klinker repareren en de vrouwen aan bedienen.
0: Dat is urbaan is, hè?
3: Wij zijn de mannen die de gasten brallen. De klinker repareren en de vrouwen aan bedienen.
0: Ja, hij zegt dat klinker, hè?
4: De deur klinken.
0: Hij zegt klinker, ja. De klinker repareren, zeg. En de vrouwen aan bedienen. Want de klinkers zou ook kunnen, hè? Als ze aan de weg aan het werken zijn, de klinkers die kapot zijn, die repareren.
4: In elk geval, vrouwen aan bedienen, dat mag niet meer, hè?
0: Dat mag niet meer, daar zijn we mee gestopt. Dat weten we sinds gisteren. In moet je het of moet je het niet fluiten, dat vinden sommigen niet leuk meer. Zeg, goedemorgen allemaal. Ik heb nu wel goesting om een liedje van Urbanus nog te draaien. Zou dat eens doen?
4: Goed.
0: Ja, is het goed? Producer, maak nog eens een liedje van
4: Urbanus. Ja, ik weet niet wat. Ik ben niet helemaal thuis in het repertoire, moet ik zeggen.
0: Ah, nee, wat kent je van
4: Urbanus? Die bontjas, madame met een bontjas. En op de vijf vroeger draaien ze dat je mocht naar huis gaan.
0: Ja, maar dat is te vroeg, hè. Dat kunnen we niet draaien, zo vroeg op de ochtend. En je mocht naar huis gaan. Maar wat ik wel een leuke vind is, wacht, de wereld is om zeep. Er gebeuren rare dingen. Of, hé, mooie wereldbol. Ken je die ook niet?
4: Nee.
0: Maar fase.
4: Ja, sorry jongens.
0: Of dat Côte d'Azur. Was dat ook geen liedje van Urbanus? En dan ook met zijn zwaantjes ook, hè? Nee, zegt hij niks. Oké, help ons even, beste luisteraars. Als jullie het goed vinden, gaan we zo meteen naar Eros Ramazzotti iets draaien.

0: goede muziek van die Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. We hebben Anne aan de lijn. Er zijn echt honderden reacties al binnengekomen zo vroeg op de ochtend. Iedereen heeft wel goesting in een stukje Urbanus, dan gaan we dat doen. Het was helemaal niet gepland, maar ja, de mannen die de gas doen branden hadden plotseling een idee in de studio. Dag Anne, goedemorgen. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: En waarom zijn we al zo vroeg wakker, Anne?
1: Ja, omdat ik moet werken, hè, jongen.
0: Ja, jongen. Ik ook, hè, meisje. Ja, wat zij het gaan doen?
1: Ja, ja. Ik vul koffiemachines in bedrijven.
0: Oh, dat is fantastisch. Dat is echt een van de belangrijkste jobs in de hele wereld. Koffiemachines.
1: Ja, en zeker, ik hoor daar regelmatig.
0: En zeker voor vroege vogels als ons, hè, die wakker moeten worden, dat zorg jij voor de energie. Zeg, wat betekent Urbanus voor jou, Anne?
1: Mijn ouders waren daar vroeger heel grote fan van. En wij gingen eigenlijk als kleine kinderen nog eigenlijk, gingen wij af en toe eens mee naar een zaalshow. En ja, dat is iets dat, ik hoor dat nu nog graag.
0: Ja.
1: Zo af en toe een liedje van Urbanus, ik vind dat je een dag, ja, ik weet dat niet, je kunt daar gelukkig van worden van die muziek.
0: Ik vind dat eigenlijk ook. En Bakske vol mijn strooi is al heel veel binnengekomen, maar sorry jongens, we zitten
1: nog te vroeg op het jaar.
0: Ja, we zitten in een nazomer, we gaan daar nog eerst even van genieten. Dat liedje komt wel tevoorschijn binnen een paar maanden. En dan ja, alle mogelijke suggesties, ook Les Oiseaux zijn ook tevoorschijn gekomen.
2: Les oiseaux de le bois.
3: Ja, maar dat is misschien wat ergens.
0: Als je net wakker wordt en je hebt de inleiding niet gehad, dan denk je ook, wat is op mijn radio aan het gebeuren deze ochtend? We gaan voor iets moois kiezen, Anne. Wat zou jij graag willen horen?
1: Ik zou graag het liedje De Aarde horen. Wij
0: maar
1: horen dat heel
0: mooi, ja.
1: Dichter weinig op de radio eigenlijk.
0: Je hoort dat eigenlijk nooit meer op de radio.
1: Het is een heel mooi liedje, ja.
0: Voor mensen die wat jonger zijn of die Urbanus niet in hun jeugd hebben, ken jij dat liedje niet?
3: Nee.
0: Maar dat spijt mij, Anne. Heel mooi liedje, heel mooi liedje.
1: Heel mooi, inderdaad.
0: Leg eens uit, waarover gaat het, kort, Anne?
1: Over de mooiheid van de aarde en dat is,
0: de planeet.
1: Zo tijdelijk nog een keer, inderdaad, van dat de aarde een mooie bol is.
0: Mooie,
1: ik weet het niet, ik zou tijdelijk nog een keer doorvoeren.
0: Met deze, kijk, ik heb het al ingestart, we gaan er samen naar luisteren, naar De Aarde van Urbanus. Vul de koffiemachines zeer goed aan, je krijgt een medaille voor moed, zelfopoffering en zwarte koffie van ons. Fijne dag gewenst.
1: Oké, dankjewel.
0: Bye bye. Luister maar eens goed naar de tekst, Sander.

0: Maar wat een goed liedje.
1: Dat is een mooie tekst.
0: Is een heel mooie tekst. Ja, en sorry, want dat wist ik. Ik wist het eigenlijk echt niet meer, maar op een bepaald moment zingt hij, want ik heb de tekst nu opgezocht. Ik was eigenlijk kwijt. Toch bruint de zon in Afrika, de negertjes tot chocola, maar bijt ze niet, want anders gaan ze schreeuwen. Ja, dat is, ja, ik weet niet wanneer dat liedje is gemaakt. Ik denk, jaren 70, denk ik, zoiets zal het geweest zijn. Ja, in veel van die liedjes van die tijd wordt dat ook nog gewoon gezongen. Ik denk dat voor veel jonge luisteraars die nog niet gehoord hebben. Sorry, het is iets van heel lang geleden. Toen mocht dat nog.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder hoe liever.
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
6: Dat Imo!
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12. Kruidvat.

0: ondertussen goede 8 jaar oud uit 2018. Sindsdien staat het altijd in onze top 2000. En die begint binnenkort weer bij Joe. Calvin Harris en Dua Lipa wel goed zo vroeg in de ochtend. Tenminste als de tanden al gepoetst zijn. Dat was One Kiss. Goedemorgen, het is 6:30. Nieuws krijgen we van Grim.
1: Goedemorgen. 2 explosies in Antwerpen-Noord gebeurden rond 2:30 s'nachts. Op enkele minuten tijd waren er 2 knallen te horen in nabijgelegen straten. Volgens de politie raakte niemand gewond, maar is er wel schade aan 2 woningen. Er wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Er is nog niemand opgepakt. De Tsjechische spionagedienst waarschuwt voor een Russische inval op NAVO-grondgebied en die zou al de komende maanden kunnen gebeuren. En ook onze legerchef, Frederik van Sina, verwacht dat Rusland van plan is om voor 2030 een NAVO-land aan te vallen. En op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen na een ongeval met een attractie. Volgens de politie bevond de man van 52 zich in een verboden zone van een vrije valtoren, waardoor hij verpletterd raakte. De inzittenden waren nooit in gevaar. De dag begint met wolken en lokaal wat nevel en mist, maar geleidelijk klaart het overal op met maxima tot 20 graden vandaag en het blijft ook droog. En morgen dan krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden.
0: Er staan 2 files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. De grootste richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. En je moet ook aanschuiven op de E429, 5 minuten tussen Bierge en Tubize.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
5: 6:30. Een tip voor een...
0: Tja, genereus...
5: leven.
0: Want het is eigenlijk een beetje een bijzonder verhaal. Het zat ook in het nieuws de voorbije dagen. Je hebt het misschien gezien, maar het is ook het verhaal van vrienden van ons. Een van mijn beste vrienden sinds jaar en dag, maar echt al heel, heel, heel lang, is Jan. En die is samen ondertussen ook al lang met Sarah. Dat is een heel tof koppel. En Sarah, die heeft een dochter. Sarah had een dochter, Emma. En Emma was 21. En ik weet dat in het begin van dit jaar Jan tegen mij zei, we hebben echt verschrikkelijk nieuws gekregen van Emma. Want Emma die had rugpijn. En Emma was plotseling ook, moest ze naar de dokter, want stond ze helemaal onder de blauwe plekken. Dat was zo precies op 1 dag gebeurd. En toen ze bij de dokter kwam, kwam er echt een verschrikkelijke diagnose, acute lymfatische leukemie. Dat is, dat is bloedkanker is dat. Een zeer agressieve vorm is dat. En toen zijn ze met de chemo begonnen. Heel sterk was Emma altijd, want ze hebben er vaak over verteld tegen ons ook de voorbije maanden, dat ze, het was echt afschuwelijk voor dat meisje. Mooi, jong meisje, helemaal midden in het leven. Had een vriend waar ze verliefd op was, waar ze net mee samenwoonde. Ze wilde gaan trouwen volgend jaar, maar dat is niet ervan gekomen, want ze lag 100 dagen in het ziekenhuis. En begin deze maand, een paar weken geleden, kreeg ik bericht van mijn goede vriend Jan, waar ik nooit van gedacht had dat het zou komen. En zo stuurde hij ook het bericht wat we nooit hadden willen sturen. Maar onze Emma is deze ochtend overleden. Uiteindelijk nog een hersenbloeding gekregen, maar dat lichaam was natuurlijk op. Hè, als je zo meer dan 40 extreme chemosessies hebt. En Emma en haar mama Sarah, de goede vriendin van ons, deden zondag in VTM Nieuws een oproep om bloed en vooral plasma te doneren, omdat daar heel veel nood aan is. Het klonk zo.
6: Emma kon niet meer leven zonder haar dagelijkse zakjes plasma, plaatjes en bloed. Elke dag opnieuw kreeg zij twee zakjes plasma, 2 zakjes plaatjes, 2 zakjes bloed. Dus dat praten we over 6 verschillende donoren voor 1 persoon per dag. Dus er is echt een grote nood aan. En ik zou echt willen vragen dat iedereen die even tijd kan maken om sowieso te gaan doneren. Want het is levensbelangrijk.
0: Het doet mij wel om Sarah te horen.
7: Ja, dat is gek.
0: Super. Ik heb alleen maar vrolijke momenten in het verleden altijd mee gehad. Maar dit is zo ik weet hoe groot en hoe onbegrijpbaar en onvatbaar haar aan verdriet is. Misschien zo iets klein. Want toen ik gisteren Katrien Moerkerke in het VTM Nieuws hoorde dit zeggen, ik had het zo meteen laten horen, kreeg ik zelf ongelooflijk kippenvel.
8: We hebben nog fijn nieuws gekregen ook van het Rode Kruis Vlaanderen. Want na de oproep gisteren van de mama en verloofde van Emma Koopman om bloed en plasma te doneren, is het aantal afspraken verdubbeld. In een normaal weekend maken zo'n 900 mensen een afspraak en nu waren dat er 1800. Volgens het Rode Kruis volledig te wijten aan die ene zeer straffe getuigenis.
0: Wauw, plasma is superbelangrijk voor mensen. mensen die zelf geen antilichamen aanmaken. Want ze zijn zeer kwetsbaar voor alle mogelijke infecties. Dat kan aangeboren zijn, maar net zo goed door ziekte. En chemotherapie, dat weet je van, dat vernietigt niet alleen die boze cellen, maar ook de cellen die normaal instaan voor het aanmaken van die antilichamen. En daarom is plasma voor patiënten als Emma van levensbelang. Het heeft haar geholpen de voorbije maanden. Ultiem jammer genoeg niet, maar fantastisch dat zoveel mensen op de oproep reageren. Als je een afspraak zou willen maken, kan dat via www.rodekruis.be, donorportaal. Of je kan gratis ook bellen via 0800 777 00. Doe dat even.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
3: Voor de volle 100% met de pro van
5: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: De Mistje Dutches van Connections.
7: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Boeri.
8: Doe me, gemist.
9: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: James Blunt.

0: laatste nieuws.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is hij dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

Dankjewel, ik ook. I'm good. Jelly Roll in de ochtend van Joe Ankerminder. Die ligt in haar bed, die gaat een dagje uitzieken. Hopelijk is ze morgen weer helemaal terug. Zeg, er zijn mensen die echt ziek in hun hoofd zijn. We gaan zo meteen in de spotlight een appartement in Parijs plaatsen. Als je de reportage hoort, kan een stukje laten horen van op de Franse televisie. Maar jongens toch, het is echt walgelijk. En ik ben een grote dierenvriend, maar dit is er echt extreem over. Zo meteen.

0: Uit de redelijk iconische film van bijna 30 jaar geleden uit 1998. Weet je welke, Sander? Welke film?
1: Armageddon.
0: Armageddon. Dat vond ik een goede film. Daar heb ik echt van genoten. En die muziek hoorde erbij. Aerosmith en I Don't Wanna Miss a Thing. En goedemorgen allemaal. We zijn vandaag dinsdag 21 september.
2: Vandaag in de spotlight.
0: Ik had er nog nooit van gehoord, maar als je de beelden erbij ziet en ik kan een fragmentje laten horen. Oh, vrienden. Het syndroom van Noah. En ja, eigenlijk als je erover nadenkt, zou je het kunnen achterhalen wat het is. Maar ik hoorde er voor het eerst van in een reportage uit een Franse televisieprogramma. Het kwam uit Parijs, hè, in een kleine flat. Een flat van 50 meter, waar een politieteam en de gerechtsdeurwaarder een gedwongen ontruiming moesten doen. Omdat kun je niet, er waren financiële problemen met de huurder. Het was een gedwongen ontruiming, ze vielen daar binnen. En in die kleine flat van 50 vierkante meter zijn meer dan 75 katten gevonden. Ja, je moet eens luisteren. Het is echt een onwaarschijnlijk verhaal, die katten. Het zijn er echt... Oei, er is iets fout gaat met de computer, want als je het hier hoort... Het is echt iets redelijk spectaculair. Hier zijn ze, de katten.
3: Début septembre, l'association Youcare est alertée par la police du 15e arrondissement de Paris après l'expulsion du locataire d'un logement social. Sur place, elle découvre 75 chats vivants dans des conditions déplorables, certains avec moins d'un mètre carré d'espace vital.
4: L'odeur arrive avant les images. L'ammoniaque prend à la gorge. L'urine est jusque sur les murs. Les sols sont souillés, les objets s'entassent, et au milieu de tout cela, des chats. Partout.
0: Ik weet niet of je Frans...
1: De ammoniakgeur kwam je tegemoet en de urine liep van de muren.
0: Ja, ik weet niet of je Frans goed genoeg is, maar misschien maar best als je aan de ontbijttafel zit dat je niet alles begrepen hebt. En als je het filmpje ook ziet...
5: Ja, eigenlijk is het heel triest.
0: Het is verschrikkelijk, het is zielig. Ze heffen dan een zetel op een bepaald moment en van onder die zetel komen 30 kleine katjes. Ze hadden zelfs in de diepvries dode kittens teruggevonden. Sommige katten zijn naar een dierenkliniek overgebracht, maar niet alle dieren kunnen in één keer terecht in een nieuwe thuis. Ze hebben geen oplossing. Dus 30 katten blijven daar voorlopig in de woning waar ze verzorgd worden door vrijwilligers. En de persoon die in het appartement woont, kampt volgens experts dus met het syndroom van Noah. Je weet wel, van de ark van Noah, die alle dieren van de wereld in de Bijbel verzamelde om ermee weg te varen. En dat moet die man hebben, hè, een soort van verzamelwoede, weet ik veel, niet kunnen. Elk katje dat erbij komt ook willen verzorgen en dat niet aankunnen. Maar zo'n verhaal, dat is zo triestig, want die denken dan, ja, ik doe dit voor die lieve kleine katjes, maar dat doen ze niet natuurlijk. Daarom moeten katten gesteriliseerd worden. Daarom moet dat... Ja, kijk. In elk geval verschrikkelijk.

0: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
1: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
0: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
2: Kijk, we gaan sowieso Tina Turner draaien en Beautiful Day van U2, want dat gaat het wel worden, denk ik. Zeker de komende dagen. Nieuws van 7 met Grim.
3: Goedemorgen. Non-profit organisaties maken miljarden winsten. Belgen roken massaal buitenlandse sigaretten en 2 ontploffingen in Antwerpen. Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna 3 miljard euro winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts 80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die hospitalisatieverzekeringen verkopen, onder andere. Maar met die hospitalisatieverzekeringen doen ze eigenlijk een commerciële activiteit en daar verdienden zij vorig jaar samen 317 miljoen euro winst mee. Het Rode Kruis, meer dan 60 miljoen. Dus er zijn toch wel een aantal VZW's die behoorlijke winsten geboekt hebben vorig jaar.
3: De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. Volledige gesprek met Jeroen hoor je trouwens in de Actua-podcast HLN Vandaag. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valke verklaart.
5: Het tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt, is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
3: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. In Antwerpen-Noord zijn rond 2:30 vannacht 2 explosies gebeurd. Op enkele minuten tijd hoorden buurtbewoners 2 knallen. Dat zegt Kim Bastiaans van de politie.
6: Er vielen geen gewonden bij de aanslagen, maar de beide woningen liepen wel schade op en ook een auto werd beschadigd. En we hebben wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen ook aan elkaar gelinkt zijn. Er gaat dan een opschrift dat op de gevel is teruggevonden van beide woningen. Daarbij wordt een link met het drugsmilieu ook niet uitgesloten.
3: Er loopt een onderzoek, er is nog niemand opgepakt. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel Centrum. De gemeenteraad heeft beslist die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu toe telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden. Maar nu geldt het meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. Wie het daarbuiten in het openbaar doet, riskeert een boete van €500. En op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Red Dragons in de kwartfinale tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de 8e finale Servië uit met 3-0. Ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. De kwartfinale België-Slovenië wordt morgen gespeeld.
2: Frank, we zijn onderweg naar een nazenommertje, maar vandaag is nog aarzelend, denk ik, hè?
7: Dat klopt inderdaad. Ja, ook toch een frisse start. Uiteindelijk wordt het wel een 19 of 20 graden. Vanaf het noorden gaan we redelijk veel lage wolken hebben. Die zijn nu aan het binnencijpelen vanaf Nederland. En uiteindelijk gaat het tijdelijk betrokken geraken in het zuiden van het land. Wordt het al snel weer zonnig. En later ook in delen van Vlaanderen. Alleen het noordoosten, daar blijft het waarschijnlijk heel de dag grijs. Ook vanavond en vannacht nog altijd daar veel lage wolken in het noorden. Morgen gaan we daar snel mee afrekenen. Uiteindelijk wordt het dan zonnig bij 21 graden. En donderdag is dan wat frisser met een graad of 19 met zon en in de loop van de dag redelijk wat stapelwolken. Maar het zou wel zo goed als droog moeten blijven.
2: Ja, en daarna komt die nazomer, hè? Dat hadden we afgesproken.
7: Ja, inderdaad.
2: Oké, okay, dankjewel. Dan. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Begin met de grootste file. Je moet 24 minuten aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost op de E313 richting Antwerpen. Op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk is dat 11 minuten. En dan 2 files in de buurt van Brussel, richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Bertum. 12 minuten vertraging. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen 10 minuutjes. Zeg, er kriebelt iets. Het is iets uit mijn jeugd. Ze hebben me gezegd, dit mocht je niet doen. En toch wil ik het doen. Ik zal het even uitleggen. Ik ga het doen. Sorry, hè, al vlieg ik het buiten.

0: Marley and the Wailers en Could You Be Loved. Anke is een beetje ziek vandaag. Ze gaat uitzieken en ze hoopt morgen helemaal terug te zijn. Zeg het iets anders.
1: De ochtend van show.
0: Je weet dat je deze week bij Tom de Kok in de avondspits kan je elke dag een groepsticket voor de Harlem Globetrotters winnen. Je kan kans maken met je ploeg, je vriendengroep of je bende collega's. Je moet je inschrijven via joe.be. En de winnaars krijgen telkens 10 tickets voor dat exclusieve Joe-vak dat we gecreëerd hebben tijdens de match van 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen.
2: Die, leuk hoor.
0: Ja, die zijn fantastisch. Die Harlem, ik heb ze lang geleden ooit aan het werk gezien.
2: Dat is zo'n showbasket, hè? Ja, man. Veel show bij.
0: Het ziet er wel uit als een wedstrijd, maar dat is niet, inderdaad niet echt. Maar die gasten zijn fenomenaal goed. Maar ze doen dat met een speciale wedstrijd en daar wil ik het even over hebben. Want elke avond heeft onze vriend Tom in zijn studio iemand te gast. Gisteren was het Vele Dobbelaren, omdat die eruit... Wat mag ik dat al zeggen? Ja, oké.
2: Okay. Ja, hallo.
0: Dat met de verraders te maken. Ik weet niet wat ze deed bij de verraders, maar ze moest er komen over praten gisteren. Misschien zit ze er nog in, misschien niet. Spoiler not alert. Maar en vanavond komt de dingen, James Cook langs.
2: James Cook.
0: Die zit niet in de verraders. Of toch zit hij ook in de
2: verraders? Nee, die zit niet in de verraders.
0: Die komt voor iets anders langs. En die gaat dan ook basket. En er staan nu twee basketrings in de studio. En ze spelen dan tegen elkaar. Tom eigenlijk tegen dan nu James Cook vanavond. En dan vertegenwoordigen die jouw team. En dan kan je die tickets winnen. Zo zit dat.
2: Ik moet zeggen, Sven.
0: Wat?
2: Alles wat nu gaat gebeuren is tegen mijn willen. Ik wil even zeggen aan de producer van de avond, Eleanor, aan Tom, die op een doos met basketbalballen had geschreven: blijf hier met uw fixjes vanaf. Groetjes, Tom.
0: Ja. En ze hadden ook een mail gestuurd naar iedereen. Om praktische omstandigheden is het voor ons echt niet te doen om die basketbalrings af te breken in de studio. Dat gaat niet, want die zijn zwaar en moeten door die kleine deuren hier. Dus we laten die staan. Maar het is expliciet verboden.
2: Blijf er maar gewoon vanaf.
0: Maar dat is dus Tom de Kok stuurt zo'n mail. Tom de Kok, die hier ocharme 1 jaar werkt. Ja, maar sorry. En sinds hij hier 1 jaar werkt, heeft hij, als er een confettikanon voor wat dan ook in de studio komt, dan duwt hij op die knop altijd van: zou ik dat doen? Zou ik dat niet doen? Ja, ik doe het. Boing! En nu dwarrel er ondertussen al een jaar constant confetti uit het plafond. Daar hangen er nog. Omdat Tom de Kok zich niet kon inhouden. En ik zou als ex-basketballer, want ik ben basketballer, weet je dat eigenlijk?
2: Sven, je bent 1,50 meter. Hoezo?
0: Ik ben 1,75 meter, by the way. Maar ik heb ooit gebasket. Het was geen succes, moet ik zeggen. In Knesselaar, ja. Ik heb een seizoen of zo meegedaan. Tot ik huilend tegen mama zei: ik doe niet meer mee, ik ben te klein. Maar ik ga proberen of ik het nog kan, hè.
2: Daar gaan de lampen.
0: Mag er 3 doen, hè? Zo is dat spel, hè?
2: Ja, ik ga het proberen. Oh, het was al volledig tegen het venster, tegen Aaron Blommaard op.
3: De ring staat los,
2: Sven. Het was eentje die er geweldig naast lag.
0: Oh,
2: ik ga het nog eens proberen. Het wordt nu nog 2 keer op de ring gestoten. Ah, want die was er binnen. Die was binnen. Ja, en de laatste keer.
0: Ja. Hey, niet onderschatten, hè. Maar komt-ie.
2: En die was er weer naast.
0: Ja, nee, was er niet naast. Die is eruit gedraaid omdat die ring...
2: Nesselaar heeft wat gemist.
0: Omdat die stomme ring van Tom de Kok niet goed vasthangt. Dat is het.
2: Hoppa! Hey, 1 punter. Meteen erin van op mijn stoel.
0: Oh.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sven en Anke.

0: Love Got To Do With It. Het is september, vrienden.
1: De ochtend van Joe.
0: Het is middelpaal 22 september. Dat betekent de laatste 10 dagen van de lastigste maand van het jaar als het over financiën gaat. En je ziet dat ook als je naar de supermarkt gaat, dat er keiveel aanbiedingen zijn. We hadden het al een paar dagen geleden over het feit dat er enorme aanbiedingen op de gehaktprijs is, bijvoorbeeld. Omdat dat vlees is dat we graag mee grabbelen in ons winkelmandje. Maar heel veel andere stunts en aanbiedingen. En dan valt het ongelooflijk op dat midden in die aanbiedingengekte er dingen gebeuren als Carrefour die een kilo goud weggeven. Of bijvoorbeeld, dat vind ik misschien nog straffer, Aldi gaat stunten met kunst van niemand minder dan prinses Delphine van Saxen-Coburg. Dus je kan een kunstwerk straks kopen in de Aldi, ik denk volgend weekend of zo, van de prinses. En dan, ja, jij hebt zo'n ding in het verleden ook al eens gezien. Zeeman bijvoorbeeld, dat is toch ook eigenlijk een prijsfighter, die proberen toch ook goedkoop alles aan te
2: bieden. Een reproductie wel, hè, bij de Aldi. Van de,
0: ja,
2: een
0: reproductie.
2: Voor 25 euro, hè?
0: I know. Maar ja, het is wel een soort van luxe product, ja. Hè? Mensen zijn aan het zoeken wat ze moeten doen met een centen om rond te komen. En dan kan je een kunstwerk kopen.
2: Het lijkt tegenstrijdig.
0: Ja, en Zeeman, ja. Dat wou ik nog zeggen, die hebben ooit dus iets met diamant gedaan. Kon je een diamant bij Zeeman kopen? Lijkt tegenstrijdig. Dus we hebben retail-expert Pierre-Alexandre Billet, dat is uw naam, meneer Billet, even opgebeld. Ja, u staat ook in de krant, het laatste nieuws vandaag, uitgebreid hierover. Ja, waarom verkoopt Aldi nu zoiets als kunst, ook al is het natuurlijk een reproductie? Wat is het idee daarachter?
3: Wel, het idee daarachter is om de consument een beetje uit de dagelijkse sleur te trekken. Het gaat altijd over laagste prijzen, koopkracht, moeilijkheden, promoties. En hierdoor komt er terug een beetje schoon in een redelijk moeilijke maand qua koopkracht, september. En komt er weer wat ambiance, zou ik zeggen, in de keten.
0: Ja, maar je zegt ambiance. Ik bedoel, ik ben nu zelf niet zo'n enorme liefhebber van de knutselwerkjes van de prinses. Je zou dit ook kunnen doen met, weet ik veel, met borden sparen of tekenfilmfiguurtjes of zo. Fun kan je op heel veel manieren brengen. Tickets weggeven voor Plopsaland, I don't know. Maar dit gaat echt over kunst, goud, diamanten. Zit daar iets achter?
3: Ja, dat klopt. Wat u zegt is ook het geval. Hè. Je kan blijven sparen bij de verschillende ketens voor borden, voor pannen enzovoort. Er bestaan ook nog fameuze emoji. Dat blijft allemaal bestaan. Maar hierbij is het wel belangrijk dat supermarkten de sfeer toch een beetje proberen op te fleuren met iets wat toch wel qua waarde redelijk beperkt is. Hè. Dit zijn geen kunstwerken die miljoenen waard zullen zijn. Maar dit geeft wel een zeker positivisme in momenten die soms misschien een beetje allemaal op elkaar gelijken. September is een maand waar iedereen toch wel de vinger op de knip houdt en de portefeuille in het gaatje houdt. En hierdoor willen zij echt wel wat meer positivisme en fleur brengen, hè, dat is duidelijk.
0: Oké, Aldi deed al eens met kunst van Koen van Mechelen, hè, 2 jaar geleden.
3: Klopt.
0: Toen is dat ook al eens gebeurd. Gaan supermarkten ook meer en meer op elkaar lijken? Want je ziet dan bij de duurder supermarkten, dat die proberen ook met scherpe prijzen uit te pakken. De goedkopere supermarkten willen dan zo wat kunst en juwelen erbij. We willen ook zeggen, wij hebben ook alle verse producten en wij doen ook in de feestdagen, doen wij ook, weet ik veel wat, oesters en foie gras. Beginnen die alsmaar meer op elkaar te lijken?
3: Ja en nee, maar er zijn wel maanden waar ze iets meer op elkaar lijken. En dat is dan vooral de septembermaand, waar iedereen echt wel op die koopkracht focust. Hè. De dure maand, terug naar school, de vakanties zijn voorbij, het gat is een beetje open enzovoort. Dus er zijn wel momenten waar ze een beetje allemaal in dezelfde richting gaan. En dit zorgt ervoor dat supermarkten zich toch kunnen onderscheiden. En dat is de grote paradox. Hè. Het is niet omdat een supermarkt goedkopere producten aanbiedt, dat zij ook niet iets speciaal kunnen doen. Dus dat speciale, dat zit er toch wel een beetje in. Zonder dat het een impact heeft op lagere prijzen of wat dan ook. Dus het is een beetje een combinatie van twee zaken die tegenstrijdig lijken. Maar toch, iets gaat het vooral over dat positivisme, die aha-ervaring.
0: Oké. Ik ga toch eens vragen aan onze luisteraars. Wie gaat een, niet authentieke Delphine van Saxen kopen? Het is een kopie halen in de Aldi deze week in de supermarkt. Laat het eens even weten. Als je het aan de muur gaat hangen binnenkort, ben wel eens benieuwd wie van onze luisteraars dat precies zou kunnen interesseren. Pierre-Alexandre Billet, dankjewel voor uw uitleg deze ochtend.
3: Fijne dag.
0: Dag.

0: Oh, liefste luisteraars van de wereld, wat zeg je toch wel grappig.
1: De ochtend van show.
0: Ik moet altijd lachen met jullie reacties. Nee, er is niet echt om te zeggen enorm groot enthousiasme voor het kunstwerk dat komend weekend gaat gekocht worden in de Aldi.
2: Onze luisteraars zijn voor de Rubens.
0: Nee, verder allemaal zeggen ze nee, dat gaan we toch niet doen. En sommigen gaan heel ver hoor. Sommigen zeggen nee, zeker niet. Ik vind haar werk godslelijk.
3: Ja, kijk.
0: De goût et de couleur. Hè, mensen mogen van mening verschillen. Maar nee, niemand. Marleen die zegt, maar nee, ze hebben er meestal maar 4 à 5. Ze doen er nooit zoveel. En die zijn al weg eer je daar aankomt. En als je dan toch bent, koop je nog iets anders. Ja, dat zijn verkoopstechnieken eigenlijk, hè, om naar de supermarkt te krijgen. Niemand. Maar ja, Grim zei, tot zaterdagochtend komt het bericht dan weer binnen.
4: Ja, 1 uur na opening van de winkel, alles uitverkocht.
0: Ja, dat mensen dan toch, dat er toch nog vervallen. Ja. Zou jij dat meenemen?
4: Ik zou het niet meenemen.
0: Nee, zou het ook niet meenemen. Maar goed, tot daar. We weten waarom ze het doen. Alle om ons naar de winkel te krijgen allemaal. Dat zijn de verkoopstrukken uiteraard. Nieuws van 7:30, nieuws met Grim.
4: Een goedemorgen. Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna 3 miljard euro winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts 80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. En 2 explosies in Antwerpen-Noord afgelopen nacht rond 1:30. Volgens de politie raakte niemand gewond, maar er is wel schade aan 2 woningen. De ontploffingen zouden met elkaar gelinkt zijn. Of er ook een link is met het drugsmilieu, dat wordt nog onderzocht. Eerst wolken, later meer opklaringen, maar het blijft wel droog vandaag bij maxima tot 20 graden. En morgen dan krijgen we een zonnige dag bij 21 graden.
0: Daar kijken we naar uit. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een 30 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 12 minuten. De Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 23. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten vertraging. Op de E314 tussen Aarschot en Herent 19. En op de E40 tussen Haasrode en Berthem een kwartiertje aanschuiven.
5: Alles is beter in de Ardennen.
6: De jacuzzi is warm.
7: Ik kom eraan.
5: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
8: Het cijfer van de dag.
0: Ja, we spelen het spel een beetje anders, want Anke is er niet natuurlijk. Anke is ziek vandaag, ze hoopt morgen terug te zijn. Dus ik ga het met jullie spelen, want Sander en Grim die weten al wat het cijfer is en weten ook wat de oplossing is. Hè. Dus meespelen is geen optie. 4, beste luisteraars, is het cijfer. En ik denk dat ik iets meer tip moet geven nu, want Anke raadt anders altijd al een klein beetje door. We doen het elke dag, gemiddeld 4 keer. Het is op een specifiek uur. Namelijk redelijk vroeg in de ochtend. Ik probeer het te vermijden, want wij staan heel vroeg op. Hè?
2: Het is een van de eerste dingen eigenlijk die je doet.
0: Ja, nu nog niet enorm veel meer vertellen. Maar, het is een van, ja. Maar ik, doe jij het eigenlijk? Dat wil ik al.
2: Nooit.
0: Nooit. Ik zelden. Heel zelden. Maar wel zo voorbereid dat in een noodgeval het wel zou kunnen. Waarover gaat het? Laat het even weten. Allee, even goed nadenken. Meestal zijn jullie heel slim. Ik heb jullie nodig hè, vandaag.

0: is ondertussen 6:06 geworden. Meer van dit soort muziek kan je horen op onze Joe Goldsender, ons digitale broertje. Met alleen maar muziek van de jaren 60, 70 en meer. Staying Alive van de Bee Gees.
1: Het cijfer van de dag.
0: Vier keer doen we het gemiddeld per dag. Dat zal bij sommigen veel meer zijn en bij sommigen minder. Er is van alles binnengekomen. We hadden al verklapt dat het vooral zich in de ochtend afspeelt.
2: Dat heeft goed geholpen. Hè?
0: Dat heeft geholpen. Ja, ja, ja. Naar het toilet gaan 's ochtends. Ja, sommige mensen, zeker op een bepaalde leeftijd, en ik moet zeggen, het overkomt mij vaker dan vroeger, dat je 's nachts eens naar het toilet moet om te gaan plassen.
2: De prostaatkameraad.
0: Hé, jongen, dat is dan een beetje... Dat wil ik nog niet uitgesproken. Als Anker nog niet over menopauze moet praten, ik daar ook niet over penopauze. Ik doe er niet aan mee. Maar ja... Maar dat is het niet. Het is niet vier keer gaan plassen. Komt ook binnen een kopje koffie drinken. Ja, sommige mensen doen veel meer. Jij bent van de koffie, hè?
2: Nee, maar echt niet voor ik hier ben. Maar niet sommige mensen staan op en gaan eerst beneden een kopje koffie halen. En gaan zich dan wassen en douchen.
0: Ja, dat is het niet.
2: Fantastisch, hè?
0: Jens, wat denk jij? Goedemorgen trouwens, Jens.
3: Goedemorgen. Ik denk snoezen.
0: Snoezen? Zijn jij een snoezer, Jens?
3: Ja, niet echt, alleen half. Ik heb een wekkerradio, dus dat is gewoon fulltime radio op.
0: Ah ja.
3: Dus wakker uit en uiteindelijk uitkom.
0: Je wordt met ons wakker eigenlijk, dat is het, elke dag.
3: Ik word met jullie wakker.
0: Ah, oké. En hoe lang blijf jij dan nog liggen in je bed?
3: Dat verandert. Vandaag was het niet lang, maar meestal toch wel zeker 20 minuten.
0: Oh, wauw, 20 minuten. Ja, Jens, je hebt helemaal gelijk. Het is snoezen. Gemiddeld 4 keer voor we uit bed stappen. En dat blijkt eigenlijk niet zo gezond te zijn. Want elke keer je opnieuw insluimert voor 9 minuten, start je brein een nieuwe slaapcyclus die kort daarna dan weer onderbroken wordt. Resultaat, na 36 minuten snoezen, want dat is dan wat veel mensen doen, als ze hem 4 keer laten afgaan, veel mensen snoezen dus rond de 36 minuten. Ja, dan voel je veel vermoeider dan wanneer je bij de eerste wekker opstond. Ik probeer dat altijd meteen bij de eerste te doen, maar ik heb ze wel als reserve staan. Voor het geval, I don't know, dat ik er toch doorheen slaap, wat eigenlijk nooit gebeurt. En dat is de mijne hier. Dat is de mijne. En die begint eerst nog zacht op de achtergrond.
2: En die wordt... Vreselijk geluid is dat.
0: Ja, het is niet echt een vrolijk geluid. Ja, ik weet.
3: Ja. Vreselijk.
0: Ja, wacht het. En dan wacht het. En nu gaat hij agressiever beginnen worden. Want nu ben ik nog aan het negeren, zo gezegd. En nu wordt hij kwaad. Orde, en dan wordt hij zo luid.
2: Niet voor niks als je al chagrijnig bent als je hier aankomt.
0: Ik ben de man die chagrijnig. Wat is u? Moet jij, Grim, en jij moet uw wekker dan eens laten horen. Ik ben benieuwd wat bij jullie
2: gaat. Ik heb een heel leuke.
0: Allee, vooruit.
2: Echt wel.
0: En laat eens weten, je kan via de poll even meedoen. Die hebben we nu gelanceerd. Als morgens de wekker gaat, sta je meteen op of hou je wel van snoezen. Vier mogelijkheden. Ik sta meteen op bij de eerste wekker. Mijn wekker zal toch 5 minuten snoezen. Mijn wekker snoest minstens 10 minuten. Of ik raak mijn bed niet uit. Laat maar even weten.
1: Wat gebeurt er vanavond bij VTM op Elias Stage in Kop Madame Sergeant. En wat scheelt er bij VTM 2 met dat meisje in het station, in Overtreders? Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: December AB. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: precies 7:15 geworden op deze dinsdagochtend met Mr. Big and To Be With You.
1: Het cijfer van de dag.
0: Dat hadden jullie snel achterhaald net. 4 keer per ochtend gemiddeld snoezen wij in ons bed. En dat is dan meestal 9 minuutjes dat we nog verder proberen te slapen. Heel erg ongezond, zeggen alle experts. Het voelt comfortabel aan, maar dat is het niet. Want je geeft jezelf net opnieuw die slaap. En net als je weer vertrokken bent, dan word je weer wakker. En opnieuw en opnieuw. Sommige mensen tot een half uur toe dus met die 4 minuten gemiddeld. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk vermoeider aan de dag beginnen. Jeroen heeft daar geen last van.
2: Mijn is voor de show. Mijn interne klok staat op 6 uur en ik word altijd wakker om 6 uur. Allee ja. Maar ik zet hem toch altijd voor de zekerheid.
0: Ja.
2: Maar je kunt dat, hè. Eén keer niet zetten en dan slaapt
0: het
2: door.
0: Ja, dat is zo. Als je hem dan niet gezet hebt, dat is dan de ene ochtend dat het toch gebeurt dat je niet wakker bent. Erika zegt, mijn wekker gaat om 6:15, 6:30, 6:50 en 7 uur. En ik probeer uit mijn bed te komen voor 7 uur. Maar dan ben je dus 3 kwartier aan het snoezen, Erika. Tessa zegt, mijn kinderen, dat zijn mijn snoezers. Die blijven maar roepen, mama, mama, mama. En hij die zegt of ik direct uit mijn bed kan nadat de wekker afloopt. Dat hangt er vanaf of ik moet werken of niet. Als ik niet moet werken, dan durf ik te snoezen. Als ik moet werken, dan sta ik direct op. En we hebben een poll ook gedaan. Snoezen ja of nee? En de grote meerderheid van onze luisteraars, veel respect daarvoor, die staan meteen op bij de eerste wekker. 67%. Dan, mijn wekker snoest minstens 10 minuten, dat is 20%. En dan 5 minuutjes maar snoezen, dat is 9%. En ik raak mijn bed niet uit, is 4%. Dus eigenlijk de grote meerderheid van onze luisteraars zijn goed bezig. Respect daarvoor. Gaan we naar jouw wekker eens luisteren, Sander. Dit is die van jou?
3: Dat is de morning cellophone van Samsung.
0: Van Samsung en Gert?
3: Samsung.
0: Ah, Samsung. Ah, oké.
3: Leuk, hè?
0: De morning cellophone. Jongen, echt.
3: Het is niet voor niks dat ik zo graag kon werken hier, hè? Zo vrolijk.
0: Ja, oké, goed. Grim, dat is de jouwe blijkbaar.
4: Ja.
0: Maar ook zoiets meerlijk, zeg.
4: Zijde.
0: Maar zijde.
4: Van Apple, ja.
0: Van wat?
4: Dat is een Apple-wekker.
0: Een Apple-wekker?
4: Ja, zijde.
0: Wacht even luisteren. Ja, dat is allemaal wel beter dan die van mij, inderdaad. Ja, je hebt gelijk. Jullie doen het wel beter. Maar ik herinner mij nog, Grim, ik heb het even opgezocht. Dat ben jij waarschijnlijk vergeten. Maar lang geleden heb jij op de radio gezegd dat dit jouw wekker was.
4: Ah, de Trolloloman.
0: De Trolloloman, ja, ja, ja. Hè?
4: Maar dat was om Iris te pesten.
0: Wat was het?
4: Om Iris te pesten.
0: Om je vrouw te pesten,
4: ja, dus
0: eigenlijk.
4: Dus die zin Trollolo.
0: Ja, ja. 3 minuten lang. En dat stond echt op bij jullie dan. Oké, vrienden. Als jullie dan toch willen snoezen of meteen je bed willen uitspringen, er toch nog eens graag aan herinneren. In onze app van Joe staat er bovenaan zo'n wekkertje. Dan kan je het uur inzetten. Zelfs meerdere momenten dat je wil wakker worden. En dan krijg je op dat moment bijvoorbeeld Anke en mij te horen, of collega's die je wakker maken. Maar ook de poorten van de dag, waar jullie al 10 jaar van houden, die staan daarin als wekker. Dus als je dat wil gaan gebruiken in de toekomst, duurt ongeveer een minuutje. Dat is toch genoeg om uit je bed te komen. En daarna begint de radio te spelen. We gaan eens een voorbeeldje geven. Zo gaat dat. Oké, dan word je wakker. Ogen open.

0: ups en downs, maar de zon gaat wel schijnen. Dus dansen in het licht, dat gaat lukken de komende dagen. Er komt een nazomertje aan, beste vrienden, voor ons allemaal. Even een strikvraag, Sander. Is het vandaag begin van de herfst of niet?
1: Ik vind het altijd moeilijk.
0: Dat is moeilijk altijd, hè. We hebben geleerd 21 september, ja. Toen hoorden we 22. Ik heb ook alles 23 gehoord, dus we hebben al een vraag voor.

0: 12 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
1: De Koning. De slimme kijk op ramen.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat blieft?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat
6: is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu 20% korting op je keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Elk jaar weer, hè. Jullie kunnen daar ook goed over discussiëren. Het officiële begin van de herfst is 21, 22, 23. We vragen dan Frank zometeen na het nieuws met Grim.
11: Goedemorgen, de kinderopvang wordt opnieuw duurder. Non-profit organisaties maken bijna 3 miljard euro winst. En in Japan heeft een tyfoon 4 levens geëist. De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA Lize van de Kastelen.
12: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap uit het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
11: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag, omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna 3 miljard euro winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts 80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
13: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die hospitalisatieverzekeringen verkopen, onder andere. Maar met die hospitalisatieverzekeringen doen ze eigenlijk een commerciële activiteit. En daar verdienden zij vorig jaar samen 317 miljoen euro winst mee. Het Rode Kruis, meer dan 60 miljoen. Dus er zijn toch wel een aantal VZW's die behoorlijke winsten geboekt hebben vorig jaar.
11: De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valken verklaart.
14: Het tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
11: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel Centrum. De gemeenteraad heeft beslist die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden, maar nu geldt het meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. En wie het daarbuiten in het openbaar doet, riskeert een boete van €500. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. En er zijn ook nog altijd 6 mensen vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen.
10: Hey Frank, goedemorgen. Help ons even, jij weet alles van het weer, maar ook van de seizoenen. Wanneer begint dit jaar de herfst officieel, Frank?
15: Dat is morgen, eigenlijk komende nacht om 5:05. Daar staat de zon loodrecht boven de Evenaar. En dat is het punt effectief dat een seizoen start. En dat is dan de herfst.
10: Maar goed, dat weten we. Zetten onze wekker allemaal, het hele land zet zijn wekker 5:05 om het mee te maken. Maar wel met
15: ik niet.
10: 100 keer snoezen daarna nog, denk ik, Frank.
15: Ja, waarschijnlijk.
10: Ja. Herfstweer, dat krijgen we nog niet. Hè. Er zit een nazomertje aan te komen, maar nog niet vandaag, hè?
15: Ja, wel, vandaag is het zo dat er redelijk wat bewolking binnencijpelt. Vanaf het noorden, dus de zon, wel, die schijnt nog op sommige plaatsen, maar uiteindelijk gaat dat op veel plaatsen toch eventjes zwaar bewolkt tot betrokken geraken. In de loop van de dag wordt het dan weer zonnig. Eerst in de Ardennen sowieso. En dan later ook in delen van Vlaanderen. Het noordoosten waarschijnlijk houdt het wel grotendeels bewolkt. Dus bijvoorbeeld de provincie Limburg zal dat zijn. En dat bij temperatuur rond 20 graden. Morgen, dan hebben we na het optrekken van het ochtendgrijs redelijk wat zon. Pas tegen de avond gaat de bewolking wat toenemen. In het westen bij 21 graden. En dan donderdag toch iets frisser, 19 graden. Noordwestenwindje die er staat. Maar het is wel rustig weer op zich met zon en stapwolk. En blijft dan ook zo goed als droog.
16: Ja, we weten dat het erna weer beter gaat worden. Hè, dus daar kijken we naar uit. Dankjewel Frank. Merci. 8 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel, de E19 staat de langste. Tussen Zemst en Machelen 27 minuten. De E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Daar moet je 22 minuten aanschuiven. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 27 minuten. Op de A12 tussen Boom en Wilrijk 19. De E34 tussen Zoersel en Randst, file van 15 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo 27. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean de Welrik en de Dreef 18 minuten. En je moet ook aanschuiven op de E403 richting Brugge tussen Moorselen en Roeselare-Rumbeke. Ook daar 19 minuten vertraging. Ja, dat we nog met zoveel in de file staan, terwijl de brandstofprijzen echt de pan uitswingen. Vandaag historisch moment, het is niet echt iets om te vieren, maar vandaag gaat de dieselprijs boven de 2,5 euro. Maar je mag dat niet gaan omrekenen naar Belgische frank, maar dat betekent 100 Belgische franken van vroeger, heel lang geleden. En ja, hoeveel moet je er niet op doen? Liters om 100 kilometer te rijden, toch 4, 5, 6, sommigen nog meer. Dat is onwaarschijnlijk, dat is eigenlijk niet meer te betalen. En wat ik niet snap, is dat die prijs van die diesel zoveel meer stijgt dan die van de gewone benzine. Waarom eigenlijk? Wat is daar aan de hand? Ga het even uitzoeken. En jouw gedrag, pas jij dat aan omdat die prijzen zo door het dak gaan? Laat het ons even weten. Ga je anders of minder rijden? We zijn erin.

0: vrienden. Door de bijzondere economische omstandigheden hebben wij beslist om het programma afwisselend te presenteren. Vandaag sta ik hier, morgen neemt Anke het van mij over. We moeten allemaal benzine uitsparen. Dat is een mopje, hè. Anke is ziek. Maar wie weet zit het er ooit wel van te komen, dat soort rare dingen. Want als je dat hoorde gisteren in het VTM-nieuws bij Katrien Moerkerke...
1: De prijs van diesel stijgt alweer naar een recordhoogte. De prijs gaat vanaf morgen voorbij de grens van 2,5 euro. Wat wil zeggen dat we tegenover vorig jaar maar liefst 44% meer betalen. Uitbaters van tankstations merken dat. Ze zien dat mensen minder of voor kleinere bedragen komen bijven.
0: Ja, dat is de vraag die jullie aan het stellen zijn op dit moment. Dan mag je via de app op reageren. Verander jij je gedrag? Rij je minder met de auto? Probeer je alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken? Maarten Ovara van de Universiteit Gent. U bent professor energie-economie. Het is wel opvallend. Dat zijn gigantische prijsstijgingen, hè, op dit moment.
2: Dat klopt inderdaad. Het is de allereerste keer dat de dieselprijs, de maximumprijs, boven 2,5 euro per liter gaat. Inderdaad.
0: Ja, 2,5 euro. En ja, en ook opvallend, want dat snap ik niet helemaal, want we werken toch met ruwe stookolie. Maar ik ben geen professor, hè, maar dat wordt dan benzine en kerosine en dat wordt diesel. Waarom is met name diesel zo hard aan het stijgen? En meer dan benzine, heb ik de indruk.
2: Dat is inderdaad opvallend, want de prijs van ruwe olie is momenteel $107 per vat deze morgen. En bijvoorbeeld in 2008 was die 144, dus die was toen veel hoger dan nu. En we zien inderdaad dat benzine veel minder gestegen is dan diesel. En er zijn eigenlijk twee redenen. Eén is Oekraïne. Oekraïne voert aanvallen uit op dieselraffinaderijen in Rusland.
0: Okay.
2: Om Rusland te raken. En ten tweede, en dat is de grotere, een belangrijkere factor, Midden-Oosten natuurlijk. Dus sinds de oorlog tussen Amerika en Iran worden er meer en meer olieraffinaderijen die op diesel focussen geraakt in het Midden-Oosten.
0: Oké, en toevallig net die op diesel werken, die worden meer geraakt. Is dat bewust? Of is dat omdat er daar veel meer in die gebieden zijn die net op diesel focussen?
2: Wel, inderdaad. Dus doorheen de jaren is het zo gebeurd dat de dieselraffinaderijen meer en meer naar het Midden-Oosten zijn gegaan.
0: Okay.
2: En wij focussen ons hier in het Westen op andere zaken. Maar Oekraïne focust ook wel bewust meer op diesel, blijkbaar.
0: Ja, oké. Okay. En diesel, dat is het grote probleem. Want benzine, ja, je auto kan je misschien nog net iets vaker laten staan. Maar landbouwvoertuigen, heel veel vrachtwagens en zo, als ik me niet vergis, die rijden uitgerekend op diesel. Dat kan je moeilijker zeggen van, ja, dan maar wat minder, hè? Lastiger, hè?
2: Klopt, maar er is wel sinds 1 januari al een verlaging van de accijnzen op professionele diesel. Dus er is toch wel wat hulp voor dieselrijders voor professionele redenen, maar wel niet voor particulieren.
0: Oké. Goed, gaan mensen hun gedrag nu echt moeten aanpassen? Is dat wat gaat gebeuren? En wat gaat dat voor gevolgen hebben op de prijzen? Wordt het dan sowieso goedkoper als we minder gaan rijden?
2: Wel, ik denk dat mensen hun gedrag gaan aanpassen. Ik zou ook minder, ik ga ook minder tanken als de prijzen hoger zijn. Dat is heel menselijk, denk ik. Mensen gaan misschien proberen, als ze een tweede auto hebben, met een benzinewagen te rijden. Meer mensen gaan misschien uiteindelijk elektrisch rijden. Ja, mensen gaan hun gedrag aanpassen. Gaat dat een effect hebben op de prijzen? Ja, op lange termijn wel. Maar ik vrees dat het is ook niet mogelijk om zomaar heel snel veel minder te gaan rijden. Hè. Dat is een werk van lange adem, dat zag ik in 2022 ook.
0: Hè. Maar dan is er eigenlijk maar één mogelijkheid, hè, want dat is een groot deel van die bedragen die wij betalen aan de pomp, dat is eigenlijk accijns. En dat zijn centen voor de overheid. In Italië een jaar geen verkeersbelasting. Dat is al een maatregel. Ik hoor dat er vakbonden in Wallonië tegen die hoge prijzen willen gaan actie voeren. Waarom blijft de overheid daar zo halstarrig in? Omdat ze centen nodig hebben, I know. Maar ze moeten toch de economie niet platleggen. Want hoe duurder het is, hoe beter voor hen, hè?
2: Wel, dus de accijns is 60 cent per liter, dat is veel. En er is ook nog btw dat er bovenop komt.
0: Ja.
2: Maar dat ligt wel in lijn met al onze buurlanden. Dus als je kijkt, ik denk dat veel mensen dat wel gemerkt hebben, dat is de zomer, je gaat in Nederland, je gaat in Duitsland, de prijzen zijn daar nog hoger dan in België. En wel, Duitsland gaat waarschijnlijk een verlaging van de accijns doorvoeren en dan komen ze terug ongeveer in lijn met België.
0: Ja.
2: Dus al bij al zit België zowat op niveau van de buurlanden. En is inderdaad de vraag, wat doe je daarmee? Wil je nog lager zakken dan de buurlanden of niet?
0: Dat eigenlijk weten we het antwoord al, hè. Met een regering die 10 miljard aan het zoeken is op dit moment. Dat gaat niet gebeuren, daar moeten we niet op rekenen. We gaan eens verder kijken wat onze luisteraars van plan zijn om daar nu mee te doen. Ik heb bijvoorbeeld één stom klein ding. Want ik heb een hybride. Ik rij naar hier elke ochtend op de elektriciteit die ik thuis aan de laadpaal haal. En hier twijfel ik dan altijd, want hier staan laadpalen. Maar ik denk, ik zet me in de garage, dat is gemakkelijker. Maar nu de laatste tijd denk ik dat ik weer... Nu ga ik gewoon weer buiten opladen. Het is gewoon goedkoper dan dat je... brandstof moet gaan tanken. Een van de concrete gevolgen.
3: Ja.
0: Absoluut doen.
2: Als je kan elektrisch rijden, moet je dat doen.
0: Dankjewel. Maarten Ovaren van de Universiteit Gent.
2: Dankjewel.
4: De ochtend van Joe met Sven en Anke.

0: Ja, niet zo chic eigenlijk. En vooral de freak als je het zo hoort.
1: De ochtend van Joe.
0: Dus eigenlijk een beetje het cijfer van de dag. Laat ons eerlijk zijn. 2,5 euro voor een liter diesel. Met heel veel reacties die binnenkomen in onze app. En jullie zijn echt wel er bewust mee bezig. Marco die zegt, ik krijg gewoon minder sowieso. Maar ik rijd ook trager op de autosnelweg. 105 in plaats van 120. Veel minder verbruik, jongens. Echt waar. En je went er snel aan. Je bent ongeveer even snel op je werk. Je jaagt je ook minder op als je minder hard rijdt. En ja, het scheelt echt ongelooflijk. En ik geloof dat ook wel. Maakt veel verschil. Bart die zegt, normaal rijd ik met een diesel naar het werk. Mijn vrouw met een hybride wagen. Nu gaat mijn vrouw met de fiets en ik met de hybride. We moeten het gewoon doen op dit moment. Pascal zit met een zoon met beperking. Moet alle dagen naar school of de dagbesteding gebracht worden. Dus minder met de auto rijden zit er niet in. Maar de ritten zijn zo kostelijk dat hij ook met de handen in het haar zit. Kane werkt voor familiehulp in de thuiszorg. Jammer genoeg heb ik mijn wagen echt wel nodig voor mijn werk. Zeker omdat ik bij de mobiele groep zit. Ik krijg wekelijks tussen de 200 en de 400 kilometer voor mijn werk. Ja. En die prijzen die gaan gewoon door
2: heel
0: het dak.
2: Heel veel thuisverplegers in de app en ook heel veel zelfstandigen die zeggen, ja, allemaal leuk, maar ik moet dat gewoon voor mijn werk.
0: Nee.
2: Punt.
0: Ja. Veel mensen die zeggen, ja, ik moet voor mijn werk, maar dat betekent dat we wel in het weekend uitjes veel minder doen. Vroeger gingen wij echt heel vaak naar mijn ouders. En nu proberen we dat minder te doen. Ze wonen behoorlijk ver en dus wij kunnen er zo vaak niet meer naartoe.
2: En het is dan jammer dat je net daarop gaat besparen.
0: Ja, en ook, het komt best vaak binnen, want je sprak dan, ja, als je het hebt over bedrijfswagens, ja, die mensen met de bedrijfswagen, die voelen dat niet, hè? Die blijven gewoon lekker doorrijden, dus die hebben eigenlijk netto krijgen die, ja goed, netto, dat is een discussie, maar die worden dus een stuk meer betaald, omdat hun bedrijf waar ze werken, die kosten dan op zich neemt. Zo dat systeem van die auto's van de baas is compleet afschaffen, zegt iemand, dat gaat het gat in de begroting helpen, en die oneerlijkheid die ontstaat tussen mensen die hebben en mensen die niet hebben, het wordt steeds groter, dat verschil. Het houdt mensen duidelijk bezig.
3: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
4: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be. Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99. Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
14: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
17: Hema!
18: Jumbo!
17: Hema!
1: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
10: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
1: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
10: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
1: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
10: Humo!
1: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
17: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
18: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
17: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
19: Good times.
20: Great music.
19: This is Joe.

0: vele heerlijke levensvragen van Anita Meijer. En een mooi liedje van ook al lang geleden. Why Tell Me Why.
1: De ochtend van Joe.
0: Kijk, een dinsdag is soms een lastige ochtend. Dat weten wij allemaal. Zelfs Anke heeft er de brui aan gegeven voor één keer. Dankzij een snotvalling. Nee, ze is ziek, maar ze probeert morgen terug te zijn. Dinsdag is niet makkelijk. Maar ik zal u een paar motivaties geven om deze week door te komen. De eerste is de belangrijkste van allemaal. Er komt een nazomer aan en die gaat echt vrijdag losbarsten. Die gaat voor een prachtig weekend zorgen. Dus even doorbijten. Er komt nog een nazomer aan. Als je fan bent van Ronan Keating, dan is vrijdag een ochtend bij ons waar je van gaat zeggen, wauw, want vrijdag, vorige week eigenlijk raakte bekend dat Ronan Keating op 7 september in de Lotto Arena staat met zijn Just Getting Started World Tour. En donderdagavond kan je tickets winnen bij Tom. En op vrijdagochtend kan je tickets winnen bij ons. Dus voor 7 september in de Lotto Arena volgend jaar. Dus dat is een tweede motivatie om het vol te houden tot aan het weekend, beste vrienden. Komt daar nog bij dat we groot nieuws hebben vrijdag over een event wat we altijd in het najaar doen, waarvan ik nog niet mag zeggen dat het top 2000 is. Dus dat ga ik ook nog niet doen.
2: En je mag ook niet zeggen dat we iets gaan openen. Hè?
0: Nee, dat gaan we zeker niet. Dat is niet belangrijk. Hè? Maar dus niet gezegd. En ook, we hebben niet lullen gaten vullen op vrijdag. Dus als je geld wil winnen, dan moet je de actualiteit volgen. Ook op dinsdag, woensdag en donderdag. Maar je mag je nu al aanmelden via de app om vrijdag mee te spelen voor 500 euro bij ons.

0: Affair Cameron Withcomb. Een goede ochtend. Straks beste luisteraars van de wereld met een oproep. Ik heb jullie daar allemaal voor nodig. Maar dat is voor zometeen. Eerst het nieuws van 8:30 met Grim.
1: Goedemorgen. De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende PvdA. Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag, omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna €3 miljard winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts 80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. En er zijn ook nog altijd 6 mensen vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was hinder voor het trein- en vliegverkeer. Bij ons eerst wolken, later meer opklaringen, maar het blijft wel droog vandaag. Maxima tot 20 graden. En morgen dan krijgen we een zonnige dag bij 21 graden.
0: Ah. Dinsdag altijd druk. Er staan 11 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 28 minuten. De A12 tussen Boom en Wilrijk 19. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook 17 minuten vertraging. De Brusselse binnenring dan tussen Expo en Machelen 25 minuten. En op de buitenring tussen Waterloo Centrum en de Welrijkende Dreef 21. We gaan richting Brugge. Op de E403 tussen Moorsele en Roeselare-Rum. Beke, 21 minuten. Op de E19 richting Brussel tussen Zemst en Machelen ook 19. En dan de E40 eens bekijken vanuit alle richtingen. Tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem 17 minuten aanschuiven. Tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe 15. En tussen Krainem en de Kortenberglaan 15 minuten. En richting Hasselt daardoor een ongeval tussen Lummen en Hasselt-West 19 minuten vertraging.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
0: Zometeen samen nadenken over mensen uit een ver verleden die je niet meer ziet of hoort.

0: Hey, stel dat het nu al vrijdagochtend was en stel dat we dan zouden aangekondigd hebben dat de top 2000 terugkomt, dan zou de kans groot zijn dat ik zou zeggen vorig jaar op 255 in onze top 2000 Fleetwood Mac en Little Lies. Maar het is nog altijd maar gewoon dinsdagochtend, vrienden. Ik heb je wel even nodig, want ik weet niet hoe oud je nu bent ondertussen. Oké, dat is een mooie jonge leeftijd, proficiat. Dat zeg ik tegen iedereen, ook tegen de 70ers, tegen iedereen. Hè. En zeker tegen de 30ers, 40ers, 50ers, 60ers. Maar enfin, in elk geval, ik weet niet hoe oud je bent, maar als je al een beetje kilometers op de teller hebt, dan zijn er ongetwijfeld mensen in je verleden, als je even gaat graven, waar je van denkt, hoe zou het daar in godsnaam nog mee zijn? Op een bepaald moment in mijn leven had ik daar een intense band mee, ging ik daar vaak mee uit, werkte ik daarmee samen, had ik daar misschien zelfs een relatie mee, en om een of andere gekke reden zijn we elkaar uit het oog verloren. En ik ben echt heel benieuwd hoe het daar zou mee zijn. Je moet daar zo over nadenken, je zal zeker zo'n mensen hebben. En zo'n verhaal, maar het is echt wel een mooi verhaal, is binnengekomen. Mark heeft het gestuurd. Mark die heeft iemand uit zijn verleden, ik vond het echt charmant toen ik het las, die hij graag eens opnieuw wil horen of zien. En misschien ben jij dat wel. Straks een oproep van Mark in beste luisteraars van de wereld, want wij helpen elkaar graag bij Joe.
1: De Koning. De slimme kijk op ramen.
2: Slim? Was daar nu slim aan?
3: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
2: Huh?
3: Met ramen van de Koning kiest je slim.
2: Hoe?
3: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
2: Dat is inderdaad slim.
3: Ja, hè?
2: Laat nog eens horen.
1: De Koning. De slimme kijk op ramen.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op, wek het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

0: Ik ben blij dat jullie hier zijn. Bij Sven en Anke, ondertussen al het 11e seizoen van onze ochtendshow. En jullie zijn absoluut...
1: de beste luisteraars van de wereld.
0: Ja, maar ja, oké, dat is makkelijk gezegd. We zeggen dat ook al heel lang. Maar dat zeggen we niet zomaar, omdat jullie altijd super vriendelijk zijn tegen ons. En ook bij allemaal positieve luisteraars hebben we de indruk. Er zullen wel wat brompotten tussen zitten, maar die laten niet te veel van zich horen. Dank u wel daarvoor. Maar veel positieve mensen die ook helpen wanneer we met de camper rondrijden. Of pak je van je hart wat er ook weer aankomt over een aantal maanden. Dan willen jullie graag de handen in elkaar slaan om elkaar te helpen. Dat doen we nu ook al een paar weken vast op dinsdagochtend. Als je iets zoekt, wat dan ook, waar je van denkt, ik kan het niet zelf zomaar meteen oplossen, ik heb hulp nodig, dan mag je ons altijd een bericht sturen via de website joe.be of via de app van Joe. En dan gaan we er misschien wel achteraan een van de komende weken. En zo hebben we een heel bijzonder bericht gekregen van Mark Lambrechts uit Beringen. Dag Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen Sven.
0: Dag Mark.
2: Ik ben leerkracht geweest, ja, gedurende 40 jaar. Eerst 10 jaar in het gewoon onderwijs en dan 30 jaar in het bijzonder onderwijs.
0: Oké. Okay. Ben je met pensioen, Mark? Of ben je nog altijd aan
2: het doen? Ik heb de loopbaan vorig jaar afgerond, ja.
0: Ah, oké, okay, perfect. Dat is goed gedaan. Ja. Mark, en het is een heel bijzonder verhaal waar je mij afkwam, want je hebt ons ook een foto gestuurd en wij zeiden allemaal, wauw, dat is wel een mooi ding. Je hebt ons een schilderij doorgestuurd. Het is gemaakt door een kind, maar het ziet er echt uit alsof daar een, hoe zou ik het zeggen, dat daar een toekomstige Rubens of een toekomstige Panamarenko of ik weet niet wat, een tekening van jou gemaakt heeft. Lang geleden in 1991, een zekere Anke, maar niet Anke Bukkings, maar de naam is wel heel gelijkend, hè?
2: Ja, dat was toevallig Anke Bruinings, zou dat moeten zijn.
0: Anke Bruinings, ja.
2: Dus Bukkings en Bruinings, ja, het rijmde een beetje op elkaar.
0: Het lijkt op elkaar, hè, ja. En dat was dan eigenlijk, want het ziet er nou uit als een schilderij van al bijna een volwassen iemand, maar die Anke die was nog heel jong, hè, die zat toen in je klas, hè?
2: Ja, ik werkte toen op de Bovenlo, dat is bij Leuven, Kesselo. Dat was een heel leuk wijkschooltje. Ja? En ik had daar het tweede en het derde leerjaar samen. Dus dat was een heel grote klas eigenlijk, met 32 kinderen.
0: Oh, wow.
2: Hoe ik het toen gedaan heb, weet ik het niet meer.
0: Ja.
2: Op het einde van het schooljaar, ja, is dat een van de leuke dingen die ik toen gekregen heb. Van een zekere Anke Bruinings.
0: Ja.
2: En ondanks dat ik 3 keer verhuisd ben, is dat schilderijtje mij altijd blijven achtervolgen, hoe weet ik niet. Maar het staat nog altijd aan mijn bureau. Ik heb in de loop van de jaren al heel veel mooie dingen gekregen van kinderen, van koffietassen tot, ja, tot van alles eigenlijk.
0: Ja,
2: maar dat schilderijtje is altijd blijven, ja.
0: Maar ik snap het ook, we zijn nu in beeld aan het tonen, ook voor mensen die aan het kijken zijn op VTM Gold of via onze website joe.be. Ik vind het bijzonder, het is een beetje waterverfachtig heb ik het gevoel en er zitten hele mooie pastelkleuren in. Voor een kind heel mooi gedaan. En jij vraagt je nu af, omdat dat schilderijtje al zo lang meegaat met jou, wat is daar van die Anke Bruinings geworden? Want dit was 1991, hoe oud was hij toen?
2: Ik was toen ongeveer, ik moet even tellen, ik was toen ongeveer 26 jaar.
0: Ja, jij, maar zij was...
2: zij had een tweede leerjaar, zij was 7 jaar.
0: Ja. En die is dan verhuisd, maar er was ook nog een band met de moeder van de kunstenaar, om het maar zo te noemen, hè?
2: Haar mama was een kleuterleidster, ook in die school eigenlijk.
0: Ja, maar haar naam ben je kwijtgeraakt, dat weet je.
2: Die naam ben ik natuurlijk na zoveel jaren kwijtgeraakt.
0: Ja, ja, ja.
2: En zij is toen op het einde van het schooljaar samen met haar mama heeft ze dat kunstwerkje aan mij bezorgd. Dat is wat ik me nog herinner, zal ik zeggen.
0: Ja, maar omdat het al zo lang meegaat en het een van de leerlingen uit een van de eerste jaren is. En misschien ook omdat we ons met z'n allen afvragen, is dat een soort van kunstenares geworden of helemaal niet? Ben je op zoek naar haar? Heb je al pogingen ondernomen om haar te vinden ergens?
2: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Dus ik weet in de verte ook niet waar ze woont. Of misschien is ze ondertussen verhuisd naar het buitenland. Of ik heb er totaal geen idee van waar ze woont op dit moment.
0: Oké, okay. Dus...
2: Ik ben toen ook in een andere school gaan werken na dat schooljaar. Ja, ik ben uiteindelijk in het bijzonder onderwijs in Beringen terechtgekomen. Waar ik 30 jaar gewerkt heb, zal ik zeggen.
0: Ja, ja,
2: dus
0: ik
2: heb heel andere wending aangenomen in mijn job eigenlijk.
0: Ik kan het me voorstellen. Dus, je bent op zoek naar een Anke Bruinings, Bruynicx. Ze heeft op 24 juni, helemaal aan het einde van het schooljaar in 1991, dat schilderijtje voor je gemaakt. En je wist nog een naam van een vriendinnetje, wist je ook nog, hè, uit de klas.
2: Ja, dat was Fientje Keulemans.
0: Ja, Fientje Keulemans.
2: Dat waren wat ik me toen nog herinner, dat waren twee handen op één buik toen. En die, ja, misschien zijn die uiteindelijk nog vrienden van elkaar, dat weet ik niet.
0: Dat weet je inderdaad niet, hè. Nee, nee. We spreken over 35 jaar geleden, hè. Dat is het. Het is 35 jaar geleden, ondertussen al. Dus ze was toen 10. Dus het is een vrouw van half de 40, zoiets ongeveer. Het zou als een Joe-luisteraar kunnen zijn. Bij deze gaan we kijken of dit werkt. Hè? We gaan kijken. We houden je op de hoogte, Mark. Of we de kunstenares terugvinden. En dan kunnen we misschien samen een expositie openen met haar huidige werken. Of misschien zegt ze, ja, sorry meester, maar het is niks gewoon met die kunstenaarscarrière van mij. Dus,
2: ja, mijn schoonmoeder heeft ook nog heel veel kunstwerken. We zijn dat nu aan het opruimen, dus...
0: Ja, kijk. Kan misschien nog iets worden, inderdaad.
2: Die is ook lerares pas opvoeding geweest en die heeft alles bewaard van gedurende al die jaren, dus...
0: Ja.
2: Er is toch heel wat te tonen staan.
0: Maar Mark, dit is een heel bijzonder werk, dus we helpen je graag. Dus als iemand

0: wil ik nu niet te vroeg doen, sing halleluja. Maar ja, we zijn al goed op pad. Er wordt heel veel gereageerd. We zijn op zoek naar een Anke Bruinings. Niet Bukkings, want die is een dagje ziek. Dat is onze collega, dat weet je. Anke die is morgen hopelijk terug. Maar Anke of Ann Bruinings, dat was een kunstenaresje van 10 jaar geleden, 35 jaar geleden. En deze Mark die heeft een kunstwerk van haar bijgehouden al die jaren en is op zoek naar haar. Marina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je was samen met je man Ludo aan het luisteren naar Joe Gold, want dan kan je ons ook horen in de ochtend. En bij jullie gaat er een belletje rinkelen, hè, bij dat gesprek van daarnet.
1: Ja, ik hoorde over Anke Bruinings en ik ken haar mama.
0: Je kent haar mama? Wie is haar mama? Ja.
1: Veerle Amter.
0: Veerle Amter. En dat is een... die moet dan ondertussen... We zijn ook 35 jaar later. Hoe oud zou ze ongeveer zijn?
1: 68.
0: Ja, zoiets. Dat zou goed kunnen. En zij was leerkracht ooit... Klopt?
1: Haar mama was kleuterleidster in de Bovenlo, in Kesselo, school.
0: Ja.
1: En die woonde in de Heidebergstraat.
0: En weet je of die dochter, of die Anke Bruinings, of dat dan ook een kunstenares of zo is geworden?

0: Ze heeft met haar is van de papa weggegaan. Allee, de papa is bij hun zijn gescheiden. En zij heeft iemand anders tegengekomen.
1: Ze
0: zijn in een appartement gaan wonen in Lovenjoen.
1: Oh, maar dat mag, hè. Dat gebeurt in het leven, hè. Dat zijn dingen die gebeuren.
0: Ja, inderdaad.
1: Daar gaan we ons niet mee bemoeien, Maria. Oké, maar dan zijn we goed op pad op de weg naar Anke Bruinings om die terug te vinden. Merci allebei. En blijf luisteren naar Joe Gold, hè. Dankjewel, hè.
0: Graag gedaan.
1: Dag, bye. Salut.

0: er nog altijd of al helemaal in de sfeer van de nazomer die eraan komt tegen het weekend aan. Meer details meteen in het weerbericht bij Frank de Beach Boys.
1: Great music.
0: En Kokomo. Krijg je te horen. Zeg, die Anne Bruining, zou het over hadden? Dat gaat het niet zijn. Hè. Die is van het jaar 1975. Dat kan niet kloppen. Mijn kindje, dat 10 was in 1991. Hè. Dat klopt.
2: Zo, 45 of zo hard zijn.
0: Ja, even verder zoeken. Maar alle hulp is van harte welkom. Het nieuws ondertussen van 9 van...
3: Goedemorgen. De kinderopvang wordt opnieuw duurder en dubbele explosie in Antwerpen-Noord vannacht. De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder en dat komt door de jaarlijkse indexatie. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA Lize van de Kastelen.
4: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap met het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijd

0: Het gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
1: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. De dubbele explosie in Antwerpen-Noord vannacht viseerde onder meer een veroordeelde drugscrimineel. Dat weet HLN. Het is iemand die 8 jaar cel kreeg en gelinkt wordt aan drugsbaron Bolle Jos, maar op de vlucht is. Een van de 2 huizen waar er vannacht een ontploffing gebeurde was van hem. Er is nog niemand opgepakt. De komende weken zullen maar 3 tankers in Zeebrugge gas lossen. Dat is minder dan gewoonlijk en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Opvallend is dat, want met de winter voor de deur zouden onze gasreserves beter aangevuld zijn. Onze ondergrondse gasopslag in Loenhout is voorlopig maar voor 60% gevuld. Bij een strenge winter zouden de prijzen dus wel eens fors kunnen stijgen.
2: Dat moeten we dus vermijden, een strenge winter, Frank. Dus ja. Kijken hoe het weerbericht eruit ziet voor vandaag en de komende dagen. Vandaag nog een beetje een aanloop, geloof ik, hè?
3: Ja, het is een redelijke dag, want het blijft droog. Maar langs de andere kant is het wel zo dat vanaf het noorden toch hier en daar wat meer bewolking is binnengecijpeld. De zon heeft het daardoor moeilijk. Je kan een beetje een noord-zuidverdeling in gedachten houden. Dus in het zuiden van het land gaan ze meer zon hebben. In het noorden daarentegen, ja, daar zit je toch altijd met die vele wolken. Al is het wel zo dat na de middag, als de zon wat hoger komt te staan, wat krachtiger wordt, dat die wel wat gaat en dat wolkendek nog kan branden. Hè. Dus na de middag misschien nog hier en daar wel enkele opklaringen in Vlaanderen. En dat bij temperaturen van 19 of 20 graden. Morgen is het dan beter, in die zin dat het zonniger zal zijn in vergelijking met vandaag. Met eerst wat ochtendgrijs, maar dat gaat snel opgeruimd geraken. En dan tegen de avond neemt de bewolking toe in het westen van het land. Donderdag is dan eigenlijk de slechtste dag. En dat valt dan al nog mee, want het gaat droog zijn. Maar langs de andere kant is het wat frisser, 19 graden. Met een mix van zon- en stapelwolken.
2: Wow. Ja, het is wat je slecht noemt, de herfst is begonnen dan al. Hè.
3: Voilà, dat is zo. En dan vanaf vrijdag komen we terug boven de 20 graden uit. Vrijdag wordt als een zonovergoten dag bij 22 graden. Zaterdag hebben we ook veel zon. Later iets meer wolken in het noordwesten van het land, dat wel, bij 23 graden. Ja, en zondag ligt dan een storing dichtbij. We zitten zo net aan de voorzijde daarvan, met een zuidelijke stroming. Daardoor kan het nog altijd warm zijn, met 3, 24 graden. Met redelijk wat zon. Alleen in het westen zitten we dichter bij die storing. Daar meer bewolking, waarschijnlijk in de loop van de dag. Maar al bij al ziet dat er goed uit voor vrijdag en voor het weekend.
2: Er waren wel wat hoorabelen in de kranten dat het wel voor een tijdje nog zo zou duren. Dat we in dat nazomertje nog wat vasthangen. Heb je dat gevoel ook?
3: Ik heb dat gevoel ook. In die zin dat het niet echt koud wordt. Hè. Je zou wel kunnen verwachten dat de temperatuur eens naar richting 15 graden gaat of zo. Dat is helemaal niet het geval.
2: Dat is goed, hè.
3: Voorlopig blijft die zuidelijke stroming blijft die aanwezig, waardoor we altijd boven de 20 graden uitkomen. In hoeverre storingen is kunnen passeren, dat kan altijd. Hè. Maar al bij al is het toch relatief warm nog altijd voor de tijd.
2: Dat wil je daarvoor danken, Frank de Boekhuizen. Ja. Lekker merci, tot morgen. 11 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste, de Brusselse binnenring. 28 minuten tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. En tussen Dilbeek en Jetten moet je 12 minuten nog aanschuiven. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dreef 20 minuutjes. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 22 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 19. De A12 dan tussen Aartselaar en Wilrijk een kwartier aanschuiven. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 14 minuten. Richting Hasselt op de E313 tussen Lumme en Hasselt-West door een ongeval 21 minuten. Richting Brugge op de E403 tussen Moorselen en Roeselare-Rumbeke 14. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 11 minuten. En op de E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 10 minuten vertraging. Het is een dinsdag, veel files, maar nog niet de hele grote gelukkig. Maar ja, goed, je zal er maar in staan. Sorry, hè. Weet je wat?

0: ochtendshow.
1: Dat is Sven en Anke, dat weet je nu wel zonder Anke, maar die is er morgen hopelijk terug als ze helemaal genezen is. In Nederland bestaat er ook een zender met de naam Joe. Dat zijn eigenlijk onze broertjes, zusjes in Nederland. Heel toffe zender met heel veel classics die ze draaien. Dus als je in Nederland eens rondrijdt, moet je het maar eens zoeken op de FM-band. Heel leuk om naar te luisteren. Daar hebben ze ook een toffe ochtendshow. Beroemde gasten, want die zitten al heel lang samen op de radio. Koen en Sander, dat is de ochtendshow. En die hadden gisteren een bijzonder gesprek. Ik wil er een kort stukje uit laten horen, omdat het bij veel mensen wel iets gaat doen, denk ik. Het gaat namelijk over deze twee vrolijke kerels.
2: Hey, hallo Bert.
3: Ja, hey. Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
2: Wat zeg je, Bert?
3: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie. En een banaan eet je. Je stopt ze in je mond, niet in je oor, Ernie.
2: Wat zeg je nou, Bert?
3: Haal die banaan nooit uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je wordt het heide praat hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ja, inderdaad. Bert en Ernie, daar gaat het over. Want de Nederlandse stemacteur Paul Hanen hadden ze aan de lijn, Koen en Sander, gisteren in de ochtendshow. Want die heeft na 50 jaar besloten om te stoppen als stem van Bert en Ernie in Sesamstraat. En ik snap het ook wel, hij nam die beslissing na het overlijden in juni van zijn goede vriend, de bekende acteur en ook kunstenaar Wim T. Schippers. Want die heeft altijd de rol van Ernie vertolkt. En hij zei, als Ernie er niet meer is, dan kan Bert ook niet meer verder gaan. Dus hij stopt ermee, die Paul Hanen. En Koen en Sander hadden hem aan de lijn. En het mooie is dat ze in een emotioneel gesprek, dat ik niet volledig ga laten, maar wel een stukje, hem zo ver konden krijgen om nog één keer Bert te doen op de radio. Het is echt wel een stukje ontroerend. En je hoort het, hoe die Paul Hanen dan plotseling in dat gesprek langzaamaan Bert wordt.
4: Mogen wij Bert nog eventjes aan de lijn, Paul?
5: Ja, maar dan is het ook wel daarna afgelopen. Want dan ga ik andere dingen doen.
4: Nou Bert, mogen wij namens heel Nederland je ontzettend bedanken voor 50 ontzettend mooie jaren. We hebben ontzettend van je genoten, lieve Bert.
5: Ja.
4: En we kijken nog met heel veel liefde en respect terug op alles wat je ons geleerd hebt.
5: Nou, dankjewel. Ik ben er verlegen van. Maar ja, het is niet anders. Dag.
6: Ik word er gewoon een beetje emotioneel van, weet je dat? Ik heb mijn hele jeugd heb ik gewoon naar Bert en Ernie zitten luisteren. En dit is gewoon Bert voor het laatst.
4: Dit is de laatste keer dat we Bert spreken, ja.
6: Ah, ja zeg.
4: Ik hoop dat we een goede nieuwe Bert krijgen.
6: Dat hoop ik ook. Bert, ontzettend bedankt voor 50 prachtige jaren.
5: Ja, geen dank. En heel veel plezier ook nog in het leven ook. En dat was het dan.
6: Ah.

0: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
1: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
2: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
1: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Een actieve onweerszone over het land met...
7: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Och. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
11: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

7:30 geworden met Alex Warren en A Passenger. Wisten jullie al dat wij cadeautjes voor jullie hebben? Maar echt waar, elke dag geven wij koffiemokken weg. Echt exemplaren die iedereen in huis zou willen halen. Die op onze kop kan kijken natuurlijk. Zo'n mokken kan je krijgen als je de muziek voor ons samenstelt tussen 9:30 en 10:00 in Koffietank. En mag je ook reclame voor je bedrijf maken. Dus doe dat even via de site van Joe.

0: Wat een bijzondere combinatie was dat. Die Zen 2, Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. Straks vanaf 12 uur, vanaf 10 uur tot 1 uur tenminste. Astrid heeft hele goede muziek meegebracht voor jullie. En haar wegwijzer is deze week Eline de Munke. Die heeft ook zeer toffe tips voor dingen die je kan gaan zoeken en bezoeken. Maar eerst het nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. De dubbele explosie in Antwerpen-Noord vannacht viseerde onder meer een veroordeelde drugscrimineel. Dat weet HLN. Het is iemand die 8 jaar cel kreeg en gelinkt wordt aan drugsbaron Bolle Jos, maar die op de vlucht is. Een van de 2 huizen waar er vannacht een ontploffing gebeurde was van hem. Er is nog niemand opgepakt. De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende PvdA. Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag, omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. En de komende weken zullen maar 3 tankers in Zeebrugge gas lossen. Dat is minder dan gewoonlijk en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Opvallend, want met de winter voor de deur zouden onze gasreserves maar beter aangevuld zijn. Onze ondergrondse gasopslag in Loenhout is voorlopig maar voor 60% gevuld. Eerst nog wolken, later meer opklaringen vandaag, maar het blijft wel droog. Temperatuur rond 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden.
0: Het valt eigenlijk wel mee voor een dinsdag. Er staan maar 3 files meer op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhove en Antwerpen-Oost, 23. Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo, 22 minuten. En richting Hasselt door dat ongeval daar tussen Lummen en Hasselt-West nog een kwartiertje aanschuiven.
2: Koffietanken
3: met Sven en Anke.
2: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven. Ben en Anke, met vandaag...
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel een mooie naam die ze daar hebben. Opnieuw en Co. En dat is een kringloopwinkel, Hanne Duis. Goedemorgen, Hanne.
4: Goedemorgen, Sven.
0: Goeie naam, hè, zo achteraf gezien. Goed bedacht, hè?
4: Ja.
0: Wie heeft die bedacht en wanneer was dat?
4: Dus, wij zijn begonnen op 13 oktober 1995. Dus sinds dan zijn wij bezig.
0: Jij zegt wij, maar was je er toen al bij in 1995 of niet?
4: Nee, dan was ik denk ik 7 jaar oud.
0: Ah, dat mag zo kunnen, hè? Ja,
4: het is dan ambitie en zo. Nee, Koen Goemans, onze directeur, heeft dat destijds opgestart en is eigenlijk momenteel nog altijd directeur. Dus 31 jaar later staat hij nog altijd aan het roer.
0: Ja, maar met veel meer volk erbij tegenwoordig dan toen, hè?
4: Ja, ik denk, we zijn destijds opgestart met 10 in Lier. En nu zijn we met een kleine 500-tal mensen over 7 winkels.
0: Dus oh, wauw.
4: Stevig uitgegroeid, ja.
0: 500 mensen, dat is heel veel, hè? Waar zijn die allemaal voor nodig?
4: Een kringwinkel, als mensen daaraan denken, dan denken ze, we doneren spullen en jullie verkopen dat dan terug. Maar daar zit wel wat meer achter. Dus de spullen komen bij ons binnen. Die worden bij ons gebracht naar de productiehal in Mortel. En dan wordt eigenlijk gecheckt op kwaliteit. Dus dat is een heel grote productieteam dat daarmee bezighoudt. En daarna wordt dat terug verdeeld over de 7 winkels. Dus het kan zijn dat je een stuk binnenbrengt in Brussel. Dan komt dat naar Mortel en dan... wordt dat verkoop gesteld, bijvoorbeeld in Conte of zo.
0: Ja. Het is de tweede, misschien derde of zelfs zesde hand. Maar jullie zorgen ervoor dat geen brol is. Dat je er nog iets mee kan, eigenlijk.
4: Ja.
0: Dat is het.
4: De kwaliteit wordt goed bewaard,
0: Haal er vooruit. Hey, goed. Vrijdag 13 oktober is jullie geluksdag. Want dan zijn jullie voor het eerst open gegaan. En daarom, dat doe je er altijd iets mee, hè?
4: Ja, dus elke vrijdag de 13e in oktober geven wij ook 13% korting aan onze klanten, omdat dat inderdaad onze startdag is. Dus daar moeten we toch altijd wel iets mee blijven doen.
0: Oké, heel mooi. We gaan jullie muziek draaien. Jullie hebben in totaal 7 winkels in de regio Antwerpen met 51 verschillende nationaliteiten die bij jullie werken. Gaan we dat ook merken in de muziek die jullie gekozen hebben?
4: Nee, niet per se. Ik denk dat we voor wat Vlaamse klassiekers zijn.
0: Daar hebben wij absoluut geen probleem mee. We gaan net veel plezier voor jullie draaien. De Nobelprijs van Clouseau. Lina Saint-Pierre, Soldiers of Love. Elton John, Circle of Life. En nog vele andere hele goede plaatjes. Het is ook al tweedehands bij ons. Hè. Misschien ook al 16.000ste hand. Want we hebben ze al heel vaak gedraaid. Maar met veel plezier voor jullie.
4: Voilà.
0: Geniet ervan!
4: Dankjewel, Sven.
0: Dag.
2: Met Sven en

0: Dit is Joe.
1: Koffietanken
0: met Sven en Anke.
2: Als kringwinkel geven wij tweedehands spullen een tweede leven. De circulariteit staat centraal. En Opnieuw & Co. bestaat sinds 1995, toen dit liedje in de topcharts stond. Circle of Life.

0: zegt je oude console game over, recycleer hem.
1: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
0: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: De Mistje Datjes van Connections.
3: En, hoe was Thailand?
4: Oh, echt zalig. Veel gezien.
3: Ja? Zeiden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
4: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
4: Ook gemist.
3: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
4: Je toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
3: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Dit is Joe.

Goedemorgen, Sven en Anke. Bij Opnieuw & Co werken er verschillende nationaliteiten. Heel veel mensen zijn conflict situaties helaas ontvlucht, zoals uit Oekraïne of Palestina. En om die reden kozen we voor Soldiers of Love vanwege de actuele boodschap.

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Ik heb de zon al zien schijnen, dus helemaal klaar om die dinsdagvoormiddag te tackelen. Phil Collins doet ook al mee zo meteen met Suse Studio. Het is bijna 10:00. Nieuws met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De ontploffingen in Antwerpen waren gericht op een drugscrimineel. Onze Belgische wielrenners vertrekken naar Canada en Aldi verkoopt kunst van prinses Delphine. De dubbele explosie in Antwerpen-Noord vannacht viseerde onder meer een veroordeelde drugscrimineel, dat weet HLN. Het is iemand die 8 jaar cel kreeg en gelinkt wordt aan drugsbaron Bolle Jos, maar nu op de vlucht is. Een van de 2 huizen waar er vannacht een ontploffing gebeurde, was van hem. Er is nog niemand opgepakt. En onze Belgische wielrenners zijn vanmorgen vertrokken richting Montreal in Canada voor het WK op de weg komende zondag. Wout van Aert die kwam maar nipt op tijd aan in Zaventem.

0: had dus geen tijd meer voor interviews. En ook Thibaut Nijs moest zich haasten. Het is nog maar zijn eerste WK op de weg.
1: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend. Welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar nee, het is vrij relaxed. Ik zit er niet zo mee. Ik denk dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. Ik probeer gewoon echt klaar te zijn om een grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
0: Remco Evenepoel is uiteraard al langer in Canada. Hij won daar zondag nog het WK tijdrijden. En bij supermarktketen Aldi kan je vanaf zaterdag kunstwerken kopen van Delphine Boel, ofwel Prinses Delphine. Aldi kondigt dat zelf aan in een folder. Je kan wel maar 1 werk per persoon kopen en het kost zo'n 25 euro. Woensdag wordt het schilderij officieel onthuld. Het is deel van een actie voor Warme William, dat is een goed doel voor jongeren. En het weer nog. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en het wordt ook iets warmer.
2: Plezant. Iets minder van dat op de weg, want er staat ook een file waar het langer aanschuiven is dan 10 minuten. Een kwartier meer bepaald op de E313 richting Antwerpen en dat tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
3: Dit is Joe
4: met Astrid Philips.

geknald met Phil Collins. Goedemorgen. Ja, collega Heidi van Dielen die pakt zich een weekje. Dat had ze al redelijk lang geleden vastgelegd. En hoeveel chance heeft hij niet? Die week van die schone, schone nazomer. Gelijk heeft ze trouwens dat ze eens een weekje pakt. Dus mag ik hier de muziek nog eens kiezen? Tot 1 uur deze middag ga ik dat doen. En ik ben hier gewoon met mijn eigen beginletter dan maar aan de slag gegaan. De A van Astrid en ook de A van ABBA. Die krijg je zo meteen al na de A van Agnes dan.

Wat die je al sinds mei 2022 kan zien opduiken als hologrammen in de ABBA Voyage concertreeks in Londen. En ja, zo'n hologrammen, die geraken niet moe, hè. Dus die doen al zeker door tot mei 2027. Dus als je het nog niet gezien zou hebben en je wil het nog meepakken, zo'n ABBA Voyage concertje, ik zou toch niet te lang meer wachten misschien. Straks hier bij Joe nog een nieuwe wegwijs met Odette Lunet, Madame Eline de Munk en veel muziek, dat mag je ook verwachten, hè. Veel muziek die jou misschien hier en daar wel een klein beetje kan voortduwen op deze dinsdag 22 september. Dat kan denk ik wel sowieso met een original in excess en wie weet ook al met deze Miles Smith. Dit is met Stargazing.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
8: Geef 8 hamburgers.
7: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.

straks dan hier bij Joe, de man die op 16 jaar tijd nog maar 4 albums heeft gemaakt. En daarmee wil ik hem nu niet per se lui noemen of zo, maar waanzinnig veel is dat toch niet. Op zo'n tijdspanne 16 jaar 4 albums maken. Zeker niet als je beseft dat zijn fortuin met die 4 albums op 175 miljoen euro wordt geschat. Bruno Mars is niet alleen een muzikaal talent, laat dat duidelijk zijn, maar ook een commercieel talent. Als hij het vak economie zou geven, daar zou volk naar komen kijken, sowieso. Bruno Mars die komt er zo meteen aan met Just The Way You Are. Na hier nog Cici Peniston en Finally.

Dat net nog en ze is er vorige vrijdag aan begonnen, hè, aan haar concertenreeks in Madrid. 12 concerten voor in totaal zo'n 600.000 man. Shakira op het podium van een speciaal gebouwd stadion voor haar, waar ze dan uiteraard ook al die Die Die brengt. Doet ze zometeen ook hier voor jou, na Steve Miller Band onder andere nog. En ook nog een blik op de weg. Dan er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Berchem en Deurne. Daar is een ongeval gebeurd. En ook aanschuiven een kwartier erbij op de E313 richting Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost.

0: Die concerten van haar, van Shakira in Madrid, dat is trouwens een soort van totaalbeleving, want je kan er ook mode gaan spotten. Of haar nieuwste haarproductenmerk Sima, dat verkopen ze daar ook. En dan is er ook nog zo'n bibliotheek die daar werd ingesteld met allemaal boeken die Shakira ooit inspireerde. Zoals werk van Isabel Allende bijvoorbeeld, of ook Matilda van Roald Dahl. Dat kan je daar dus gaan spotten. Zometeen hier bij Joe nog een inspirerende dame, want deze week onze wegwijzer hier bij Joe, dat is Elinde Munk, die ons zometeen meeneemt naar een leuk vakantieplekje.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering. Ach. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
11: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
10: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
11: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
10: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
11: Humo!
10: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.

0: Black Eyed Boy van Texas en straks dan Aha met The Sun Always Shines on TV. En daarmee dus ook meteen op de radio.
1: De Wegwijzer.
0: Fijne middag opnieuw, Eline Munk.
2: Goedemiddag, Astrid.
0: Jij mag ons vandaag opnieuw meenemen naar een hele leuke plek. Want we gaan met jou op vakantie. Jij reist best veel eigenlijk, hè. Maar welke plek moeten we volgens jou echt wel eens ontdekken?
2: Oh, ik reis de echt.
0: Die kinderen.
2: Het is inderdaad met kinderen iets moeilijker. En ik heb er ook wel minder zin in, om heel eerlijk te zijn. Alleen als ze erbij zijn. Ik ben deze zomer op vakantie geweest naar Kopenhagen. Fantastische stad, maar na 2 dagen wou ik terug naar huis.
0: Ja.
2: En mijn man eigenlijk ook niet. Niet omdat dat geen toffe stad is, maar dat is dus een vakantiebestemming voor heel veel mensen met kinderen. Dus overal zagen we buggies en babytjes. En we dachten, we hebben gewoon een klassieke denkfout gemaakt. Dan vroeger, we hebben hard gewerkt en nu gaan we even een paar dagen voor onszelf nemen, maar die onszelf, dat is niet meer compleet als die kinderen daar niet bij zijn. Dus dat en toen dachten we, ja, als je dan toch vakantie hebt, dan moeten we opladen, ja, waarom zouden we dan hier blijven? Dan kunnen we gewoon beter naar huis gaan en met onze kinderen een paar dagen.
0: Dat moederhart van jou, dat loopt over, hè? Dat is duidelijk.
2: Ja. Maar ik ben vorig jaar, of 2 jaar geleden, als mijn dochter 10 maanden was, zijn wij naar Palermo geweest. En
0: Italië.
2: Dat is in Italië, in het zuiden van Italië. We hebben dat gedaan in januari, want ik heb daar mijn verjaardag gevierd. En dan was het daar zo 18, 20 graden. Dus niet te warm, niet te koud. Mm-hmm. Gewoon mijn jasken aan te doen, maar wel mooie zon. Ontzettend lekker eten.
0: Belangrijk.
2: Heel gevarieerd. Hele mooie cultuur, want je hebt daar een prachtige historische binnenstad.
0: Mm-hmm.
2: Met hele oude, mooie, kolossale gebouwen. Je hebt daar zelfs ergens, en daar zijn wij toen ook naartoe geweest, een soort van kerkhof, maar wat in een gebouw is, maar dat ze vroeger de mensen mumificeerden.
0: Mm.
2: Dus dat zit daar vol met gemumificeerde mensen. En als je vroeger iets of wat geld had, dan deed je dat voor je familielid dat doodging.
0: Ja.
2: En dan konden daarmee gaan praten en gaan bidden in dat hij dan gemumificeerd daar lag en daar opgeborgen was. Dus heel lekker eten, prachtige cultuur. Hoe dat de stad is opgebouwd, allemaal kleine steegjes. En je ontdekt elke keer als je rondwandelt iets nieuws. Dus ik vond het een... Je hebt ook het water, dus het is ook aan het water.
0: Alles op en eraan.
2: Alles wat dat je wilt, it checks all the boxes. En je kunt er ook met Ryanair rechtstreeks op vliegen.
0: Dus het hoeft niet te duur te zijn dan om de rit daar naartoe
2: te pakken. Het hoeft niet te duur te zijn, exact. Ja. We hebben daar gewoon een Airbnb'tje gedaan. En dat was in een oud historisch pand, want dat was wel grappig. Die hadden geen lift, maar dat was op 7e of zo.
0: Mm-hmm.
2: Dus die hadden... Het was natuurlijk niet erg. Maar als je met buggy bent...
0: Ja.
2: Dus die hadden ook op een Airbnb geschreven, want het is niet met een lift, maar geen probleem. We kunnen de buggy's beneden laten staan en we kunnen je bagage naar boven krijgen met een katrol. Dus die hadden daar een soort van katrol geïnstalleerd.
0: Avontuurlijk.
2: Oh. Ja, met dus een soort van trekhaakding aan dat je bagage naar boven tilde.
0: Uniek, denk ik.
2: Ja, echt. Het is een heel fascinerend, prachtig plekje.
0: Eline, dikke merci om ons Palermo nog eens te leren kennen. En wij horen jou graag opnieuw. Dan gaan we opnieuw met jou een plekje gaan ontdekken.
1: De Wegwijzer. Good times, great music.

Als het van onze wegwijzer Eline de Munk afhangt, mag de zon ook al eens opgezocht worden in Palermo, de hoofdstad dus van Sicilië in Italië. Onze wegwijzer van dienst neemt ons morgen opnieuw mee in haar wereld. En morgen zal het dan zijn met een boek of een podcast. Dat hangt er nog een klein beetje vanaf, maar kom je dus morgen rond 11:15 te weten. Goedemorgen nog steeds, welkom hier bij Joe, waar je het zo meteen mag doen met Carly Simon. Nou, hier al een feestje met Alcazar.

0: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij

0: het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: En is het al weekend? Je zou bijna gaan denken als je hoort dat Irene Cara passeert dit uur en Lorca en zometeen ook al Whitney. Het is 1 over 11, nieuws met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
2: Een goedemorgen. Een grote cocaïnevondst in Antwerpen. Amerikaans president Trump krijgt zijn eigen nieuwszender. En onze Belgische wielrenners zijn vertrokken naar Canada. De douane heeft gisteren een grote kookvangst gedaan. Ze nam net geen 120 kilogram cocaïne in beslag in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in containers met ananassen en bananen die uit Costa Rica en Peru kwamen. De cocaïne wordt nu vernietigd. En Amerikaans president Trump lanceert zijn eigen nieuwskanaal, Trump TV. Hij noemt het een alternatief voor de traditionele zenders CNN, MS Now en Politico. Afgelopen weekend maakte Trump bekend dat die nieuwsmerken niet meer welkom zijn in het Witte Huis, omdat ze volgens hem leugens schrijven. De zenders stapten daarop meteen naar de rechtbank. En sport, onze Belgische wielrenners zijn vanmorgen vertrokken richting Montreal in Canada voor het WK op de weg komende zondag. Wout van Aert die kwam er nipt op tijd aan in Zaventem en had dus geen tijd meer voor interviews. En ook Thibaut Nijs moest zich haasten. Het is nog maar zijn eerste WK op de weg.
3: Ik ben een hele slechte inpakker, dus het was nog tot 5 minuten voordat ik vertrok deze ochtend. Welke schoenen ik nog ging meenemen en dat er nog in. Maar nee, het is vrij relaxed. Ik zit er niet zo mee. Ik denk dat dat wel ook een spanning is die dat de komende dagen nog wel gaat opbouwen. Ik probeer gewoon echt klaar te zijn om een grootste prestatie te leveren voor de ploeg en mijn job te kunnen doen.
2: Remco Evenepoel, die is al langer in Canada. Hij won daar zondag nog het WK tijdrijden. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft ook droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en het wordt ook iets warmer.
1: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file, dat is op de E313. 3 kwartier daar richting Antwerpen tussen Mansehoven en Borgerhout. 1 kwartier ook op de A12 tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid. Antwerpse ring dan richting Nederland is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daardoor ook 35 minuten extra aanschuiven. En nog aanschuiven op die Antwerpse ring tussen Borgerhout en Deurne. Ook daar is een ongeval gebeurd en schuif je 1 kwartier extra aan.
0: Dit is Joe met Astrid Philips.

wel gewoon af en toe een berichtje sturen en dan krijg je misschien wel antwoorden, zoals Leo er net al deed. Goedemorgen, is Heidi van Tielen toevallig ook ziek? Nee, ze heeft gewoon een weekje verlof, dus komende maandag is ze opnieuw op post voor jou. Hello, hello, hello daar. Zeer goedemorgen om 8 over 11 op deze 22e september. Dit uur heb ik voor jou de poll mee. Niet die van de kampioenen of van Simon & Garfunkel, om maar iemand te zeggen. Nee, onze stemmingspoll uiteraard. Hè. Daar mag je straks nog eens mee uitleven. En dan zet ik daar opnieuw twee platen tegenover elkaar. En u kunt zo bekijken, eigenlijk die van zometeen had daar ook wel in gekund. De ultieme onderwegplaat heb ik namelijk bij. Maar ik ben ervan overtuigd dat het bij jou thuis of op het werk of gelijk waar net zo goed kan werken. Die driver's seat van Sniff and the Tears, die krijg je zo meteen. Maar nu al Ellie Goulding, die trouwens net een nieuw album heeft gedropt met I Know Too Much. En als je veel interesse hebt bijvoorbeeld voor Ellie Goulding en je wil meer over haar persoonlijke leven te weten komen, dan moet je vooral luisteren naar die nieuwe plaat van haar, naar I Know Too Much. Hier nog een beetje ouder werk meegepakt van haar van goede 10 jaar terug hoor. Love Me Like You Do is dit van Ellie Goulding dus.

Ik had deze hier daarnet de ultieme onderwegplaat genoemd. Driver's Seat, Sniff en de Tears. Ik vond dat zo gek niet. Maar Joshua laat weten via de app dat hij daar toch niet helemaal mee eens is. Hij zegt de ultieme rijdersplaat, dat is toch echt wel Golden Earring met Real Love. Al is even

0: Hallo, maar ik denk alleen dat dat gevaarlijk, zeer gevaarlijk zelfs kan zijn voor het gaspedaal, dat misschien iets te stevig wordt ingedrukt dan. Dinsdagochtend zijn we nog steeds. Die dinsdag die in een zeer schone week valt met die schone temperaturen. Dus feestje, ik dacht het wel.
1: Bellissimo.
0: En dat met Lorca nu. Ritmo della notte.

0: Vrijheid heeft zijn adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
1: Red Red Wine. Kingston Town. De UB40 Jukebox komt naar Brussel. 14 december AB. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
2: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
3: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op. Laat het op, werkt het op stroom?
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Woehoe!

0: One Republic and Runaway. En misschien wordt dat wel de oplossing. Ja, gaan lopen gewoon.
1: In de stemming.
0: Ja, misschien, ongetwijfeld zelfs, is het jou ook niet ontgaan. De dieselprijzen, dat is waanzinnig hoog geworden. Ik heb het eigenlijk afgelopen weekend al gemerkt. Een volle tank was toen al €125. Ik viel toch wel even van mijn stoel. Niet zo heel erg fijn, maar bon, het is van dat, hè. De hoge prijzen. En we gaan daar toch een klein beetje aangenaam proberen maken. Dankzij de muziek, altijd dankzij de muziek, wordt het leven een beetje aangenamer. Geef toe. Dus welke plaats zouden we daar gaan kunnen koppelen? Super Diesel bijvoorbeeld, dacht ik, maar ook deze hier. Cars met Drive. Who's gonna drive you home? Dat zou toch wel goed zijn. Dat je gewoon met iemand anders kan meerijden. Elke keer opnieuw als jij ook een dieselwagen zou hebben. Dus daarvoor zou je kunnen stemmen in het thema van die hoge dieselprijzen. Maar ik zei het hier net al. Ook deze lijkt me een heel goede optie. Take it naar de zon. Omdat je daarmee een ticketje krijgt naar de zon. Maar vooral ook omdat de band natuurlijk Super Diesel heet. Dus dat kan zeker en vast ook. Welke plaat wil jij horen? Je kan daar op dit moment zelfs al voor stemmen via onze poll. Die vind je natuurlijk in de Joe-app. En ik zie al dat jij aan het stemmen bent. En dat het voorlopig 54% is voor Cars met Drive. Hup, 56, 57 zelfs. Het gaat daar hard, jongens. Maar laat u ook maar even gaan daar gerust. Daarvoor is die app er. Welke muziek kunnen we straks horen hier bij Joe? Wordt het dus Super Diesel met Ticket naar de Zon of toch maar Cars met Drive? Benieuwd wat het wordt en straks rond 11:45 krijg je het resultaat.

Per liter diesel, dat is veel. Dat is zelfs een recordhoogte ook, die dieselprijs. Dus hoe kunnen we dat leed een beetje verzachten? Door cars te draaien met Drive of toch maar superdiesel met ticket naar de zon. Je kan er nog even voor stemmen via de Joe-app. En eigenlijk goed nieuws, want traag rijden, dat is ook goed voor het verbruik. En traag rijden, dat kan je wel degelijk doen op dit moment. Op de E313 richting Antwerpen. 3 kwartier extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 25 minuten op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. En nog eens 11 minuten op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Daar staat een defect voertuig. Antwerpse ring richting Nederland ook nog traag rijden. 35 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Is een ongeval gebeurd en ook al aanschuiven op die Antwerpse ring. Tussen Borgerhout en Deurne, ook daar is een ongeval gebeurd, daardoor 20 minuten extra. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: en zo blijft die car ons maar achtervolgen. En straks nog eens die zotte dieselprijzen tegemoet. Dus muzikaal, gelukkig, ik verwacht geen geld van jou. Muzikaal met Cars and Drive dus, of toch maar Superdiesel. Je kan heel even stemmen via onze poll. Zometeen nog eerst even helemaal verlekkerd luisteren naar Eric Carmen en zijn Hungry Eyes.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb geluk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

geklopt zijn, geteld zelfs ook. In de stemming. En we kunnen afkloppen zelfs op een schone 60% tegenover een 40%. Dat zijn schone ronde getallen. Ik hou daarvan, dus ik dacht, hier moeten we afronden. Effectief, letterlijk zelfs. En dat is gebeurd. Je weet het, de hoge dieselprijzen, daarover ging het. Daar hebben we muziek tegenaan gegooid met Superdiesel, Ticket naar de Zon en ook met Cars and Drive. Het was redelijk snel duidelijk toch wel dat jij hiervoor koos. Niet voor Superdiesel, dus wel voor deze Cars met Drive.

0: tranen die al over je gezicht rollen toch terug in je ogen doen kruipen. Dat klinkt heel sci-fi, maar ook daarover zingt dus Teddy Swims in zijn Breakup in Reverse.
1: Dit is Nieuw bij

zongen met zijn band The Revolution allemaal I Would Die For You. Deze Prince hier net nog. En hey, het is bijna 12 uur. Kreeg je dit eigenlijk al te horen vandaag? Een paar goeie papapa's. Ik schat de kans redelijk laag in. Maar wat dacht je van de woorden Have a nice day? Ik wens het je toe. Dit is nog Stereophonics.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Halfweg deze dinsdag alweer met nul enthousiasme, helaas bij Amy Winehouse. Het is van No No No zometeen. 1:12 nieuws met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Bouwen wordt mogelijk nog duurder. Fraude door een tandarts uit Limburg. En de spullen van Brigitte Bardot zijn geveild. 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet meteen naar uit dat die snel voorbij zal zijn, zegt Nico de Meester van bouwfederatie Mbuild.
5: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten

0: jagen de prijzen van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastic. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd raakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
1: 7 op de 10 bouwbedrijven werken op dit moment met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering, het RISIF, voor €188.000 hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. En die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie. Die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna €50 miljoen uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen. Volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en daarvoor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld vaak dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort de burgemeester Ruud van den Bergen.
2: Daarom hebben wij repressief moeten optreden, hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie en ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
1: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. En de persoonlijke spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot zijn geveild voor bijna €1 miljoen. Dat maakt het veilinghuis bekend. Het gaat onder meer om zonnebrillen, servies en meubels. Allemaal spullen uit de huizen van Bardot in Saint-Tropez en haar appartement in Parijs. Zo'n 3000 mensen hadden zich voor die veiling ingeschreven. Bardot stierf vorig jaar, ze werd 91. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor, maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
3: Al goed dat we de barbecue toch nog niet allemaal weggestopt hebben, denk ik dan. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is de E313. Daar schuif je een uur extra aan richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E17, 25 minuten daar tussen Hazonk en Antwerpen-West door een defect voertuig. E34, dan een kwartier tussen Oelichem en Ranst. 11 minuten tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. A12 tussen Willerijk en Antwerpen-Zuid, een kwartier extra. En dan nog de Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout door een ongeval en nog een ongeval tussen Borgerhout en Deurne. Daar schuif je een kwartier aan. Als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
4: Dit is Joe
5: met Astrid Philips.

no, misschien ook wel tegen de blote benen vandaag. Enfin, je doet wat je wil, hè. Maar ik kwam hier net een collega tegen die al dagen hoorde van ah, dat schone nazomertje weer, dat zit er echt aan te komen. En natuurlijk dook ze meteen in de zomerkleerkast. En dat valt een beetje tegen, want ze heeft al de hele dag kou geleden. De zon komt er dan wel af en toe door vandaag. Maar op een bedrijf vol airco heb je daar natuurlijk weinig aan. De zon valt misschien ook wel hier en daar te spotten in de muziek. Hier aanwezig nog George Ezra. Ja, Monkees ook al. En Madonna doet het ook wel goed. En Madonna die trouwens een behoorlijk zotte week tegemoet gaat. Zotte zondag vooral. Want dan zijn het de MTV Video Music Awards, waarvoor ze dus 13 keer genomineerd is. En na 23 jaar opent ze dan ook nog eens dat feestje, die MTV VMA Awards. En ik weet het, Madonna die heeft bakken ervaring, 1000 prijzen gewonnen al in haar leven. Maar misschien is het toch ook nog eens zenuwachtig. Twijfelt ze ook wel of ze nu toch beter een rok of een broek zou aantrekken. Ik vraag het mij af en toe af, want ze gaat het ons uiteraard niet vertellen. Je hoort ze al, Madonna nu met Open Your Heart. Goedemiddag.

En voilà, geen reden dus om je oud te voelen. We're forever young, dat Milo het gezegd heeft. Dus de jaren 60 ook nog eens zonder gêne induiken. Doen we zo meteen met de Monkees. I'm a Believer. Na hier ook al Alanis Morissette en Ironic.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top professioneel, met de pro van...
2: Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
3: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza. Ruim.
8: Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vanavond een currieke?
12: Ja, met Scampi, want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
14: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
18: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
19: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
20: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
21: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
20: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
22: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.

Dat is de titel van het debuutalbum van Frankie Goes to Hollywood. En dat klinkt behoorlijk plezierig, die titel, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar dat is het eigenlijk ook helemaal, want op dat debuutalbum van Frankie Goes to Hollywood was het ook al van relax. En dat doen we zo meteen nog eens, daar doen we gewoon ook graag aan mee. Na deze nog van George Ezra, dit is hem met Budapest.

België richting Boedapest. Ik zou het toch met vliegtuig doen, want er staan wat files hoor vandaag. Op de E17 gaat het traag richting Antwerpen. Een uur extra daar tussen Hazonk en Antwerpen-West. Een uur ook al op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E34 dan 20 minuten tussen Oelegem en Ranst. Een kwartier tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Enige 10 nog eens een kwartier tussen Comteg en Antwerpen-Zuid. Antwerpse ring richting Nederland. Drie kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En die Antwerpse ring er... Nee, dat is niet waar. De ring rond Gent liever. En dan richting Zelzaten rijden. Daar schuif je ook nog eens 10 minuten aan tussen de Skallenstraat en Gent Zeehaven. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: Bijna 20 voor 1. Goedemiddag nog steeds. Straks dan nog eens even intunen bij Team Ochtend. Dat in het geval van vanochtend dan vooral bestond uit Sven, want Anke was ziek. Maar ik ga jou daar toch nog eens mee naartoe nemen. En dat voor een warme, belangrijke oproep. Toch ook wel, waarin ik je dus graag meeneem. Na onder andere nog Tina Turner en Steamy Windows.
1: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
2: Zeg, cereal of toch barbecue straks?
3: Je familiefoto's?
2: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek teruggaan.
1: De buren?
4: Zeg, is dat een hert?
5: Nee, dat is een everzwijn.
1: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
8: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen, zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Puma vanaf €19.900.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
9: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
11: Good times.
12: Great music.
11: Dit is Joe.

0: Het is 1:15 met Tina Turner met Steamy Windows. Straks dan Ricky Martin met Maria Undos Tres. Maar nu toch even iets helemaal anders. Want plasma doneren, bloed doneren, laat dat duidelijk zijn. Dat is levensnoodzakelijk, levensbelangrijk ook. Daarover ging het ook deze ochtend hier bij Joe. En daarvoor moet je maar eens luisteren naar wat Sven Ornelis daar zoal over zei.
1: Een van mijn beste vrienden sinds jaar en dag, maar echt al heel, heel, heel lang, is Jan. En die is samen ondertussen ook al lang met Sarah. Dat is een heel tof koppel. En Sarah, die heeft een dochter. Sarah had een dochter, Emma. En Emma was 21. En ik weet dat in het begin van dit jaar Jan tegen mij zei, we hebben echt verschrikkelijk nieuws gekregen van Emma. Want Emma die had rugpijn. En Emma was plotseling ook, moest ze naar de dokter, want stond ze helemaal onder de blauwe plekken. Dat was zo precies op één dag gebeurd. En toen ze bij de dokter kwam, kwam er echt een verschrikkelijke diagnose. Acute lymfatische leukemie. Dat is bloedkanker is. Dat is een zeer agressieve vorm is dat. En toen zijn ze met de chemo begonnen. Heel sterk was Emma altijd, want ze hebben er vaak over verteld tegen ons, ook de voorbije maanden, dat ze, het was echt afschuwelijk voor dat meisje. Mooi, jong meisje, helemaal midden in het leven, had een vriend waar ze verliefd op was, waar ze net mee samenwoonde. Ze wilde gaan trouwen volgend jaar. Een paar weken geleden kreeg ik bericht van mijn goede vriend Jan, waar ik nooit van gedacht had dat het zou komen. En zo stuurde hij ook het bericht wat we nooit hadden willen sturen. Maar onze Emma is deze ochtend overleden. Ze had uiteindelijk ook een hersenbloeding gekregen. Maar dat lichaam was natuurlijk op. Hè, als je zo meer dan 40 extreme chemosessies hebt. En haar mama, Sarah, de goede vriendin van ons, deed zondag in VTM Nieuws een oproep om bloed en vooral plasma te doneren. En toen ik het gisteren Katrien Moerkerke in het VTM Nieuws hoorde dit zeggen, kreeg ik zelf ongelooflijk kippenvel.
2: We hebben nog fijn nieuws gekregen ook van het Rode Kruis Vlaanderen. Want na de oproep gisteren van de mama en verloofde van Emma Koopman om bloed en plasma te doneren, is het aantal afspraken verdubbeld. In een normaal weekend maken zo'n 900 mensen een afspraak en nu waren dat er 1800. Volgens het Rode Kruis volledig te wijten aan die ene zeer straffe getuigenis.
0: Ja. Wauw, inderdaad. Het is goed dat dat is los kunnen weken. Maar je hoort het, het is zo waanzinnig belangrijk om bloed te doneren, plasma te doneren, als je het kan doen, natuurlijk. Voilà, de ochtend. Klein beetje kippenvel toch bijgekomen.

Epa met Ricky Martin. Daar ging het trouwens deze ochtend ook al bij Sven over dat we bij Joe de allerbeste luisteraars hebben. Maar het is nog maar eens bewezen, want die krijgen al volle berichten van Tine, van Mieke, van Karin. Allemaal luisteraars die laten weten, maar wij geven al super lang plasma en je hebt het net nog eens gehoord. Het is nodig, je redt er echt wel levens mee. We gaan richting 1 uur, 8 voor 1 meer bepaald. En dat betekent dat je zo meteen mag genieten van de hits van Schmidt na deze Big Love nog hier. Dit is Fleetwood Mac.

0: De slimme kijk op ramen.
1: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
2: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
1: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om stemmen.

0: rechts de beste tarieven. Raak links langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe ver door liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
4: Dat is Imo!
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
6: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
7: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
6: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
7: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
6: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
7: Humo!
6: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
10: Goedemiddag, het is 1 uur. Tijd voor het Joe-nieuws, dat krijg je van Niels Rosa Peralta.
11: Goedemiddag. Bouwen wordt mogelijk nog duurder, fraude bij een tandarts uit Limburg en Kortrijk zoekt een plek voor hangouderen. 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten en het ziet er niet meteen naar uit dat die snel voorbij zal zijn. Dat zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Bild.
12: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijs van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastiek. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
11: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering voor €188.000 hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie en die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna €50 miljoen uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen. Volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. En de stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en voor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
13: Daarom hebben wij repressief moeten optreden. Hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie. En ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
11: Het is wel nog niet duidelijk waar dat dan net zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie...

0: kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en medische diensten zijn ter plaatse. En in Dnipro in Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische aanvallen vannacht. Er zijn aanvallen gemeld op 4 plaatsen, op opslagplaatsen en bedrijven. De Oekraïense president Zelensky is op dit moment in New York voor de vergadering van de Verenigde Naties. Hij spreekt daar vanmiddag met Amerikaans president Trump. En dan nog het weer. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Het is druk onderweg. Er staan op dit moment 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste in de richting van Antwerpen op de E17. En dat is tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West 1,5 uur extra. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 49 minuten. Op de E34 tussen Melseel en Sint-Anna-Linkeroever 35 minuten. En ook tussen Oelichem en Ranst op de E34 17 minuten. A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid 17 minuten. Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. En tot slot de ring rond Gent richting Zelzaten. Ter hoogte van Gentzeehaven.

Een echte zoete liefdesbrief. En als ik hem hoor, deze Baby I Love Your Way van Big Mountain, heb ik altijd iets van, wat we vandaag niet doen, dat doen we morgen. Ladies and gentlemen. Op deze dinsdag, de 22e september. De hits van Smith. Let's go. Hebben zij vertrokken voor een fijne middag samen? Allee, dat hoop ik. Ik heb een aantal dingen die de moeite waard zijn. We vieren de verjaardag van Nick Cave straks in de Zen, rond 14:15. Er is ook een schatkamer. En daarin gaan we naar 1991, naar de 22e september van dat jaar. Want Dire Straits brachten toen hun laatste studioplaat uit. En daarover hebben we het. Er zitten geweldige verhalen in. We gaan ook swipen en liken. En er is heel veel lekkere muziek. Huey Lewis in the News, Bas Serra en nu Casey and the Sunshine Band. Goedemiddag. Back.

Voice. Luister dit jaar naar de naam Passera en All Because of You. The Power of Love is sterker dan wifi en sterker dan koffie. En blijkbaar ook sterk genoeg om een DeLorean door de tijd te jagen. Huey Lewis nu en je hart staat meteen op turbostand.

0: McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting, 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, maar mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
10: Dit is Joe met Carl Schmitz. Shut up, shut up.

muzikale trip naar 2003. Het werd even passief-agressief wel, maar af en toe moet je dat tegen mensen durven zeggen, denk ik. Shut up! De Black Eyed Peas krijgt dan ook altijd bullshit terug. Meestal toch. Dit is China Girl van David Bowie.

Je namiddag wordt gevuld met topplaten. Straks met Anastasia, I'm Out of Love. En ook Queen met Another One Bites the Dust. En nu een overzicht van de verkeersproblemen. Het is druk. 7 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen nog altijd op de E17. Vanaf Sint-Niklaas Centrum tot Antwerpen-West een uur extra. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 32 minuten. Op de E34 vanaf Melcelen. Dat tot Sint-Anna-Linkeroever 20 minuten. Op de A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid 10 minuten. En dan de Antwerpse ring zelf in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 17. Tot slot de ring rond Gent richting Zelzaten 18 minuten ter hoogte van Gent-Zijhaven. De Key, The Secret nu. Urban Cookie Collective.

Collective en The Key, The Secret. Ik hoorde net in het nieuws van 1 uur dat bericht over de hangouderen. Waar ze in Kortrijk iets op proberen te verzinnen. Ik vind het wel een grappig woord eigenlijk. Hangouderen, hangjongeren, die kennen we al. Hangouderen dus nu ook. Maar ik heb iets voor de hangmensen in het algemeen. Jong en oud, iedereen. Je kan jezelf even lekker laten hangen binnen minder dan 10 minuten. Want dan leg ik het gewoon even helemaal neer in de zen van Schmitz. Het moment om jezelf ook even op vliegtuigmodus te zetten. En om de middaglunch te verteren. Je zal genieten met twee toppers. Waaronder een van Nick Cave en Kylie Minogue. Cave die trouwens jarig is vandaag. Dat is voor zo meteen.

0: voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
4: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
5: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe ver door liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
8: Best Imo!
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op Audi.be.

0: Deze I'm Out of Love was meteen het startschot van haar carrière. Dat gebeurt in het jaar 2000. Anastasia. Het is bijna 2:15.
1: De Zen van Schmidt.
0: Rond dit tijdstip in de show maken we het altijd even rustig. Ik draai dan non-stop twee platen om heerlijk te chillen. Zo dadelijk Peter Cetera, The Glory of Love. Maar beginnen doen we met Nick Cave en Kylie Minogue. Nick, die trouwens vandaag jarig is, 69 zomers. En we gaan Where the Wild Roses Grow draaien. Geen liefdesliedje, het is eigenlijk een Netflix-crime op 4 minuten tijd. Mooi, donker, je zingt mee terwijl je eigenlijk denkt...

Ja, het was de Zen van Schmitz op deze dinsdagmiddag met Peter Cetera en The Glory of Love. Even een korte shout-out naar Kathleen van der Eek, die zegt: oh, het is een liedje van mij en mijn zoon. Hij was toen 3 maanden oud, het liedje was op de radio te horen toen. En het was het eerste nummer dat hij zo bewust beluisterde en ook echt op reageerde. Dat blijft een mooie herinnering na 10 jaar en een steengoed lied. Ik heb het er wel iets bij voorstellen, Kathleen, dat is mooi. En we begonnen met de jarige Nick Cave, 69, zomers jong, samen met Kylie Minogue en Where the Wild Roses Grow. En dan hoop ik dat je batterij...

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Dit is Joe!
8: Goedemiddag, het is 2:00. Joe Nieuws krijg je van Niels Rossa Peralta.
9: Een goedemiddag. Zoal Demir wil niet besparen op onderwijs, stookolie wordt iets goedkoper en een schietpartij aan een school in Turkije. Er kan niet bespaard worden op onderwijs, dat heeft Vlaams onderwijsminister Zoal Demir gezegd. De Vlaamse regering komt op dit moment samen over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen legt daar de eerste tabellen op tafel, maar besparen op onderwijs is voor Demir geen optie.
10: Ik denk dat de uitdagingen bijzonder groot zijn. We zijn aan het hervormen, we werken aan onderwijskwaliteit. Maar ik zal wel mijn verantwoordelijkheid nemen. Dus ik heb wel heel wat voorstellen mee om te besparen op andere bevoegdheden. Want ik vind het wel belangrijk dat de rekening klopt.
9: Diependalen wil komend weekend een akkoord. En stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er bijna 8 cent per liter af. Die prijsschommelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steeg de diesel ook al naar een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Ook morgen zou die nog zo duur blijven, daarna zakken de prijzen wellicht. En in Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en de medische diensten zijn ter plaatse. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
8: En er staan op dit moment 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost 34 minuten. Op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West nog 32 minuten. E34 vanaf Melzelen een half uur. En ook tussen Oelichem en Ranst 12 minuten. De ring rond Gent dan richting Zelzaten ter hoogte van Gent-Zeehaven 26 minuten. Dan de Antwerpse ring tot slot in de richting van Nederland. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 22 minuten. En ook een kwartier tussen Antwerpen-West en Berchem.

0: Nou, het is de nazomer. Ik heb daar kribbels van. En ik denk heel veel mensen. Lady Gaga, Bad Romance. De hit van Smits nog tot 4 uur straks met Billy Joel, Just The Way You Are. En ook Harry Styles. En later dit uur ook een nieuwe schatkamer met daarin het verhaal van een van de laatste studioplaten van Dire Straits. Die verscheen vandaag in 91. Maar je hoort er alles over. Straks rond 3:15. Eerst nog iets binnen. Duncan nu.
1: Hey Joe, this is Torch with the world famous Harlem Globetrotters and we're coming to Lotto Arena in Antwerp.
2: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.
0: Ja, die helden die bestaan 100 jaar. Gegarandeerd spectaculaire basket met ongelooflijk veel tricks en vooral entertainment. Jij kan er met je favoriete ploeg naartoe. Heb je een ploeg van vrienden of sportclub of wat dan ook? De plaatselijke biljartclub. Iedereen kan meedoen. Je moet je vooral inschrijven. Het is nog niet te laat. Dat kan je doen via onze website joe.be. En dan straks luisteren naar Tom de Kok tussen 4 en 7. Want hij geeft elke dag deze week een team de kans om op onze kosten dus naar de Lotto Arena te gaan en de Harlem Globetrotters te gaan kijken. Het is een tof spel hoor. Tom gaat altijd basketten. Hij doet dat vandaag trouwens met James Cook. Er staan hier ook nog altijd die twee Lilliputterpalen. Ons plafond is niet hoog genoeg om een echte basketbal hierin te krijgen. Maar lang verhaal kort. Het team dat de meeste punten scoort, mag op onze kosten naar Antwerpen. Het is dus niet te laat om je in te schrijven. En met wat geluk ga jij dus met al je vrienden en vriendinnen binnenkort naar de Harlem Globetrotters. Zeker door, hè.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Nu bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar 29,99
4: euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
8: Oh,
9: oei.
8: Met een enkel.
9: Schat, ça va?
8: Nee.
9: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
9: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
9: Ah, dat is in orde dan.
10: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

ondertussen 2:30 geworden. Er staan op dit moment 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk 22 minuten. Op de E34 vanaf Melcele 21 minuten. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 16 minuten. De ring rond Gent in de richting van Zelzaten, ter hoogte van Gent-Zeehaven 22 minuten. En voorlopig de laatste, die staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland 17 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.

Vrienden van Teuro en Rosanna, volgend jaar vieren ze hun 50ste muzikale verjaardag. En dat feest zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Teuro trouwens ook de enige band die een drumfill kan spelen waar andere muzikanten dan ruzie over maken. Zoiets van, hoe doen die dat? Wat is dat? Wel, het was Jeff Porcaro zaliger, de drummer, die van ondertussen ook al de hele tijd niet meer is. Maar ik heb hem ooit live gezien en het was zo'n belevenis. Omdat bij de meeste live optreden staat de drum centraal van achter. Bij Toto toen niet. Die stond opzij, aan de zijkant. En dan kon je perfect zien hoe hij dat deed. Of hij, dat is pure magie eigenlijk. Strak, chic en ook ongelooflijk funky.

0: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
1: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMG en van bij ons, Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
2: De mistjedatjes van Connections.
3: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
4: Ah, miljard gemist.
5: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké.
5: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Recubel.
9: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op. Wij het op stroom.
9: Tja, licht het op, laat het op. Werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recubel.
12: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu, dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag, volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
13: Dit is Joe.
14: De hits van Schmidt.

0: Oeh yeah, het geluid van de jaren 80 dit, hè. Evelyn Thomas en High Energy, het is 3:15.
1: De schatkamer van Smith.
0: Ja, kom gerust binnen in de schatkamer. Die is tot aan de nok gevuld met topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Ik neem je mee naar de 22e september van het jaar 91. Die dag zijn Dire Straits helemaal terug, want 6 jaar na Brothers in Arms droppen ze de LP On Every Street. Het was hun 6e album en meteen ook hun laatste studioplaat, maar wel nog goed voor zo'n 15 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd, netjes. De eerste single was Calling Elvis. Het gaat eigenlijk over een fan die denkt dat Elvis nog leeft. En ja, in de tekst hoor je dan ook wat Elvis-titels voorbij komen. Heartbreak Hotel, Love Me Tender, Don't Be Cruel en Return to Sender. Het beste detail is, Mark Knopfler kreeg het idee niet in een studio, niet in een droom of zo, maar gewoon thuis. Want zijn schoonbroer probeerde hem steeds te bellen, maar Knopfler had de telefoon van de haak. Dat was het pre-GSM-tijdperk, weet je. En toen kwam die opmerking, maar jij bent nog moeilijker te bereiken dan Elvis. Bam! Zaadje was geplant en wat later was het nummer klaar. Van On Every Street kwamen later ook singles zoals Heavy Fuel, The Bug, You and Your Friend en Ticket to Heaven op de radio. En er was ook een tour, de laatste, die leverde ons ook nog de liveplaat op On The Night. Maar nu eerst even Elvis bellen. Als hij opneemt,

De Nederlandse band Credzip scoorde hun grootste hit bij ons in het jaar 2000. Dat was met I Would Stay. Daarvoor Dire Straits met een nummer dat vandaag het levenslicht zag. In september 91, Calling Elvis zat vandaag in de schatkamer. Dit zijn Frankie Valli en de Four Seasons met dat wilde feest waar iedereen bij.

0: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldieprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Goedemiddag, het is 3 uur. Tijd voor het Joe Nieuws. Dat krijg je van Niels Rosa Peralta.
2: Goedemiddag. De Vlaamse ministers bespreken de begroting. Stookolie wordt iets goedkoper. En Nepal krijgt 40 ton Belgische noodhulp. Er ligt een besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is de eerste keer dat er echt concrete cijfers worden besproken. Onderwijsminister Zoual Demir van N-VA herhaalde nog eens dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar volgens minister van Energie Melissa de Prateren van Vooruit zal iedereen toegevingen moeten doen.
3: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo'n moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel, en zeker van de N-VA zelf.
2: Minister-president Matthias Diependalen wil komend weekend een akkoord. En stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen gaat er bijna 8 cent per liter af. Die prijsschommelingen komen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag steeg de diesel ook al naar een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Ook morgen zou die nog zo duur blijven, daarna zakken de prijzen wellicht. En in Nepal is 40 ton Belgische noodhulp aangekomen. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookspullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van de spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. En het weer nog. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar wat zon, maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. E313 in de richting van Antwerpen vanaf Rans tot Antwerpen-Oost. 19 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk 10 minuten. Op de ring rond Gent richting Zelzate, ter hoogte van Gentzeehaven 17 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland, een kwartier vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En ook richting Brussel file op de E40. 12 minuten tussen Ternat en Groot-Bijgaarden.

Phil Collins altijd een groot fan geweest van de Motown-muziek. Dat heeft hij ook bewezen. Heeft zelfs een volledige Motown-plaat opgenomen later. En ook deze werd een grote hit. Nummer 1 ook bij ons. Dat was in januari 1983. You Can't Hurry Love. The Swipe of Light komt eraan. En je hoort ook Alex Warren met Emerald Eyes. En nu gaan we naar de 90s met een speciale tekst. Iemand keihard missen. Zoals de woestijnen de regen missen. Als je dat zo hoort, het zou uit een boek kunnen komen. Maar nee, het werd gezongen in deze geweldige dansvloerbom. Everything But A Girl in de Todd Terry remix van Missin'.

0: een echte knaller. Allee, een banger uit de 90s. Everything but the girl missing.
1: Swipe of like.
0: Elke middag bezorg ik iemand de keuzestress van zijn of haar leven. In de swipe of like. Ook vanmiddag is het zo. Ik heb 5 giganten klaarstaan. En ze gaan echt via de 70s, de 80s, de 90s, de jaren 2000. Het kan echt alle kanten uitgaan. Als jij die moeilijke keuze kan maken, als je koelbloedig genoeg bent, dan moet je nu actie ondernemen. Je opent de app en je stuurt me vandaag keuzestress. Keuzestress. En ik ga die dan zo dadelijk echt persoonlijk testen.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: I'm Alex Warren.
1: Alex Warren. Emerald Ice. Good times.
2: Great

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Al 100 jaar helpt Stihl mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stihl.
3: Stihl. Sterk werk. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de pro van
5: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond een currieke?
7: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
9: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Ah, ik ben het beu!
11: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe verder liever?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja. Voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
12: Dat is Imo!
13: Imo!
14: Humo!
15: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
16: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
15: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
16: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
15: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
10: Humo!
15: Powered by KBC, de bankverzekeraar voor jongeren.
17: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglas herstelt, Carglas vervangt.
19: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
20: Maak nu een afspraak op carglass.be.
21: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.

0: Ja, dat is dus voor de rest van de dag. La la la la. Da, da, da, da. De nummer 660 uit de top 2000 van vorig jaar. Aha. Gérard Lenormand, voici les clés.
1: Swipe of like.
0: Ik mag vanmiddag naar Limburg. Altijd plezant. Ik zit in Peer bij Sabrina Verhellen. Dag Sabrina. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent aan het wachten in de wagen. Want jouw dochter verlaat zo meteen de school. Romy, hoe laat wordt ze daar verwacht?
2: Om 5:30 is ze klaar met school.
0: Dat is bijna tijd. Je hebt nog net even de tijd om te swipen en te liken. Ik heb hier 5 giganten klaarstaan. Ben je een beetje bestand tegen de keuzestress? En heb je al een stille hoop?
2: Ja, toch wel. Ik heb wel een stille hoop. Maar ik kan wel tegen wat keuzestress.
0: Oké, dat is goed. Zeg, en die stille hoop, kan je daar al iets over delen? Wie hoop je dat daar tussen zit?
2: De Barry White.
0: Ja, de wereld kan niet genoeg Barry White hebben. Moet je teleurstellen. Hij zit er niet tussen. Maar. Er zitten wel andere kleppers tussen. Hoor.
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Dan Brian zit er wel in. In the summer of 69. Of...
1: Kandidaat 2.
3: Het was een beetje koud in mijn hart.
0: Frank Boeien, een koud in mijn hart. We beginnen altijd met een duel. Sabrina, dat weet je. Je moet er dus nu al 1 kiezen. Wie neem je graag mee?
2: Ja, dat wordt al een hele moeilijke. Want mijn vriend is Bryan Adams fan.
0: Ja.
2: En ik heb Frank Boeien live gezien. Wat ik top vond.
0: Ja. Dat is keuzestress, hè?
2: Ik ga toch voor twee gaan.
0: Voor Frank Boeien. Ik vind het een mooie keuze. Oké, we hebben koud in mijn hart vast. En dan kan je je hopelijk ook opwarmen aan...
1: Kandidaat 3.
0: Daar zitten Eagles en Hotel California. Vorig jaar bijzonder hoog in de top 2000 op nummer 3. Ga je Frank Boeien omruilen of ga je Eagles nemen?
2: Nee, ik heb in Frank blijven.
0: Frank Boeien. De voorlaatste dan.
1: Kandidaat 4.
0: Feest in de auto met Milk Inc. als je wil en Walk on Water. Maar je kan ook het hartverwarmende nummer van Frank Boeien houden. Wat gaan we doen?
2: Milk.
0: Oké. Okay. Ja, dat is ook oké. Okay. En dan de laatste.
1: Kandidaat 5.
0: The winner takes it all. En op het laatste wint ABBA of verliezen ze? Jij mag helemaal 100% kiezen, hoor. Echt waar.
2: Zolang Romy niet in de auto zit, mag ik nog mijn eigen keuze maken. En dan blijf ik bij Milk Inc.
0: Milk Inc. Oké. Is Romy daar al? Want het is ondertussen 4:55. Dus de bel is ondertussen gegaan, toch?
2: Die is wel al gegaan. Maar ze is er nog niet, maar ze is wel ABBA-fan. Dus ik zou zeggen, draai snel mijn liedje.
0: Ja, dat is goed. Maar kijk, zeg aan Romy dat ze gewoon ook... op de tweede kans kan stemmen, want die komt er ook aan. Maar dus nu vol een bak met Walk on Water. Dankjewel en Sabrina en een fijne dinsdag.
2: Dankjewel.

was de swipe of like van Sabrina uit Peer. Er werd wat geruild, maar uiteindelijk werd er wel geland op Milk Inc. en Walk on Water. Het is bijna 4:30. En ook vandaag is er de muziekpoll van de tweede kans. De 4 weggeswipte nummers strijden voor een plekje in de playlist. En het goede nieuws is, jij beslist erover. Surf even naar onze app. Klik daar op je favoriet en heb je de keuze tussen A. Bryan Adams, The Summer of 69. Frank Boeien met Goud in mijn hart. Eagles en Hotel California. Of The Winner Takes It All van ABBA. Wie wint er? Ontdek je zo meteen. Er staan op dit moment 3 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 17 minuten. De buitenring in Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 14 minuten. Richting Antwerpen, D313, vanaf Frans tot Antwerpen-Oost, 11 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan 10 minuten.

0: Imagine Dragons and Wherever It Takes. Ik heb hier de uitslag binnen van de muziekpol van de Tweede Kans. Bryan Adams is het niet geworden. Summer of 69, 8%. Frank Boeien, Koud in Mijn Hart, 27%. Net zoals ABBA, ook 27% met The Winner Takes It All. En de winnaar in deze kreeg 38%. Het is tijd om in te checken, zo meteen, met Eagles.
1: Red Red Wine. Kingston Town. De UB40 Jukebox komt naar Brussel. 14 december AB. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
2: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag volumevoordeel op koffie van Douwe Egberts, Laur en Senseo. Ga dus snel even bollen.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
6: Hallo.
5: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Dit is Joe.
8: De hits van Schmidt.

0: Ja, het moet niet altijd de Reflex Super Tennis Raket zijn. Ze hadden ook de Wild Boys bijvoorbeeld. En binnenkort komen ze ook nog eens naar België. Ergens in oktober. Duran. Ik heb hier de volgende Wild Boy klaarstaan. Oh, wel, hij is erg rustig vandaag. Onze Tom de Kok tussen 4 en 7.
1: Ik was aan Girls on Film aan het denken. Dat is ook van Duran.
0: Natuurlijk. Oh, goed, hè? Hungry Like the Wolf.
1: Ah ja, die was ik al vergeten.
0: Ja, maar dat is goed.
1: We gaan eens de Duran special doen van jouw programma.
0: De Duran top 30. Ja, pas op. Die krijgen we wel gevuld, denk ik.
1: De Duran 30. Oh, okay. We doen het.
0: Ja. Maar we bedenken ze gewoon aan de lopende band.
1: Goeie brainstormen. We moeten dat vaker doen. Hè.
0: Live op de radio. Het zou wat geven. Echt waar. Ik bedoel, een apart kanaal waar de brainstorms van Joe worden uitgezonden.
1: Oh, nee, daar wil ik niet bij zijn. Nee, dat is te saai.
0: Word je direct gecanceld, denk ik. Nee, Tom, wat kunnen de mensen verwachten?
1: Gisteren hebben we een heel fijn team van collega's uit Gent naar de Harlem Globetrotters, de showbasketters, gestuurd die op 4 oktober in de Lotto Arena hun kunstjes komen tonen. Ze bestaan 100 jaar, ze komen dat hier vieren. Jij kan vandaag met je team nog steeds meedoen. Schrijf je in op job.be. We hebben voor vandaag al wel 2 teams geselecteerd. Die komen er straks aan, maar jouw team kan morgen nog. En er zit vandaag een sportteam tussen van een sport, waarvan, en ik doe dit werk nu toch al 1 jaar of 20, ik had daar nog nooit van gehoord. Dus het is niet dat het een sport was. Ja, nee, dat is voor straks.
0: Ah, oké.
1: Ja, moet je luisteren.
0: Ik kan wel teasen, joh.
1: En om het helemaal af te maken, ik kan natuurlijk niet alleen basketten. James Cook komt langs.
0: Als je tegen basketten...
1: En we weten dat die man... ik weet niet hoe zijn balgevoel doorgaans is, maar we gaan de studio in bubbelfolie inpakken. Hier stond een kastaar van Sven en Anke, die hebben we al in het kantoor van de baas gezet, zodat hij zeker niet sneuvelt. En natuurlijk, wat is het meest clichématige dat je aan James Cook kan vragen? Dat is, kan jij dat zelf eigenlijk? Zeg eens, zo 1 minuut zonder u. Dus dat gaan we ook
0: testen. Ik
1: gaan
0: vind
1: we vooral doen. Ja, clichés zijn er met een reden. We gaan het gewoon doen.
0: Dat en veel meer zometeen tussen 4 en 7.
1: Yes.
0: Van Schmidt zijn er morgen terug.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
0: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
4: Ja, nu ben ik hier nog, maar zometeen misschien niet meer, want ik heb net een kraslot gekregen van een collega voor haar verjaardag. We gaan samen krassen, maar eerst het nieuws van 4 uur met Thomas Evix.
5: Goedemiddag. De Vlaamse regering zoekt geld, Belgische hulp naar Nepal en Indonesiërs kampen met zware ademhalingsproblemen. Er ligt een besparingsplan op de tafel van de Vlaamse regering. Het is de eerste keer dat er echt concrete cijfers besproken worden. Onderwijsminister Zuhal Demir van N-VA die herhaalde nog eens dat ze absoluut niet wil besparen op onderwijs. Maar volgens energieminister Melissa de Pratere van Vooruit zal iedereen toegevingen moeten doen.
6: De N-VA zegt de begroting moet op orde, dat vinden wij in C ook. Maar natuurlijk, ja, dan kan je moeilijk op voorhand al met veto's en rode lijnen en van alles gaan komen. Zeker vanuit de partij van de minister-president, denk ik. Wij vinden onderwijs ook bijzonder belangrijk, dat is heel duidelijk. Maar natuurlijk, als je zo'n moeilijke oefening moet doen, dan moet er wel een beetje openheid zijn aan tafel, en zeker van de N-VA zelf.
5: Minister-president Matthias Diependalen die wil komend weekend al een akkoord. In Nepal is 40 ton Belgische noodhulp gearriveerd. Het gaat onder meer om tenten, dekens en kookspullen. Die moeten slachtoffers daar helpen na de vloedgolf van eind augustus. Een deel van die spullen werd gekocht met geld dat Vlamingen ingezameld hebben via het Rode Kruis. En in Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. Het weer dan nog. We krijgen een droge namiddag met afwisselend wolken en hier en daar wat zon, maximaal tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw 22 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
4: Oh, heerlijk. 2 over 4 en de spits is nog redelijk chili-willy op de Antwerpse ring richting Nederland. Ja, er is wel een ongeval gebeurd in Borgerhout. Dat belooft niet veel goeds tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 23 minuten file. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16 minuten, dat is normaler. Richting Gent, tussen Berchem en Linkeroever ook een ongeval gebeurd. Een kwartier erbij. En tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 11 minuten. Richting Gent nog, richting Zelzaten. Op de ring rond Gent liever richting Zelzaten. Tussen de Evergemse Steenweg en Evergem zelf 10 minuutjes erbij. Voor de rest nog alles redelijk rustig.
7: Dit is Joe.
0: Met Tom de Kok.

0: Michael Bublé bij Joe. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar in mijn hoofd begint het altijd meteen te sneeuwen als ik die mens hoor. Of ik moet iets van shampoo wisselen. Dat kan ook.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Hallo van de radio en 10 op 10 voor sfeer en gezelligheid, omdat je weer luistert. Ja, hoe gaat het nog? Wij genieten van een zachte pre-zomer-herfstweercyclus. De aarde draait zijn rondjes, de tijd staat niet stil. Oh, en er waren 3-jarigen bij ons vandaag, hier bij Joe, achter de schermen. Fantastische collega's. En die hebben samengelegd met z'n drieën. En in plaats van zo vettigheid en snoep voor ons te kopen, hebben die iedereen een kraslot gegeven. En ik heb het mijne opgespaard om het samen met jullie te krassen. Ik moet hier ook bij zeggen, krassen, dat zijn dat gokspelen. Ja, ik maak dus geen reclame. Ik ben het gewoon aan het doen. Ik zeg niet dat jij het ook moet doen. Hè. Dat geldt trouwens voor alles wat ik in deze studio doe. Het is een kraslotje. Je moest je sterrenbeeld kiezen. Ik ben dan voor maagd gegaan, want de weegschaal was er niet. Is ook zo geloofwaardig, hè. En ik moet dus op zoek naar... Ik moet 5 sterren krassen en ik moet op zoek naar 2 maagden. Als ik 2 maagden heb, dan win ik. Het is wel heel bijbels wat er hier aan het gebeuren is. Oké, mijn eerste sterretje is een leeuw. Niks, shit. Tweede sterretje is een... Wat is dat? Stier. Ja, niks. Het derde sterretje is... Kanker. Oei. Kreeft, ja. Ja, nu heb ik er nog 2 over. Dus dit zijn mijn laatste 2 kansen op maagdelijkheid. even kijken. Met het, ik heb... Oh, dit is zo spannend. Ik heb... Ja, juist niks. Wat is dit? Ik kan dat niet lezen. Wat staat hier nu? Sagittarius. Ah, de boogschutter. Ja, bugschutter staat er. Ja, story of my life. Ik ga voor de zekerheid toch nog even checken of ik niet 1 maagd had. Daar zou ik ook al blij mee zijn. Hè. En het laatste was... ik heb te hard gekrast. Het is weg. Het is een... de weegschaal. Damn, hoeveel zou ik gewonnen hebben als ik 2... Wacht, dat moet ik ook wegkrassen. Oh, toch... De volle 8 euro misgelopen, zeg. Over prijzen gesproken, weer niks. Ben je al ingeschreven voor...
2: Hey Joe, this is Torch with the world famous Harlem Globetrotters. And we're coming to Lotto Arena in Antwerp.
1: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.
0: In de Lotto Arena in Antwerp. Wie kan daar nu nee tegen zeggen? Straks ga ik basketten met James Cook. En misschien spelen we wel voor jouw team. Als je bent ingeschreven via joe.be, dat mag je met je sportclub zijn. Met de vrienden, met je familie, met je klas. Schrijf maar in op joe.be. Je mag maximum met z'n 10 zijn. En dan krijgen jullie een plek in het Joe-vak voor de Harlem Globetrotters, als je een klein beetje geluk hebt in het spel. Of ja, als wij geluk hebben in het spel, in jouw plaats. Maar dat wordt straks allemaal wel duidelijk. En dan kan je op 4 oktober gaan kijken naar die showbasketters die 100 jaar bestaan en eigenlijk al 100 jaar de wereld echt verbazen met hun kunstjes. Ze hebben onder andere de vierpunter uitgevonden. Dat is dus nog straffer dan een driepunter. Als je dat live wil zien, er zijn ook nog tickets te koop. En nu we toch vertrokken zijn, straks mag jij ook muziek kiezen. Dus als je al in de Joe-app zit, schrijf je dan nu eerst in. En dan zal ik zo meteen zeggen wanneer je ook je plaatje mag doorsturen. Zo doen we het samen. Voilà, zie.

0: Gala, Freed from Desire, daar waren we in de 90's allemaal zot van. En nu, eigenlijk na al die tijd, nog altijd. Er zijn al mensen die een beetje vooruitlopen op de zaken. Gerry stuurt hier al Happy Birthday Tomorrow, Tom. Is dat al een ding dat die mensen Happy Birthday Tomorrow wenst? Ja, laten we nog even wachten. Het is al erg genoeg dat ik ouder word. En dus deze laatste dag als 42-jarige wil ik nog even savoureren. Thibaut vraagt of ik ook naar de Harlem Globetrotters ga kijken. Ja, dat gaan we nog even in het midden laten. Misschien wel, misschien niet. Maar ik wil nog niet te veel verklappen. En Vicky zegt gewoon, hey Tom, een fijne avond. En Connie vindt mijn ADHD'er. Ah, de meeste briljante geesten, daar is de hoek af, Connie, van jou vast ook. We gaan eens kijken hoe jullie het ervan afbrengen als muzieksamenstellers bij Joe. Want jullie mogen zo meteen de muziek kiezen. Ik ga nog Pat Benatar, The Legend, draaien en dan is het aan jou. Het mag met een reden zijn. Het mag zijn om het goed te maken, Connie. En stuur een plaatje door. Het mag iets rustig zijn, Connie. Het mag ook iets hevig zijn. Het mag een classic van vroeger zijn. Het mag iets van gisteren of van overmorgen zijn. Stuur het door in de Joe-app. Zo meteen kies ik er minstens... Goh, eens kijken. Wat is dinsdag, hè? Minstens twee uit. Dit is
1: Joe. Leef gerust met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Do-do-do-do-do. Leef gerust.
2: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

0: Yeah, Love is a Battlefield 1984, Pat Benatar. En nu is het aan jou. Ja, laten we afspreken. Er zijn heel veel verzoekplaten binnengekomen. Wij doen echt ons uiterste best. Ik en mijn 38-koppig team. Kijk maar eens binnen via joe.be. Dan ga je zien hoe waar dat is. Om die allemaal te lezen. En dus, ja, het is soms een beetje geduld hebben. Dat geldt ook voor jou, Nancy. En met jouw klacht is er tegelijkertijd ook een probleem. We gaan samen luisteren.
1: Hey Tom, alweer mijn Nancy. Ik ga toch nog blijven proberen, ja, want het wordt toch nooit op mijn berichtjes.
0: Sorry.
1: Maar ik zou graag het plaatje Easy DC aanvragen. Tot snel en hopelijk hoor je mijn berichtje. Ja, bye-bye.
0: Ja, ik heb het gehoord, Nancy, maar wat bedoel je dan? Het plaatje Easy DC, dat is de groep. Dus wil je nu ook nog even, of zing het eventjes wat je wil horen of zo, dan kunnen we er zo meteen werk van maken. Zal ik in afwachting dan al even, maar we hebben straks tijd voor jou, hè, zal ik al even naar Caroline gaan. Die zei Bittersweet Symphony van The Verve. Ik heb dat gewoon even nodig. En nog niet te veel gehoord. Dan doen we dat toch gewoon, zeker als je het nodig hebt. Waarom je het ook nodig hebt, Caroline? Warme knuffels.

allemaal een zoen van Carolien die deze plaat had aangevraagd omdat ze ze nodig had. Het is graag gedaan en we zijn er heel graag voor jou wanneer het nodig is. En dan hadden we nog de kwestie Nancy. Nancy die vroeg het plaatje AC/DC aan. In een klacht ook. Dus ik wil daar graag aan tegemoet komen, klantvriendelijk als wij zijn. Heel veel mensen die zeggen, man, draai dan gewoon Hold on the Rosie. Maar Nancy was net op tijd en heeft mij laten weten dat ze een Thunderstruck wou op Joe. Doen we niet al te vaak. Dus geniet daarvan. Laat het maar eens goed gaan, Nancy.

0: AC/DC, I love it. Groetjes, Claudia. Nancy zelf ook heel blij. En Mia zegt, dit was heel slecht voor mijn hoofdpijn. En wel, misschien dat onze volgende gast daar straks bij kan helpen bij hoofdpijn. Met een bepaalde kleur of een lampje of zo, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst naar onze Thomas, 3 minuten over 4:30. Wat gebeurt er verder, Thomas?
1: Goedemiddag. In New York is op dit moment de algemene vergadering van de VN aan de gang. Dat is een van de belangrijkste vergaderingen daar. De secretaris-generaal Antonio Guterres, die nam als eerste het woord. Hij haalde zwaar uit naar Israël en zei dat hij vreest voor een etnische zuivering die daar aan de gang is. Op dit moment is de Amerikaanse president Trump daar trouwens aan spreken. Er is nog altijd niemand opgepakt na de 2 explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die waren gericht op Xavier P., een veroordeelde drugscrimineel. Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. En bevoegd minister Kruk die wil een externe bemiddelaar inschakelen om de problemen op de luchthaven van Charleroi op te lossen. Luchtverkeersleiders die staken daar al sinds woensdag elke nacht omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en de vakbonden die vinden daarover maar geen akkoord. En nu geen weer.
0: Ja, nee, laat maar, want daar hebben we ander personeel voor. Komt zo meteen wel echt in orde, dank je, Thomas. Geen weer, het zou een zicht zijn eigenlijk. Als we daar ooit met klimaatwijziging komen, laten we het je weten. Wat gebeurt er ondertussen onderweg? Wow, nog altijd redelijk doenbaar hoor. Hopen dat ik het niet aan jinx ben. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, daar is een ongeval gebeurd. 19 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 12 minuten. Richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel, 13 minuten. En van Antwerpen-Noord tot Deurne, 10 minuten. Dat valt dus rond Antwerpen goed mee. De Brusselse ring ziet er ook goed uit hoor. Op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 13 minuten. En op de binnenring tussen Expo en Machelen 12 minuten. Rond Gent dan richting Zelzaten tussen de Evergemse Steenweg en Evergem 12 minuten. En naar Antwerpen nog eentje op de E17 tussen Kruibeek en Antwerpen-West wordt het iets drukker. Er sta je 10 minuten in de file. Verder zou het nergens meer dan 10 minuten mogen duren.

0: Sánchez Hernández. Maar wij mogen Bruno Mars zeggen. Welke invloed heeft licht en kleur op hoe wij ons gedragen? Bijvoorbeeld als we een pintje gaan pakken, daar hebben we het zo meteen over. Maar eerst naar Frank Dubocage. Frank, ik heb een Argentijnse nonkel op bezoek. En die hebben het snel koud in België. Die had al zijn winterjassen bij, maar heeft ze nog niet nodig gehad. Het valt goed mee eigenlijk. Nee.
1: Ja, vind ik ook wel. Natuurlijk, s'morgens wel. Hè. S'morgens is het wel redelijk koud. Maar uiteindelijk, ja, in de loop van de dag, deze namiddag, toch temperaturen van 19 of 20 graden. Toch redelijk wat bewolking die binnenstijpelt is vanaf het noorden. Dus op sommige plaatsen is het nog altijd betrokken. En op andere plaatsen schijnt alweer juist de zon volop. En dat is de verwachting ook voor de komende uren voor vanavond. Hè. Dus dat er toch her en der wat bewolking aanwezig is. Vooral van toch nog in het noorden en noordoosten van het land. Elders zou het wel zo goed als helder moeten worden vannacht. Ja, en morgen denk ik dat die bewolking nog eventjes over het noorden van het land kan hangen op sommige plaatsen, maar die gaat wel verdwijnen. En dan wordt het eigenlijk overal zonnig met pas later op de dag iets meer bewolking in het westen van het land. Dat is ook nadering eigenlijk van een heel zwakke storing die onze richting uitkomt. Ik wou temperatuur, ja, toch 20, 21 graden kunnen we inhouden. Dus ik denk dat morgen nog best een mooie dag zal worden.
0: Ja, klinkt aangenaam. En ik hoor je zeggen wolken, maar dat zijn wel droge wolken. Daar valt niks uit.
1: Ja. Inderdaad, ja. En gisteren leek het dan nog even te gaan regenen in de nacht richting... ik moet even denken, we zijn richting donderdag. Is dat... Ja, soms is het wel lastig om een exacte...
0: Al die dagen, exacte, ik snap het.
1: Dag te
0: snap
1: de, het. Nou, fijn, het komt erop neer dat er... Voilà, richting donderdag, hè, dus dat even ging regenen, maar dat is zelfs niet het geval. Dus het gaat eigenlijk wel een wolking met zich meebrengen, maar het gaat droog blijven. En dan donderdag zelf, eerst gisteren leek het nog tot buien te komen, dat is het er ook niet meer in. Dus het gaat droog zijn met in de loop van de dag redelijk wat stapelwolken, dat wel. En door een noordwestenwind is het dan eventjes wat frisser met een graad of 19. Maar dan vrijdag herstelt het weer zich opnieuw. Hè. Dus het wordt een mooie dag, zonovergoten dag zelfs. En dat bij temperaturen van 22 graden. Waarschijnlijk ook het weekend, dat lijkt na zomers te gaan verlopen, altijd temperaturen boven de 20 graden. Redelijk wat zon, maar storingen die niet veraf liggen. Dus dat moeten we wel bijnemen. Maar voor de rest ziet het er allemaal heel goed uit, ook voor komend weekend.
0: Ja, heerlijk. We tellen dan af naar dat weekend en we houden ons hart voort vast de komende dagen dat gewoon zo mag blijven. Morgen een nieuwe update. Dankjewel, Frank. Dit is Joe. Naar de Overpoort dan, in Gent. Oh, konden we daar maar gewoon nu naartoe gaan. Zou supergezellig zijn. Daar hebben de horeca-uitbaters een nieuw plan om het er s'nachts rustiger en veiliger te maken. Geen extra camera's, geen politie op straat, geen avondklok. Maar, hou je vast, roze licht. Want naar het schijnt zou dat de sfeer verbeteren en de agressie verminderen. Nu denk ik bij mezelf, maar ik heb nogal veel zelfvertrouwen van zo'n rooslampje, dat houdt mij niet tegen om voor ambiance te zorgen. Maar wie weet, werkt dat wel echt beter dan we zelf denken? We laten zo meteen de wetenschap aan het woord. Dit is
2: Joe. Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
3: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussel Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.

0: En sexy. Het is niet mijn vraag, je hoeft ze ook niet te beantwoorden. Rod Stewart, die vroeg zich dat af. Dat is wel goed gelukt, denk ik. Roze licht in de Overpoort in Gent. Gaat dat de mensen kalmer houden tijdens het uitgaan? Gaat dat voor minder agressie buiten zorgen, minder gedoe? Ik heb zoiets van, zou roze licht mij nu beïnvloeden? Steven stuurt, Tom, zie jij het leven dan niet door een roze bril? Ik doe mijn best, Steven.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Maar werkt dat echt? Want je hoort dat wel vaker. Vroeger bijvoorbeeld heb ik mij eens laten wijsmaken door een meester bij ons op school dat onze klassen groen geschilderd waren, omdat kinderen daar rustiger van worden. Beïnvloeden kleuren en licht en geuren en zo hoe wij ons gedragen, of is dat allemaal esoterische zweverigheid? Ja, ik weet het niet, maar de wetenschap gelukkig wel. Ik ga het vragen aan dokter Adams van de U Hasselt, die daar verschillende publicaties over heeft uitgegeven, gespecialiseerd in sensorische marketing en consumentenpsychologie. Dokter, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, dokter, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Beïnvloeden kleuren en licht en zo, beïnvloedt dat echt hoe wij ons als mens gedragen? Of is dat wishful thinking?
2: Dat is ergens nog een stukje wishful thinking, ja. Er is geen sterk wetenschappelijk bewijs om te zeggen dat een sensorische prikkel zoals een kleur of een geluid rechtstreeks jouw gedrag gaat beïnvloeden. Het gaat wel beïnvloeden hoe je je voelt, natuurlijk. En hoe je je voelt, dat kan dan weer een invloed hebben op hoe je je eventueel zou gedragen. Maar zo simpel recht toe aan als we gaan van A naar B, is het niet.
0: Ja, maar dus dat fabeltje dat ze mij ooit wijsgemaakt hebben van de muren van de klas zijn groen, zodat jullie rustiger blijven, daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Is dat ooit getest?
2: Dit is wel getest geweest welke associaties de kleur groen natuurlijk opwekt en waar je aan denkt wanneer je groen ziet. En dat kan inderdaad voor wat meer aandacht zorgen. Dat kan zorgen voor een gevoel dat je je daar goed voelt in die ruimte. Maar als diezelfde klasruimte geen verlichting heeft, geen verluchting heeft, is daar warm, is het allemaal tegen elkaar, gaat dat ook natuurlijk niet jouw volledige ervaring ten goede komen en gaat die aandacht ook niet komen. Dus dan ga je misschien ook wel een beetje misgedragen in diezelfde klasruimte, ook al is die groen.
0: Ja, heb ik zeker gedaan, dokter. Daar moet ik heel duidelijk over zijn. I plead guilty. Maar de Overpoort in Gent, daar gaan ze dan een roze-oranje-achtig licht installeren om de mensen wat rustiger te houden. Ik hoor je zeggen, dat zou kunnen helpen, maar dan moet er ook aan een boel andere voorwaarden voldaan worden. Dat is het eigenlijk een beetje. Niet alleen dat licht is de oplossing.
2: Nee, dat klopt. Het is eigenlijk altijd de totale ervaring van een plaats waar je bent natuurlijk, dat het maakt hoe je je voelt daar. En hoe sterk die prikkels overheersen als het alleen dat ene licht is, waarvan de kleur verandert. Maar tegelijkertijd is het daar nog steeds erg benauwend. Zomeravond, of er lopen heel veel mensen rond, of het lawaai van de muziek staat nog nooit iets te hoog. Dan gaat eigenlijk dat effect van dat licht die associatie oproept van gezelligheid en warmte, gaat ze niet doen. En je moet alles wat meer gezelligheid en warmte uitstralen. Hoe sterker die associatie is, hoe eerder je dat gevoel gaat voelen. Maar of het dan nog bij jou gaat binnenkomen en je als persoon je ook gezelliger gaat voelen, dat hangt dan weer af van hoe je jezelf voelt op dat moment.
0: Ja.
2: Publiek waarmee je bent, hoewel de sociale druk op dat moment, hoe voel je jezelf? Ga je je daar wel of niet dan ook gezellig voelen? Ja. Dat is dan ook weer de volgende stap.
0: Ja, en hoeveel pintjes en andere substanties je daar in de Overpoort bent tegengekomen. Ik zal het maar in uw plaats zeggen, dokter. Dat zit er ook zeker voor iets. Maar ik hoor u wel zeggen van, je kan het wel proberen als onderdeel van een groter geheel. Het is niet per se een dom idee.
2: Nee, het is zeker geen dom idee. En het is zeker de moeite waard om het te proberen. Ik denk dat alles wat er in onze maatschappij kan zorgen voor een beetje meer positiviteit en minder agressie, dat we dat zeker wel eens moeten proberen. Maar we moeten denken aan het volledige beeld. Je moet ook gaan denken aan het feit, als je daar die lichten gaat ophangen en dat is roze, als dat spelroze is, heeft dat weer een heel ander gevoel dan lichtroze. Is dat een lamp die echt in je ogen schijnt, heel erg intense lamp, dan gaat het ook weer een ander gevoel hebben. Dus je moet goed over nagedacht hebben om te zorgen dat het volledig plaatje klopt.
0: Ja, het is eigenlijk zoals thuis in de living eigenlijk. Het moet inderdaad allemaal kloppen. Ik hoor je zeggen, licht, de intensiteit van dat licht, temperatuur heb je ook al een paar keer gezegd, kleuren. Maar er is natuurlijk ook, ik ben een radiomaker, het geluid. Ze spelen bijvoorbeeld in de metro of in parkings zo klassieke muziek af. Ik word daar zelf niet per se super rustig van. Maar dat is, om ons, is dat ook om ons kalm daar? Waarom doen ze dat eigenlijk?
2: Dat is ook zo een van die, hopen ze dan, stelregels of heuristieken van, we spelen klassieke muziek, dan gaan mensen daar rustig van worden. Maar eigenlijk is dat heel erg contextafhankelijk. Dus gelijk je zelf zegt, in de metro, ben je niet aan het wachten op klassieke muziek. Dat past daar niet. Er zijn heel veel andere dingen die er ook lawaai maken. Maar misschien in een winkel waar je hoge kwaliteit verwacht van de producten, gaat die klassieke muziek dan weer wel helpen. Ja, dus het moet passen in de context.
0: In de metro is het wellicht belangrijker dat de roltrap werkt dan dat er klassieke muziek op staat, hoor ik u zeggen. Het geheel moet eerst kopen.
2: Ja, inderdaad. Er zijn andere dingen die ook moeten meespelen in het verhaal dan alleen de klassieke muziek die op de achtergrond is en misschien continu overheerst wordt door het geluid van de metro die voorbij komt. Ja, dan gaat het effect er natuurlijk niet zijn.
0: Maar dokter Adams van de U Hasselt, tot slot, we moeten er ook niet flauw over doen. We worden dus wel degelijk, meer dan we denken, beïnvloed door geuren, kleuren en licht, dat speelt wel degelijk een rol.
2: Het speelt een rol in die zin dat het bijdraagt aan hoe we ons kunnen voelen, maar of het ons beïnvloedt in hoe we ons daadwerkelijk gaan voelen en daadwerkelijk ons gedrag, daar blijft toch nog altijd die persoonsgebonden factor heel belangrijk. Hè?
0: Ja.
2: Uiteindelijk maken wij zelf de bewuste keuze of wij een product kopen of niet, of wij ons agressief gaan gedragen of niet. Daar maken wij een keuze in en die worden daardoor beïnvloed, maar dat is zeker niet waar het stopt.
0: Ja.
2: Er komt nog een proces van bewuste keuze maken.
0: Ik hoor u zeggen, ik zal het onwetenschappelijk vertalen. Een oranje lichtje gaat wat er is misgegaan in de opvoeding niet rechtzetten.
2: Nee.
0: Dokter Adams, die
2: daar
0: interessante boeken over geschreven. Dank je wel om even tijd voor ons te maken. Ik wens je een heel gezellige avond met het perfecte licht toe. Zometeen hebben we Ronnie Mossuze in de studio. Maar ik weet dat ik geen geduld heb. En ik weet dat jij dat eigenlijk ook niet hebt. Dus hier is hij alvast met de rest van de radio's. Welkom.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: De Mystery Dutchess van Connections.
2: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
3: Tju, dat heb ik gemist. Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
4: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
5: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupelen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupelen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Ja, ik ben lichtjes nerveus, want James Cook van Zeg eens is aangekomen. En als er nu één ding is, dat ik nogal veel zeg. Thomas Everiks, 5:00.
9: Goedemiddag. Vraagtekens na de twee explosies vannacht in Antwerpen. Een uithaal naar Israël op de algemene vergadering van de VN. En Kevin De Bruyne is klaar voor de Nations League. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die waren gericht op een of aan een veroordeelde drugscrimineel. Waarom net nu, dat is nog onduidelijk. Collega Nathalie Dijk heeft meer details.
10: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
9: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Ruc die wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders die staken daar al bijna een week en zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en de vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. De topman van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, die haalt uit naar het beleid van Israël op de westelijke Jordaanoever. Dat deed hij tijdens een openingsspeech op de algemene vergadering in New York daarnet. Volgens Guterres doet het beleid van Israël denken aan etnische zuivering en moet de VN zich blijven inzetten voor een twee-staten-oplossing. Op dit moment is de Amerikaanse president Trump daar trouwens aan speechen. In Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. En Kevin De Bruyne is klaar voor de Nations League. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich mentaal en fysiek fit.
11: Ik voel me goed in mijn lichaam. Ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
9: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd thuis tegen Italië. Daarna volgen ook nog Frankrijk en Turkije. Het weer dan, vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon met zelfs temperaturen tot 25 graden.
8: Oh, klinkt heerlijk, hè? 4:05. Dit zijn de plekken waar je een kwartier kwijtraakt onderweg. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugsevaart en Evergem 28 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout 21 en tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. Richting Gent op diezelfde Antwerpse ring tussen Berchem en de Kennedy-tunnel een kwartiertje. Verder op de E429 van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg 20 minuten. Die staat er ook niet altijd, die file. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek Open en Diegem 20 minuten. En naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord 18 minuten. Op andere plekken niet meer dan een kwartier file. Dat is nog altijd redelijk wat, maar we hebben genoeg entertainment voor je in huis. Zometeen James Cook.

0: Shakira in... Mag ik zeggen van welk jaar die plaat is?
1: Oh, was ik al geboren?
0: Je oud voelen. Ja, dat zeg ik. Dat is ook er niet. Nee, dat is wel echt al 20 jaar oud. Ja, Hips Don't Lie.
1: Goh, ja, wel een topplaat.
0: De tijd staat niet stil. We draaien ze allemaal, de classics. Je hebt hem al gehoord. Op Play loopt een programma waar BV's staalhard geconfronteerd worden met hun verbale talent. Of soms ook een beetje het gebrek eraan. Dit is bijvoorbeeld de grote Peter van de Veire, ook bekend van een radiozender.
2: Patisserie. Lekker. Bam.
3: Ja, nee. Allee.
0: Dat was hem. Of we hebben ook Sam Goris.
4: Keffer. Thuis hebben wij bij ons 2 keffers.
0: Of dit is de grote Manu van Akker.
5: K3 is ontstaan nadat Niels William, eigenlijk, die kennen we.
1: Iedereen flipt daar, Tom. Iedereen flipt daar.
0: Afdrukte voor zichzelf en dan ontstaat er chaos. En dan Jan Verheij, die ook elke week in dit programma zit. We kennen hem dus goed. Ja, die had gewoon het spel niet begrepen, denk ik.
6: Om te beginnen ben ik blij dat je dat thema...
1: Ja.
7: Dat je dat 2 keer...
1: Ja, je moet dus weten, het was het woordje dat hij niet mocht zeggen en die bleef maar dat zeggen.
0: Ja, en die zat er echt zo van, maar wacht, ik snap het niet. Enfin, de man die daar allemaal geamuseerd op mag zitten kijken en het ook wel een klein beetje organiseert, is James Cole.
8: Met Tom de Kok.
0: Mijn beste vriend, zeer fijn dat je hier bent.
1: Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn, dankjewel.
0: Merci om af te komen. Jij bent een van de hardest working men in showbiz.
1: Ze bleven dat zeggen, maar werken voelt het nooit. Echt waar, dat klinkt als een cliché, maar het is echt wel zo. Ik amuseer me gek, echt.
0: Maar de mensen weten niet dat jij zowel voor als achter de schermen ook super hard werkt. Hè?
1: Ja, dat wel. Ja.
0: Mogen we weten waar je nu mee bezig bent?
1: Jawel, ja. Bepaalde zaken mogen inderdaad nog niet verteld worden. Maar we zijn wel weer bezig met een nieuw seizoen van James & Co. Komt er weer aan, waar we altijd 3 gasten ontvangen die we volledig verrassen. Dus er komen toch weer een pak leuke namen langs. De eerste liefjes worden al gezocht.
0: Oeh, ja, iedereen die... doen jullie Ruben van Gucht, want dat gaat echt wel lang duren.
1: Nee, het kot was te klein.
0: De studio is niet groot genoeg. Dus die zeggen ze uit, dat is allemaal al opgenomen.
1: Is allemaal opgenomen. Dat was ook al een paar. Er waren er 24 afleveringen. Heel blij om dat te mogen gedaan hebben. En dan ben ik een weekje op congé geweest met mijn ma en met mijn vent en met mijn vrienden. En nu ben ik helemaal weer opgeladen.
0: Wacht, jouw ma gaat mee op congé met jouw man en jouw vrienden?
1: Altijd.
0: En dat is om te koken en de afwas te doen?
1: Nee, hoor.
0: Hoe gaat dat is om dat zou ik nu nooit doen, als ma meenemen op skivakantie. Oh. Allee, moeder, kom maar mee.
1: Tom, het is het mooiste wat je kunt doen. Dat is met uw ma herinneringen maken voor het leven. En ooit komt er een dag, jammer genoeg, dat we ze moeten afgeven.
0: Ja, tuurlijk.
1: En ik zal altijd terugdenken aan al die fantastische reizen die we samen hebben meegemaakt.
0: Ja, dat is wel schoon. Maar hoe doen jullie dan drank en drugs?
1: Drank is de eerste om ze boven te halen. Dus zoiets.
0: Die opnames van zeggen ze, dat lijkt ook, als ik die fragmenten online zie passeren en zo...
1: Alsof
0: jullie daar in jullie broek gedaan
1: hebben. Maar dat is dus echt zo. Dat was echt een dolle boel. En dat bedoel ik. Het voelt nooit aan als werken. Ik voel me daar lekker. Ik voel me daar goed achter de micro. Ik voel me daar leuk met die 4 kandidaten. En ik amuseer me echt te pletteren. En ik hoop de mensen thuis ook. Het bedoeling was dat ze met een smile in bed zouden kruipen, de kijkers. Ik denk dat ze nog een uurtje wakker liggen
0: van ADHD.
1: Van alle prikkels. Maar het is gewoon leuke televisie.
0: Schoon. Ik heb zelfs gehoord dat er handdoekjes op de stoelen liggen onder de kandidaat. Is dat voor als het echt pipi in de broek is?
1: Nee, dat is vooral omdat... Dat zijn vreesschone zeteltjes, maar het is een plakboel. Ik zou het zo zeggen. En deze zomer, want het was in de zomer dat we hebben het gedraaid. Deze zomer, het werd heel snel heel warm. En vele vrouwen droegen toch soms korte rokjes. En dan begonnen ze toch te klagen. En dan hebben ze zelf gevraagd... Mogen af en toe gewoon een handdoekje onder ons billetjes leggen? Dat is blijven liggen. Voilà.
0: De showbiz, dames en heren, allemaal gelogen. Kathleen stuurt hier in de Joe-app James. Zo'n lieve en warme mens.
1: Oh.
0: Is dat je mama, Kathleen?
1: Nee, Kathleen is niet mijn mama. Nee.
0: En Claude heeft geteld, je hebt al 5 keer ui gezegd. Maar ik waarschijnlijk meer.
1: Maar zwijgt, het is moeilijk spelen thuis. Je kan het trouwens ook spelen op TikTok. Want we hebben zo'n filter, hè. We hebben zo'n filterje. Via Play kunnen dat filterje downloaden bij dat toverstafje. En dan moet het spelen. En dan merk je dus, het is niet zo simpel.
0: Ja, het zou een bijzonder cliché zijn als we nu straks met jou zeg eens uit zouden spelen. Dus we gaan dat ook gewoon echt doen.
1: Tuurlijk.
0: Uiteraard. Waarschijnlijk al 1000 keer moeten doen. Nog even checken. Yes, dat is, je bent ook zo getraind ook.
1: Natuurlijk.
0: Is je zangstem opgewarmd? Want dat kan je uiteraard als de beste.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Dat is goed, gaan we zo meteen testen. En heb je geoefend met de bal?
1: Welke bal?
0: Ja, dat leg ik zo meteen nog wel even uit. James Cook nog tot 6 uur bij ons in de studio. Als je ook een boodschap voor hem hebt, mama, ik weet dat je luistert. Stuur maar door in de Joe-app.

0: Na.
1: Ja, helemaal meegezongen door James Cook, die zijn stem is nu helemaal opgewarmd. Ik hoop dat dat ook geldt voor Ronnie Mossuze.
0: Ja, mijn stem is opgewarmd.
1: Dan zijn we vertrokken. Ronnie Mossuze, zeer fijn om jou terug in de studio te zien. Elke vrijdag ook te horen op Joe Gold met Ronnie's Retrofuif. James, jij luistert daar elke week naar. Wat vond je van de laatste uitzending?
0: Ik ga moeten schuldig blijven. Sorry.
2: Deze keer heb je niet geluisterd.
0: Maar ik ga het over mij laten komen. Ik vind het gewoon al fantastisch dat we hier een live zondag gaan meemaken. Ja. Van deze man.
1: Ja, dus vrijdag zeker luisteren naar Ronnie's Retrofuif op Joe Gold. Echt top.
0: Beloofd.
1: De enige reden waarom je niet naar dit programma zou luisteren is echt dat. Ja, want dat is namelijk, wij zijn concurrenten eigenlijk.
2: Maar ik beveel ook het programma hier aan.
0: Als zij hun kamer, en mannen.
1: Ja, straks luisteren de mensen Radio 2, omdat ze niet meer weten wat ze moeten doen. Ronnie Mossuze, we hebben hem aan het begin van dit seizoen opnieuw de opdracht gegeven om onder andere jou in de gaten te houden, James. Ronnie is professioneel BV-spotter geworden.
0: Amai, zeg maar, wat een change.
1: Dat ligt
0: dat is echt, hè.
1: Ver buiten zijn comfortzone.
0: Ja, maar ik begin eraan te wennen. Ik vind het heel leuk.
1: We hebben hem ook een abonnement op de dag allemaal en de tv-story gegeven.
0: Super, heb ik je daarin gestaan?
1: Dat is opgestuurd.
0: Jij komt er wel eens in voor. Sorry, hoor. Ja.
1: En hij giet dat elke week voor ons in een lied. Hè, dat iedereen weer mee is op een paar minuten tijd met wat de BV's hebben meegemaakt. Natuurlijk kan niet alles in het lied. Wat heeft het lied deze week niet gehaald?
0: Wel, Kelly Pfaff en dochter Shania, die beginnen terug met hun podcast eigenlijk. Even zonder ons.
1: Ah ja.
0: Ik denk dat het een beetje meer van hetzelfde gaat zijn.
1: Maar daar hun aandacht
0: ik vind
1: al.
0: Het ook fantastisch dat Ronnie zegt Kelly Pfaff en haar dochter Shania.
1: Shania, ja.
0: Ja, ik mag Shania zeggen.
1: Ja, dat komt nog veel meer, James.
0: Jullie zouden wat zeggen? Shania.
1: Mogen al Shania zeggen.
0: Shania. Zolang we maar Elmo juist uitspreken.
1: Voilà. Elmo zijn kleinzoon. Heb je foto's bij eigenlijk?
0: Ja, maar dan gaat het ons te ver brengen.
1: Het duurt altijd lang.
0: Ik wil ze gerust bovenhalen.
1: Concentratie, wat zit er nog niet in?
0: Wel, Astrid Koppes, die gekust heeft met Orlando Bloem, beweert ze zelf. En ook met Leonardo DiCaprio. Dat verklapte ze met Tess Goossens.
1: Met wie? Met welke Hollywoodster heb jij al eens gekust, James?
0: Gert Verhulst. ik heb eigenlijk ook wel zo'n geheim. Ik heb ooit gekust met Brooke Shields.
1: Is dat echt waar? Ik dacht Bruce Springsteen. Ik dacht, gaan we het krijgen. Brooke Shields?
0: Maar echt waar? Of?
1: Wacht.
0: Ja, maar je gaat dat nergens niet vinden. Nee. Ja, dat van Astrid gaan we ook nergens vinden natuurlijk. Nee.
1: Ah ja, dus je kan beweren wat je wil.
0: Voilà, nu zijn we er. Deze wil ik even wel recht zetten. Ik heb nooit gekust met Gert Verhulst. Voilà,
1: dat kunnen we
0: checken.
1: Wat zit er nog niet in?
0: Ja, prinses Delphine, die je wel kent, die is boos omdat zegt dat ze een kunstwerk van haar zou verkopen, terwijl het eigenlijk om een poster gaat.
1: Ja, ik heb dat gelezen vanochtend. Het was heel kwaad. Het was niet in Aldi zelf, maar iedereen zei, je kan haar kunst kopen in een Aldi.
0: Klopt.
1: Maar ze zegt, het is maar een printje, maar dat is niet eigenlijk.
0: En ze zeggen ook dat je een klomp goud kunt kopen in een... Wat is het? Ook in een Aldi of zoiets?
1: In de Vibra, alle dagen. Enfin, nu weer toch zijn. Daar ga maar even op het podium staan.
0: Ik ben er ondertussen.
1: Ga er maar naast staan, James. Allee, je mag blijven zitten, maar we doen alsof.
0: Spannend.
1: Oké, je trombone werkt.
0: Het is een ukulele, maar ik ga het nooit leren.
1: Oké, we gaan ervoor. Dus James, wat er ook gebeurt, is interactief.
0: Je mag meezingen.
1: We zien wel wat er gebeurt.
0: Ik doe het.
1: Oké, klopt.

0: maar vond dat niet plezant. Maar het was verplicht op zijn partijfamiliedag in Plopsaland.
1: Ja!
0: Hij heeft het door. Mathilde, koningin van voornoemd Belgeland.

0: pussieke dol.
1: Ja, zeg. Ik was al niet aan het denken, hoe gaat hij rijmen op dols? Maar aan de dols natuurlijk. Ja,
2: maar van alles. De Leijers, Sven, Ornelis, Laura, Tesoro. Leijers, Ella, Karen, Damen, Tom de Kok en zo, ja. Posten hetzelfde op hun socials en niemand weet echt voor wat. En dat is met name het mystieke zinnetje.
1: Ik ga!
2: Ja.
0: Ik ga jij ook?
2: Ik weet nog altijd.
0: En ga jij?
2: Tom, jij weet
0: ik
2: meer.
0: Post,
2: we kennen elkaar nu al. Ik weet het nu, omdat ik naar Gert heb gestuurd. Waarom zegt iedereen, ik ga? Waarom zeg je dat, Tom? Je mag het niet
0: kennen. Ja, en met jullie gaan vast ook. Ja, zeker weer.
2: Maar wanneer gaan we het vertellen aan de luisteraars? Iedereen wil dat weten.
1: Mag ik trouwens iets daarover zeggen? Waarom ben ik de enigste die niet ik ga moet posten?
0: Ja, dat is het. Ja, dat is
1: het. Gaan we niet zeggen. Hoera, hoezé! Je bent er mee. Met dezelfde mee van de BV.
2: Sorry, James, dat je voelt er een beetje buiten.
1: Maar echt, hè? Ik zei tegen, hè? En waarom moet ik dat niet posten?
2: Nee, oké, maar we gaan er straks...

0: in de...
1: AB?
0: Nee,
1: dat remt niet.
0: Nee,
1: de Lotto Arena. Sportpaleis. Afwas
0: de Roma. In Antwerpen voor de rare klemtoon.
1: Gewoon een beetje, dat is te left of center voor ons.
0: Ja. James Cook, die hier gezellig bij ons zit, is hip. Nee, niet omwille van een flashy showbiz slip. Ofwel.
2: Ik heb een showbiz-slipje daar. Hoor.
0: Ja, fijn, dat wist ik nu niet, bon. Ja. Wel om een hemd uit zijn tropee dat hij zichzelf schonk als cadeau.

0: bravo.
1: Ja, jij hebt James de Musical, wij hebben het wel een W van de BV.
2: Ja, ja, maar het is bijna even goed, toch? Ja.
1: We werken er, ons budget is ook al 1/4000ste, denk ik.
2: Zoiets.
1: Dankjewel, Ronnie Mossuze. Maar ik onthoud, jullie gaan allebei niet.
2: Nee, ik onthoud, ik ben de enigste die het niet moet posten. Van heel BV-land. Dus ik zeg alleen maar aan die persoon van wie het zou zouden moeten posten. Ik kom nee.
1: Ja, of misschien, ja, het is niet waar. Misschien gaan we wel naar jou.
2: Nee, nee,
1: ben jij daarom niet uitgenodigd?
2: Nee, niet doen, hè.
1: Oh, ja, dat zou wel kunnen.
2: Ik was een mysterie.
1: Ja, we zien elkaar daar, Ronnie.
2: Ik ga, oké.
1: We zien elkaar daar. Zeg, merci en tot vrijdag op Joe Gold.
2: Tot vroeg.
1: Salut, vriend. Dag.
3: Dit is Joe.
4: Met Tom de Kok. Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
5: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oeh, hij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen...
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en...
11: Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
12: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Joe.

0: Shiny Happy People, R.E.M. Heel schoon om te zien. James is echt heel zijn bv-adresboek aan het afwhatsappen.
1: Ik ben niet benaderd geweest.
0: Ja, om te kijken waarom iedereen ik ga post. Heb je al iets ontdekt?
1: Ik ben niet benaderd geweest om dat ook te posten. Ik ben eigenlijk geditcht als bekende kop.
0: Ja, maar jou, je staat niet op de lijst. Ja,
1: dus nee, maar ja, het niet. Ik hoop...
0: Ik denk dat een verrassing voor wanneer ben je jarig of zo?
1: Maar nee, ondertussen weet ik wel waarover het gaat.
0: Ah, toch?
1: Ja. Oh. Ik ken mij toch, hallo. Ja,
0: dan ben jij mee.
1: Ja,
0: ik ook heb het gepost. Dus ik ben
1: kijk, voilà, ondertussen weet ik het.
0: Soon meer. Zeg eens Ja, slechte inleiding. Zeg eens Godverdomme, moeilijk.
1: Dom.
0: Ik ga proberen. Zeg eens kan jij dat zelf goed?
1: Wat denkt u nu zelf? Helemaal niet, natuurlijk niet. Toen dat Gert het presenteerde...
0: Nee, sorry, ik was al aan het opletten nu. Ja, toen Gert het... Wel, het is een remake van een oud programma, hè?
1: Ja, ja, en toen dat Gert het presenteerde, mocht ik als kandidaat daar gaan zitten. Het was een hel. Dus daarom is er afgesproken nooit meer kandidaat. De volgende keer is het als host. Ja.
0: Hoe vaak heb je al interviews gehad op radiozenders waar ze dan zeggen, kom, we zullen het eens testen?
1: Al heel veel.
0: Ja.
1: Maar hey, vraag het nog eens.
0: Zometeen nog een keer, hoor. We hebben wel nog een onderwerp nodig waar James over moet praten, dus... Work your magic in de Joe-app. Waar moet James zo meteen over praten? Een minuut lang, zonder uit te zeggen. En ik ga ook een verboden woord kiezen dan.
1: Over Tom de Kok.
0: Te heftig. Thomas, help. Twee minuten over 6:30. Wat gebeurt er verder in nieuws?
2: To the rescue, Trump toch. Want het was weer een grote Trump-show.
0: Ook niet wat we verwacht hadden. Nee, laat maar. Dank je, Thomas.
2: We gaan toch nog heel even terug naar New York. Naar de algemene vergadering van de VN, liever. Want ja, het moet gezegd, het is daar toch wel weer een klein beetje een Trump-show geworden. Hij begon met een hele lofzang voor zichzelf. Dat hij een grote vredestichter is. En nadien ging het dan nog... Als wat alle kanten op. Hij zei dat hij de vrede tussen Rusland en Oekraïne, dat hij dat wel zal regelen. En dat hij nu moet kiezen, Iran compleet verwoesten of toch nog een deal sluiten. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die viseerden een veroordeelde drugscrimineel en zijn familie. Waarom net nu die explosies er kwamen, dat is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt dat nog. En Elise Mertens speelt morgen tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Singapore. Mertens won dat toernooi vorig jaar. Krejčíková staat 44ste op de wereldranglijst. Mertens 19e. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog, minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag tot 23 graden dan. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en temperaturen tot 25 graden.
0: Zo van die dingen als Barbora Krejčíková. Oefen jij dat aan je bureau dan voor je dit dan doet op de radio?
2: Ah wel, ja. Echt zo. Ja? Herhalen.
1: Zeg, maar dan moet je de volgende keer de wereldranglijst even oefenen.
2: Ik weet het. Ik had verwacht dat jullie me daar op gingen.
1: Want je hebt heel duidelijk gezegd de wereldranglijst.
0: Wereldranglijst.
2: Oké, het lukt nog.
0: We gaan eens kijken waar de files staan ondertussen. Een kwartier of langer aanschuiven op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 29 minuutjes. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout 27. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 16 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 23 minuten file. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpen Haven tot Antwerpen-Noord 18 minuten. En op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen de Evergemse Steenweg en Wippelgem 16 minuten. Op andere plekken dus niet meer dan een kwartier aanschuiven. Maar ook dat is mottig. Gelukkig is er James Cook zometeen.
3: Tom de Kok.

0: als ik dat zou doen, dan zouden mensen sturen, hou nu muil nu eens tijdens de liedjes.
1: Geef het 5 seconden, en dat verschijnt daar ook op je scherm.
0: Nee, ik denk dat de mensen heel blij zijn. Natalia featuring James Cook met Rising. Wow. Binnenkort verkrijgbaar als single.
2: Dit is Go met Tom de Kok.
0: Je bent een fan, hè? Ja, dat is het helemaal aan het meezingen.
1: Sorry.
0: Je bent een fan. Ah, is onze infrastructuur weer kapot?
1: Ja, de headphone ging niet goed.
0: Dat is grappig, Frasjes. Liffenburen had het ook voor. We moeten toch eens naar dat gaatje laten kijken.
1: Ja, en ik kan niet goed liplezen, dus zeg dan een keer.
0: ik zeg gewoon, je bent een fanboy van Natalia.
1: Ja, maar ik noem één nummer van haar. Echt, noem een titel en ik zing het. 1, 2, 3.
0: Allee, hoe heet dat nummer?
1: Allee.
0: Begun to...
1: Jij werkt toch voor de radio?
0: I've only begun to fight. Ik lees dat af, hè.
1: Ah, ja.
0: I've only begun to fight.
1: Ja, dat kent iedereen.
0: Allee, hopla.
1: Wacht, hè. Hoe begint nu?
0: I've only just
1: begun to fight. You ain't seen nothing yet. Zou wij zijn?
0: Goed, hè.
1: Ken het allemaal.
0: Hi.
1: Dat is nu wel de gemakkelijkste. Maar
0: James the Musical live, dames en heren.
1: Ja, het was een beetje fout gezongen.
0: Komt dat nog terug eigenlijk? Wanneer doe je dat nog eens?
1: Te duur.
0: Ja, tuurlijk. Ja, kost veel.
1: Het is gewoon te duur. Dat is gewoon vandaag de dag zo, hè. Alle budgetten naar omlaag, hè. Ik zie dat hier ook al een probleem aan het worden is in de studio.
0: Ja, het valt hier uit elkaar, jongen. Dat is niet normaal.
1: Die waren zeer gezellig.
0: Het zeer goedkope programma, zeggen ze, nu te zien op Play. Ja, dat zal dan, hè.
1: Zeer goedkope programma.
0: Ja, als ze duur niet meer mogen.
1: Jullie hebben hier een basketbalring staan op meterhoogte.
0: Oh, ja, dat is waar. Ja, dat is omdat ons plafond niet hoger is, natuurlijk.
1: Ah, ja, snap ik.
0: Ja, het is niet dat wij zo klein denken, maar wij...
1: Het is er keigezellig. Het is er een hele gezellige gevoel. Het is echt een mooie studio. Ik heb toch net nog complimenten gegeven?
0: Zeg eens, is het programma dat je presenteert op Play? Het is een geweldig cliché, maar we gaan ze eens uitspelen. Mensen vinden dat duidelijk ook heel plezant. Er zijn superveel suggesties voor topics binnengekomen waar jij een minuut over mag praten.
1: Alright.
0: We passen de regels toe zoals ze ook in jouw show zijn. Dus jij begint zo meteen. Als je ui zegt of het verboden woord gebruikt, dan druw ik af. Bij mij gaat dat zo klinken. Voilà. Ja, en dan is dat mij.
1: Ja.
0: Ja. Jij hebt ook een bel. Ja,
1: voilà. Daarom staat dat belletje
0: neer. Doe maar even. Ja. Dan is dan, voilà, en, zo, en wie het laatst aan het woord is, die wint.
1: Ja, zo gaat het, hè.
0: Ja. Nu alleen nog een onderwerp. Tom vindt dat we het over Grindr moeten hebben.
1: Oei, joe.
0: Dat is te gemakkelijk. Ik zou dat echt niet doen.
1: Dan kun je gewoon beginnen opzommen wie dat al is langs geweest. Opzommingen mogen niet.
0: Gewoon mijn lijstje aflezen. Oh, dat we al bij zo'n brave getrouwde.
1: Voor de mensen thuis, Grindr is een gay dating app. Hè? Niet veel mensen weten dat, hè, Tom.
0: Maar de mensen weten dat.
1: De mensen weten dat niet.
0: Google het maar niet waar de kinderen bij zijn. Wes zegt... Je kan het over de frituur hebben. Vicky wil dat we het over jouw hond hebben. Oh. Debbie zegt over de slimste mens ter wereld en je mag niet kandidaten zeggen. Ja, dat is allemaal te makkelijk. We gaan voor de suggestie die Mark heeft ingestuurd. En dat is, we gaan het hebben over Dorian.
1: Oh.
0: En je mag niet mijn zeggen.
1: Oh, moeilijk. Dat is moeilijk. Ik zeg dat heel vaak, mijn en Dorian.
0: Dorian, niet mijn en niet Ik ga me hier al klaarzetten met mijn belletje. Hè. Marcheert het nog? Ja,
1: zijn we begonnen of
0: wat? Oké, 3-2 start.
1: Dorian, wat kan ik allemaal zeggen over Dorian? Dorian is een hele knappe man uit Ronsen. Ik heb hem leren kennen achter de schermen van een musical. Wiki the Viking the Musical. Ja, dat was dat.
0: Ja, hij heeft u gezegd. Oh, het is aan mij. Wacht, de klok. Moet de klok stoppen.
1: Oké, goed. Dus daar was ik. Wiki de Viking, daar kwamen we elkaar tegen. Ik kwam binnen, ik keek in zijn ogen en dacht, ja, dat wordt hem, dat wordt de mijne. En toen zijn wij s'avonds iets gaan drinken op een terrasje. En we zaten naast elkaar. We zaten naast elkaar en onze knietjes raakten elkaar aan. En we keken naar elkaar en we wisten het. Den Didi slaapt niet alleen vanavond. Nee, het is niet zo rap gegaan. Goed, in ieder geval, het is de man van mijn dromen. Ik ben al
0: Jij hebt mijn gezegd, maar,
1: van
0: ja,
1: mij?
0: Maar het was wel echt net om de 60, om de 60 seconden je hebt het gehaald.
1: Heb ik mijn gezegd?
0: Ja, mijn man van mijn dromen. Ah, ja. Dat is ook mijn, hè.
1: Ja.
0: Leutig spel, dat is echt een soort evergreen. Man, heeft Gert Verhulst dat eigenlijk uitgevonden?
1: Dat was eerst samen met Hans Boulon. Boven in een kamer in Studio 100. Ja, het zal wel zijn. Of nee, nieuwe studio, het zal waarschijnlijk nog in de BRT geweest zijn. Die twee hebben dat uitgevonden. En het is een heel helder, heel simpel spelletje, maar dat speel ik ook het liefst.
0: Ja, zo schoon. Nu op televisie te zien en op, wat is het van Play? Hoe heet dat daar? VTM Go, maar dan van Play.
1: Op de app van Play.
0: Ah, in de app van Play.
1: Ja, in de app van Play.
0: In Got Talent kunnen we jou dan hier in ons eigen huisje bij VTM zien. Jij bent een beetje de Ruben van Gucht van het entertainment. Hè?
1: Je kunt hem niet loslaten.
0: Van
1: Ruben
0: alle
1: van Gucht.
0: Huisjes een beetje gaan snoepen.
1: Tom de Kok, je kunt hem niet loslaten, Ruben van Gucht. Als je hem wilt zien trouwens, er is een nieuwe... Ja, maar je geen 7. Hij gaat ook, een nieuwsje. Hij gaat naar de planken, hè? Het theater in, hè? Ruben samen met zijn grote vriend Kurt Rogiers.
0: Is dat waar die ik ga voor is? Bij iedereen.
1: We gaan dat zou zomaar kunnen. Nee, wij brengen een imitatieshow met alle gezichten eigenlijk van het afgelopen jaar. En Kurt Rogiers himself presenteert het. En natuurlijk wordt Ruben van Gucht ook geïmiteerd. Dus zoek het maar op. Backstage producties onder de sterren. Kom maar allemaal.
0: Wanneer is dat? Dit najaar nog?
1: Nee, dat is eigenlijk rond de winterperiode. En ja, iedereen passeert de revue. Hè. Okay. Iedereen die een klein beetje het jaar heeft gemaakt. Elke bekende kop, die wordt daar geïmiteerd door de beste imitatoren van dit land. En Kurt Oriers himself, die praten tegenwoordig aan elkaar. Onder de sterren. Kom
0: ik
1: daar.
0: Wil dat echt heel, heel graag zien. Zometeen nog kort over Got Talent, waar je ook in te zien bent. Want we willen graag weten waarom we deze zaterdag absoluut moeten kijken. Je mag al een beetje spoilen. En, ah ja, je weet het niet.
1: Nee, maar ik ga dat nu opzoeken.
0: Ja, we fixen het wel. Hij gaat een hulplijn bellen. En het is tijd voor je basketball skills.
1: Alright, bring it on.
2: Wat gebeurt er vanavond bij VTM op Elias Stage in Kot Madame Sergeant? En wat scheelt er bij VTM 2 met dat meisje in het station in Overtreders? Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen. Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Humo!
8: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
9: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
8: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
9: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
8: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Een kot bij Upkot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upkot, een merk van Upgrade Estate.
10: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers.
10: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
2: Good times. Great music. Tom de Kok.

0: Allee, we zullen nog één keer opnieuw. Wat hebben we gezien?
1: Dat er een stukje met uw tafel is.
0: Ja, dat is uit elkaar aan het vallen. Niet normaal, dames en heren. Maar het is, wij zijn een zusterzender van Willy en van Q-Music. En die hebben allebei dit jaar een nieuwe studio gekregen. Dus wij zijn de volgende, hè?
1: Nu snap ik het waarom jij voor Joe werkt.
0: Ja, dat is, ja. Alle afdankertjes worden naar hier doorgeschoven.
1: Nee, het zusterbedrijf.
0: James Cook, de sisters. James Cook, je mag nog één keer proberen met onze weddenschap van daarnet.
1: Is
0: ja. Ja, dus zeg maar, wat is de tegenprestatie die je
1: Ja, je vroeg aan mij, van, oefen het al een keer met je basketbal. En ik zei, oké, maar als ik erin zit, dan wil ik heel graag dat ik een maar die Wodo.
0: Ja, het was ernaast, maar je krijgt een nieuwe kans. Dus als je er nu in zit, dan draai ik Maddy Wodo, jouw single met Gert Verhulst, nog eens
1: op Joe. Allereerste keer op Joe.
0: Nee, dat is niet waar. Jullie hebben dat live gezongen deze zomer bij ons.
1: En dat was gedaan.
0: Ja, dat is wel waar. Ja, dat zegt misschien ook wel iets over hoe goed we het vonden. Ja. Allee, en...
1: Oh nee, wacht.
0: Ja, kom aan ze.
1: Wacht, kan allemaal.
0: Hepla, concentratie. En los erin. Ja, het is gebeurd.
2: Hey Joe, this is Torch with the world famous Harlem Globetrotters. And we're coming to Lotto Arena in Antwerp.
3: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.
0: Maddy Wodo.
1: Weet dat wil zeggen?
0: Wat wil dat zeggen?
1: Sabammeke.
0: Ah, ja, toch zeker 0,0001 cent. Gert gaat blij zijn. Kan hij naft voor de Evanna betalen.
1: Zeker.
0: We spelen een spel. We sturen jou en je team naar de Harlem Globetrotters. Dat zijn showbasketters die al 100 jaar bestaan. Een supercool basketteam die bijvoorbeeld de vierpunter hebben uitgevonden. Die kunnen van zover in dat net gooien.
1: Wauw.
0: Ja, die komen naar de Lotto Arena in Antwerpen. En je kan er met je hele team naartoe. Dat kan met een sportteam zijn. Dat kan met je collega's zijn. Dat kan, als je Ruben van Gucht bent, met zo'n stuk van je lijst, kan dat.
1: Laat hem los.
0: Nee, laat mij ook niet los. Dus laat ons ook niet gerust.
1: Je hebt het zo moeilijk met die man. Laat hem los.
0: Ik vind hem zo leuk. Wat gaan we doen? We gaan twee teams. We gaan er kennis mee maken. Jij adopteert zo meteen één team. Ik adopteer het andere team. En wij spelen ervoor.
1: Dus maar ik heb iets gevraagd. Dus dan gaan we naar die Lotto Arena.
0: Maar gisteren was hier vele dobbelaren en die deed dat gewoon.
1: Ja, maar wacht even.
0: Ja.
1: Je gaat dus naar die Lotto Arena. En dan zitten dus een uur en een half te kijken naar mensen die een bal gooien naar een net.
0: Hoe lange donkere mannen met weinig kleren aan?
1: Oké, we gaan het
0: volgen. Ja, nu begrijp ik.
3: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.
0: Lijn 1 is Ruud Stevens. Ruud, goedenavond.
4: Hallo, goedenavond.
0: Ruud, voor welke ploeg speel jij mee?
4: Ik speel voor de ploeg van mijn dochter, voor Telstar in Muizen, een basketploeg.
0: Ah, een basketploeg, dat is goed. Oké. En je dochter, hoe oud is de dochter?
4: Ja, de dochter is ondertussen 20 geworden en ze is eigenlijk op het einde van vorig seizoen gestopt met basketten, omdat ze een beetje te veel te combineren had. Ik dacht dat het misschien wel fijn zou zijn, moesten we hier aan deze wedstrijd meenemen.
0: Het zou een soort reunie zijn dan met haar team om nog eens te gaan kijken naar de basketters.
4: Ja, dat
1: het is dus geen match, mevrouw. En ik kan zeggen, het is gewoon mannen die van heel ver gooien.
0: Het is demonstratie.
4: Alleen maar beter.
1: Maar niet dat geen match is, als je straks verliest door mij of zo, sorry daarvoor, nu al.
0: Ja,
1: maar
0: dus
4: het is nu al in orde.
0: Er is nog een ander team en dat is het team van Gerard de Meijer. Gerard, een hele... Wacht, Gerard gaan we zo niet horen. Gerard, secondje, ik kom er zo aan, hè. La, la, la. Ja, nu. Gerard de Meijer. Goedenavond, welkom.
1: Welkom op de stageplek van Tom de Kok.
0: voor welk team speel jij mee, Gerard?
5: Antwerpse Catapult Club.
0: De Antwerpse Catapult Club?
5: Oh, ja. Catapult Club, ja.
0: Wat doen jullie dan precies in de Catapult Club?
5: Wij schieten op 10 meter afstand op 7 verschillende... zeven plaatjes waar we vijf verschillende maten in zijn. Het kleinste is 4 centimeter en half groot en het grootste 12,5 centimeter.
0: Maar het is een soort wipschieting, maar dan met een katapult. Echt zo, een katapult?
5: Met katapult, ja.
0: Dus jullie zoeken een tak en jullie doen dat rekketje rond en dan...
1: Leg dat nu nog een keer uit als je wilt. Dus jullie hebben een plakkaatje van... Leg het nog een keer uit als je wilt, meneer.
5: Dat plakkaatje is van Ruber gemaakt.
1: Van Ruber.
5: En de kleinste maat is 4 centimeter en een half doormeter. En de grootste is 12,5 doormeter. En op 10 meter afstand.
0: Ah ja, je moet daar dan op schieten. Ja, en met wat schieten jullie dan? Is dat met stenen, met een balletje, met knikkers?
5: Nee, met ijzeren billetjes van 9 millimeter en een half.
1: Maar ze heeft het allemaal goed afgemeten.
0: Het is wel, de afmetingen zijn daar heel belangrijk. Nee, maar ik zou ze niet willen tegenkomen, ook niet, die mannen. Als die zo goed kunnen liggen met zo'n katapult. Ja, dat klinkt als vooral een heel gezellige bezigheid. En ernstige sport ook, Gerard. En jullie zouden graag ook naar de Harlem Globetrotters gaan kijken.
5: Ja, we zijn ook met een tiental personen. Ja, dus met een basket verleden. Dus.
0: Oef.
1: Meneer, u weet dat ze geen match spelen, hè?
0: Ja, maar het is
1: ze gooien gewoon van heel ver een bal in een remet.
0: Laat mij luisteraars gerust. Oké, het lot heeft bepaald. Gerard, ik weet niet of het goed of slecht nieuws is, maar James speelt voor de Antwerpse Katapultclub. Ja.
5: Oei. Dat...
1: Maar stop of gooi je een bal achter mee.
0: En Ruud, dat wil zeggen dat ik dan voor Telstar speel. Ik hoop dat je dat oké vindt.
4: Helemaal oké. Okay. Ja.
0: Het is om de eerste drie keer door de ring. Je moet achter de streep blijven. Er is een jury, hè, vriend.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus jij speelt voor de Katapulters. Nee, nog niet. Voor de Katapulters. En ik speel voor de... Ja, je hebt nog vragen.
1: Ja, sorry.
0: Sorry, mannetjes. We gaan dadelijk beginnen, hoor.
1: Ja. Sorry. Maar als men een bal nu ergens naartoe rolt, is er ook een ballenjongen of meisje?
0: Er staan twee ballenmeisjes klaar, maar die doen niks, tenzij het echt een noodgeval is. Dus je moet hem zelf...
1: Ja,
0: zet je spel af. Ja, het is goed. Oké, Gerard, nog laatste woorden voor James.
5: Dat was een best toe.
0: Doe die best. Ja,
1: zal dat niet aan markeren.
0: Ruud, nog laatste woorden voor mezelf.
4: Ja, doe maar wat je kunt doen.
0: Oei, dat is al zo op voorhand opgegeven. Zo, het gaat toch niks worden. Oké, om de eerste drie keer scoren vanaf nu. We zijn er. Ja, hij zit er, James zit er al naast. Eén keer. En ik heb één punt. Telstar 1. Katapult 0. Telstar nog altijd 1. Telstar 2 punten. En zij doen je best. 1 punt voor de Katapultclub. En het... Derde punt voor Telstar is binnen. Ruud, jullie gaan naar de Harlem Globetrotters.
1: Dank je wel. Kijk je los in een hoofd, telefoon tegen mijn oog.
0: Gerard, Jade is net gestraft door het karma, want hij zet zijn koptelefoon terug op en hij heeft een blauw oog nu.
1: Ah, Gerard, ik kan mijn excuses.
5: Ja,
1: ik kan mijn excuses.
5: Ik had een goeie voor je gevoel.
0: Ja, het is
1: alsof, kapot.
0: Het is alsof iemand met een katapult zijn oog heeft uitgeschoten.
1: Amai. Ja,
0: gaat het nog toe? Bijna dood, hè, vriend?
1: Hey, zeg, ik had bijna mijn oogbol kwijt. Ze konden bijna met een katapult mijn oogbol wegschieten. Ik zweer het.
0: Lieve Gerard, merci om mee te spelen. Blijf alsjeblieft luisteren naar Joe. Volgende keer is het vast voor jou. En Ruud, jij gaat met dan... jij kan de dochter dus met zijn tienen naar de Harlem Globetrotter sturen.
1: Oh, ik heb pijn aan mijn oog.
4: Ik kan ze heel leuk zien, hè.
0: Ja, sorry, ik moet hier even James verplegen, want het gaat echt niet, denk ik. Merci om mee te spelen. Als jij zoiets hebt van, ja, dit wil ik ook meemaken. Morgen komt Sven de Leijer met mij mee basketten. Ik hoop dat dat minder pijnlijk afloopt.
1: Oh my god, ik wil even zo een keer duidelijk zeggen. Die mensen, er is geen match, hè? Geen basketbalmatch. Hè?
0: James Cook, we gaan zaterdag allemaal naar Got Talent kijken. Wat gebeurt daarin dat we zeker moeten weten?
1: Ja, massa's talent en misschien wel een golden buzzer.
0: Ik hoop dat dat beter lukt dan deze basket.
1: Ja, maar dat is gewoon op mijn knop. Hier moet ik met ballen beginnen spelen. Je zou denken, James kan er weg mee, manier, hoor.
0: Ga je Dorian warme zoenen van ons geven?
1: Dat ga ik zeker doen. Dank je wel om je uit te nodigen. Ik vond het gezellig, zoals altijd. En ik zou mezelf aanraden om eens een basketbal oefeningetje te doen thuis.
0: Maar je hebt wel de hoofdprijs gewonnen, namelijk.
1: Ons nummer op de show!

0: HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Oké, Donnie. Nog een besparingstip? Stuur nu 15 seconden door als bericht in de Joe-app en win de 15 seconden quiz zometeen. €50 in het potje. Het is 6 uur geweest. Thomas Everiks.
4: Goedenavond. Trump spreekt de VN toe. Nog altijd vraagtekens over de explosies vannacht in Antwerpen. En Elise Mertens kent haar tegenstander voor Singapore. Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. De Amerikaanse president benadrukte hoe geweldig zijn land is en twijfelt wat hij nu moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
5: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
4: En hij zei ook nog dat de vrede tussen Rusland en Oekraïne er sneller kan zijn dan we denken, dat hij dat wel zal regelen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres die opende die vergadering. Hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moeten de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die viseerden een veroordeelde drugscrimineel en zijn familie. Waarom net nu, dat is nog onduidelijk. Collega Nathalie Dijk heeft meer details.
6: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
4: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat allemaal nog. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk die wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week en zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en de vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Kevin De Bruyne die denkt voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich wel helemaal fit voor de komende Nations League wedstrijden.
7: Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wel wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
4: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd thuis tegen Italië en daarna volgen ook nog Frankrijk en Turkije. En Elise Mertens die speelt morgen tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Singapore. Mertens won dat toernooi vorig jaar. Krejčíková die staat 44ste op de wereldranglijst, Mertens 19e. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog, minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag tot 23 graden dan. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we zomerweer temperaturen tot 25 graden.
3: Daar kijken we naar uit. 4:06 bij Joe. En er staan 8 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer verliest. De langste staat nu op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem al heel de avond hinder door een ongeval. Of er moet er een nieuw gebeuren. Zijn 42 minuten file nu. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 17 minuten. Richting Antwerpen richting Gent op de ring rond Antwerpen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost de normale 12 minuten. Naar Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West op de E17 een half uur. En op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 16 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 26 minuten aanschuiven. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen de Evergemse Steenweg en Wittelgem een kwartier. En op de E40 tussen Sterrebeek en Berchem 10 minuutjes daarbij.
0: Dit is Joe.

0: klein lief liedje, dan barst het open in een symfonisch orkest en wordt het terug een klein lief liedje. Hou ik van 1000 Miles, Vanessa Carlton. Straks mag je mee op zoek naar een lange plaat. Denk al maar eens na. Maar eerst gaan we quizzen. Daar moet ook in nagedacht worden, nog door één iemand nu.
1: De 15 seconden quiz.
0: En dat is Paul uit Leuven. Paul, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Uit Leuven, dat heb ik al graag. Daar heb ik al een voetje voor bij mij, want dat is ook mijn heimat natuurlijk. Paul, jij werkt voor Defensie. Wat doe je voor Defensie?
2: Ik ben piloot bij Defensie eigenlijk. In de opleiding, opleidingstoestellen in Bovenschijn.
0: Het is goed. Oké, we geven hem gewoon zijn 50 euro. Ja, straks wil je met een F-16
2: in. Dankjewel.
0: Ja, heb je al met de F-35 gevlogen, Paul?
2: Nee, dat zal niet meer voor mij zijn. Daar ben ik een beetje uit die fase.
0: Ja, oh man, ik zou je 3 uur willen interviewen over je werk, maar dat gaan we niet doen. Hè. We gaan voor die 50 euro die jij mag gaan opshoppen in de Aldi. Met wie ga je die delen? Wie gaat er allemaal van mee eten?
2: Ja, ik heb een vrouw en 3 kinderen, dus we zullen er wel op krijgen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Maar 50 euro, mooie korting op je volgende winkelkar daar. En het is er al niet, heel duur. Het enige wat jij moet doen is mij 5 goede antwoorden geven, Paul.
2: Maar, dat ga ik proberen.
0: Met militaire precisie. Gewoon ervoor gaan. We hebben maar 15 seconden. Ik doe mijn best, jij doet ook je best. En dan komen we er samen vast wel uit. Gisteren is het ook gelukt.
2: Ja, oké.
0: Paul, hier komt je eerste vraag. Deze radiozender heet...
2: Jo.
0: Snijden doe je met een...
2: Mes.
0: Voor de euro was er de Belgische...
2: Frank.
0: Hoeveel klinkers heeft ons alfabet?
2: 5.
0: Oost-West thuis?
2: West.
0: Oh, kijk naar de jury. Ik heb... Wat is... Allee, just. Was het... Nee. Maar ja. Ja, maar wat denk je? Ja, duim naar boven of naar beneden? Duim naar boven? Oké, het is in orde, Paul. Ja, het gaat soms over een milliseconde, dat is hier precies het leger.
2: Ja, het moet snel gaan, inderdaad.
0: Ja, ik denk ook, dat is er juist tegen, maar ja, hey, zeg, dinsdag voor iedereen. Paul, 50 euro, die komt jouw kant op. Merci om mee te spelen, merci om ons landje ook mee veilig te houden. Groeten aan alle collega's en aan het gezin. En dan spelen wij morgen opnieuw met 50 euro. Dag, Paul.
2: Dankjewel.
3: Dit is Joe. Tom de Kok.

0: Hier zie je eentje uit mijn geboortejaar. Dat was toeval. 1983, All Night Long, Lionel Richie. Ja, morgen ben ik jarig, maar dat hoeven we nu niet verder te bespreken. Dat zien we morgen wel allemaal. Ik ga niet iedereen kunnen trakteren. Ik ga het nu al even meegeven. Ik ga je wel trakteren, nu al, op heel goede muziek.
1: Duurt lang dinsdag.
0: Die je zelf mag kiezen. Haha, want zo ben ik dan ook wel weer. Je weet dat ik een liefhebber ben van duetten. Dat doen we dan op donderdag. Maar vooral ook echt van zo lange platen met een goede opbouw. Die we dan van begin tot einde kunnen laten horen. Eindelijk werk ik voor een zender waar dat ook gewoon kan. Hier bij Joe doen we dat. Jij en ik samen. Dus, laat eens weten. Laten we zeggen dat het Olympisch minimum 5 minuten is. Nou, het moet langer dan 5 minuten, hè. 5 minuten of langer. Een plaatje van jou in de Joe-app en dan kies ik er zo meteen eentje uit.
2: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
3: Zeg, cereal of toch barbecue straks?
4: Je familiefoto's?
5: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
2: De buren?
6: Zeg, is dat een hert?
7: Nee, dat is een everzwijn.
2: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
8: De Keunink. De slimme kijk op ramen.
9: Slim? Was daar nu slim aan?
8: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
9: Huh?
8: Bij ramen van de Keunink kiest je slim.
9: Hoe?
8: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
9: Dat is inderdaad slim.
8: Ja, hè?
9: Laat nog eens horen.
8: De Keunink. De slimme kijk op ramen.
10: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99. Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
13: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
16: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
15: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
17: Recupel. Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de Dag voor Toekomstige Ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
18: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
19: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
20: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
19: En is dat dan morgen wel opgeladen?
18: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
19: Wow.
18: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
21: Oei.
22: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
21: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
22: Ja, en hoe verder, liever?
21: Ver genoeg, maar niet te ver.
22: Ah ja, voor de kinderen.
21: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
23: Dat is Imo!
24: Tom de Kok. Good times, great music.

0: Ik heb ze zelf ooit eens van heel dichtbij live zien doen. Dat is de moeite. Ze Jess Glynn en Clean Bandit, Rather Be.
1: Duurt lang dinsdag.
0: Op dinsdag dan gaan we voor lange platen. Dan geven we ze eindelijk de ruimte die ze verdienen hier bij Joe. Even zonder zwans. Er zijn zoveel goede suggesties binnengekomen dat we daar eigenlijk een week lang een programma mee zouden kunnen vullen. Misschien doen we dat ook wel eens. Kijk nu even naar mijn baas. Zou een goed idee zijn. Dat is veel minder werk voor mij, want dan moet ik niet zoveel praten. maar we kunnen er eentje uitpikken. Ik ben gegaan voor die van Davy van Gaver. Die zegt voor duurt lang dinsdag innuendo van Queen. Want dat is een ondergewaardeerde parel. Dat was mijn totem bij de scouts. Innuendo van Queen. 6,5 minuut lang, alsjeblieft.

0: zitetjes overal bij mij. Bij jou ook, lees ik. Brenda zegt, het is echt beste lied van Queen, vind ik. Groetjes van Brenda uit Opwijk. Maar om dan even te illustreren hoe moeilijk het is om met een radiozender voor iedereen goed te doen, Christophe stuurt, dat vind ik nu een van de minder platen van Queen's, hè. Dat was die van mij veel, veel beter. Met een smiley erachter. Ja, ik blijf proberen om iedereen tevreden te maken. Zometeen gluur ik in je interieur. Maar eerst naar het interieur van onze nieuwsredactie. Het is bijna 6:30. Thomas, wat gebeurt er?
1: Goedenavond. Intussen zijn er al wel wat belangrijke speeches geweest op die algemene vergadering van de Verenigde Naties. De secretaris-generaal Guterres die heeft serieus uitgehaald naar Israël. Zei dat het beleid dat ze voeren veel weggeeft van een etnische zuivering. En in de marge van die vergadering heeft de Amerikaanse buitenlandminister net gezegd dat de Amerikaanse regering openstaat voor een ontmoeting met Iran, maar dat er nog niets concreet gepland is. Nu, Trump, die twijfelde nog, zei hij in zijn speech tussen praten of compleet verwoesten. Mobiliteitsminister Jean-Luc Ruc die wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De verkeersleiders die staken daar al bijna een week en zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en de vakbonden die vinden daarover maar geen akkoord. En Kevin De Bruyne is mentaal en fysiek klaar voor de Nations League. Onze Duivels die spelen nu vrijdag voor een eerste keer tegen Italië. Uit en niet thuis, zoals ik een half uurtje geleden zei, die fout even rechtzetten. Hij voegde er ook nog aan toe dat hij er niet aan denkt om te stoppen bij de Duivels. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaring. Het blijft droog, minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon, wolken en een graad of 20. En vrijdag en het weekend blijft het zomeren tot 25 graden.
0: En bedankt voor de rechtzetting, want we waren echt al een uur van ons melk.
1: Och, niet te doen.
0: Echt niet te doen. Dankjewel, Thomas. Het is 6:55. Ondertussen richting Antwerpen staat er een lange file op de E17. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 3 kwartier. File op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Antwerpen-Zuid, 19 minuten, daar is een ongeval gebeurd. En op tussen Sint-Anna-Linkeroever liever en Antwerpen-West, 17 minuten. En op de Brusselse buitenring nog eentje tussen Wezebeek-Oppum en Diegem, 17 minuten aanschuiven. Op andere plekken niet meer dan 10 minuten. Wees lief voor elkaar.
2: Tom de Kok.

0: Berry. You, me, Jan Schutter. You're the first, the last, my everything, bij Joe. 7:20. Straks is er Stijn Smets. En voor die tijd nog één verhaaltje over de verraders. Ik zweer het, ik ga daarna stoppen voor deze week.
1: 11 minuten, eerlijk.
0: Ja, zoals je wellicht niet weet, maar dat is ook helemaal niet erg, neem ik deel aan het programma De Verraders op VTM. Een programma waarin ikzelf dan moet ik eens even stellen, hè, en de bondgenoten het opnemen tegen 3 verraders en Ruben van Gucht. En dan zijn er dus nog 16 echte bondgenoten over. Voilà. En je kan dat dus elke zondagavond zien gebeuren. Ik weet ook wat er volgende week gaat gebeuren, bijvoorbeeld. Echt absoluut kijken. En dat doen wij dus ook gewoon met De Verraders, samen afspreken. We hebben nu zondagavond naar de aflevering waar iedereen naar gekeken heeft zondagavond, samen gekeken in de kelder van Toby Alderweireld. Dat is ook een van de kandidaten namelijk. En nu denk jij, ho, in de kelder, ook niet zo gezellig. Maar laten we zeggen dat de kelder van Toby Alderweireld er niet uitziet zoals jou en mijn kelder. Hij heeft daar namelijk zo een cinemazaaltje en zo. Enfin, een gezellige boel. Hij zal het ook niet erg vinden dat ik dat vertel. Hij heeft dat ook in Komen Eten bijvoorbeeld laten zien. En op een gegeven moment hebben we gepauzeerd en met z'n allen een pizzatje gegeten. En dan was er de baby van de schoonfamilie, was er ook toevallig op bezoek die avond. En ik heb die dan even, omdat de mama dan pizza kon eten, heb ik die dan even op mijn arm genomen en ben ik door de living van Toby Alderweireld beginnen wandelen met een baby op mijn arm. Ik doe dat namelijk heel graag, baby's troosten. En op een gegeven moment sta ik zo met die baby te shaken. Allee, zachtjes, hè, zo wippen, heen en weer, links. Ja, enfin, je weet wat ik bedoel. En ik blijf zo staan aan het dressoir. En ik zie daar zo plots, zo alsof het de normaalste zaak van de wereld is, de gouden schoen van Toby Alderweireld staan, die hij in 2023, begin 2024, gekregen heeft, nadat hij natuurlijk een wereldgoal gescoord had en enfin, alles erop en eraan. En plots voelde ik mij wel echt heel klein, want op mijn dressoir staat er dan zo een trofeetje dat ik gewonnen heb met een van mijn boeken, waar ik ook heel trots op ben. Maar ik vroeg me dus af, het is misschien geen gouden schoen, tenzij je er wel in hebt en nu aan het luisteren bent, laat het dan weten, maar velen onder ons hebben toch een trofee uitgestald staan. Bij mij is dat dus die boekenprijs, waar ik wel trots op ben. Het is natuurlijk geen gouden schoen. Welke trofee staat er zichtbaar in jouw huis, waar je heel erg trots op bent? Dat mag iets van de wipschieting zijn, of de katapultclub, hebben we ook vandaag bijgeleerd. Of iets niet sportief. Wie weet ben je wel gewoon supergoed in bloemschikken of Joe luisteren of zo. Laat het mij weten, dat mag zelfs met een foto erbij in de Joe-app, maar wel 11 minuten eerlijk zijn. Vanaf nu, welke trofee staat er in jouw huis die je eerlijk verdiend hebt? Of goed gestolen, dat mag ook.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. En dat terwijl de zon buiten aan het ondergaan is. Enfin, meer meta wordt het niet hoor. Meta-er. Meta-er wordt het niet. Stijn Smets, ah, goed dat je hier bent. Anders moest ik gewoon blijven. Ja, oké. ik was net aan het vertellen. Ik was van het weekend waar we samen met de andere bondgenoten en verraders naar de verraders gaan kijken. En Toby Alderweireld had ons thuis uitgenodigd, wat super lief is. En ik was even geschrokken, maar dat is natuurlijk logisch, want dat was die mensen job. Dat daar gewoon een gouden schoen in de living staat.
1: Ah, dat is wel cool.
0: Cool, hè?
1: En zo is iets anders dan...
0: Het is ook echt zijn eigen schoen die ze verguld hebben.
1: Swarovski-beeldje.
0: Ik had dan zoiets van, wat heb je met die andere schoen gedaan? Hij zo, oh, wat weet ik niet. Weg. Oké, ja. Maar dus de vraag is vooral, welke trofee heb jij in huis uitgestald staan?
2: 11 minuten, eerlijk.
0: Het antwoord, Stijn, is veel. Maar echt veel. Bij Petra is het een ballon die ze gekregen heeft van haar zoon. Best Mom Forever. Dat is schoon, hè? Bij Karen zijn het trofeeën voor clubwedstrijd HS Neerpelt. Ah, het is met honden. Ja, hondenschool. HS is hondenschool. Ja. Het zijn heel veel mensen die met hun dieren trofeeën winnen. Telt dat dan eigenlijk als jij... Ja, dan heeft
1: dat
0: je hond eigenlijk.
1: Dat de hond dat op ja, de kast moet zetten.
0: Sorry Karen, niet van jou. Nee, oh my, die mensen maar trainen met hun diertjes. Ja, Aisha heeft een hele kamer vol, dat weet ik, bekers van het trimmen van honden. Dat is ook een discipline waar je mee kan winnen.
1: Oké, okay, en hoe weet jij dat?
0: Super zot, omdat Aisha al heel lang meegaat en mij eigenlijk al 3 zenders lang achtervolgt.
1: Ah, oké. Okay.
0: Goed, hè?
1: Ja.
0: Plezant. Er zijn trouwens ook heel wat luisteraars die hun trofee hebben doorgestuurd van aanwezigheid, die ik heb uitgedeeld aan een aantal vaste luisteraars toen ik bij Q-Music vertrok. En die hebben die nog. Vind ik echt heel raar. Maar keigoed. Dank u wel daarvoor. Dank u Stefanos. Dank u wel Dimitri. Dank u wel Aisha en anderen. Luc heeft medailles van de dodentocht. 2 keer de dodentocht uitgestapt.
1: Dat vind ik al wel eens iets.
0: 200 kilometer, hè?
1: Ja, ja.
0: Alles opgeteld. Vivian heeft een trofee van de Ronde van Vlaanderen. 3e plaats Ronde van Vlaanderen bij de amateurs 1994. Straf toch?
1: Ai.
0: Hij is niet onder de indruk, Vivian.
1: Wel, zeker
0: wel. Deze wel. Johan heeft de marathon van Antwerpen gewonnen.
1: Hapse.
0: In 2008. Frederik heeft al heel wat Tyrants meegedaan. Heeft daar medailles en certificaten van. En zegt dat ik er binnenkort ook een ga krijgen. Ja, ik doe dat dus ook van die Hyrox-achtige wedstrijden. Is dat? Patrick heeft marathon-medailles. Dat is bijna mijn buurman, want op mijn hoek. Dirk heeft een hele kast, en dat vind ik wel schoon, dat daar dan plaats voor wordt gemaakt. Een hele kast trofeeën van zijn dochter van 10 die danst.
1: Dat vind ik.
0: En medailles en bekers die blinken, 1000 in duur. Alain heeft een van de staande wip een trofee.
1: Met, dat is zo omhoog schieten.
0: Ja, omhoog schieten, ja. 28 meter hoog en dan een doel raken. Dat is een trofee van hun patroonheilige. Hij zei eerst Bartholomeus, maar het is niet Bartholomeus. Het is de patroonheilige, is de heilige Sint-Sebastiaan.
1: De vraag is dan, hangt die trofee dan ook tegen het plafond?
0: Ah ja, zodat je daarop kan. Ja, maar je hoeft niet op je... En dan was er, denk ik, de winnaar van allemaal, want die wil er geen ruzie mee. Dat is Glennie. Glennie, goedenavond.
3: Goedenavond, Tom.
0: Glennie, waar heb jij een trofee van staan op de kast?
3: Ik heb een trofee staan van het onderdeel het buildragen van de Highland Games van de Antwerp Highlanders 2016.
0: Ja, wacht even, we spoelen terug. Hè. Dus de buildragen, zoals niet een buil op je hoofd, maar wat is een buil die je moet dragen dan?
3: Een buildrager, dat is eigenlijk een oud beroep dat de dokwerkers in Antwerpen deden. Hè. Zij drogen de vakken met god mag weten wat in en uit het schepen.
0: Hoe kan je dat, ongetwijfeld?
3: Waarschijnlijk.
0: Dat is de haven van Antwerpen. Ja, maar, hebben ze daar nog iets anders
3: daar
0: gedaan?
3: Daar kan alles. Daar kan alles, inderdaad. En de Antwerp Highlanders zijn van origine.
0: Ja.
3: Een Highland Games clan. En dat zijn allemaal dokwerkers.
0: Ja.
3: En zij organiseren nu nog steeds trouwens elk jaar hun Highland Games in Ekeren.
0: Ja.
3: En hun groepsproef is het buildragen. En dat is uiteraard gezien hun job hun paradepaardje. En daarvoor zien zij dus een speciaal een trofee voor. Dat is een kleine miniatuur van het standbeeld van de buildrager in Antwerpen. En dat wordt ook geleverd met certificaat. Dus dat is echt...
0: Ja, ja, heb jij die wel dan gedragen? En hoe heb je dat dan gewonnen?
3: Onder andere, ja, dus dat is een groepsproef.
0: Ah, ja.
3: Dus ik zat toen bij een vrouwenklam. Dus wij waren allemaal iets jongere en minder jongere dames die het een tof idee vonden om Highland Games te gaan doen. En wij moesten dus met een zak cacao bonen van 80 kilogram woog dat ding.
0: Ah, ja.
3: Een bepaald parcours volgen, over dingen, onder dingen, maakt allemaal niet uit. En dan moesten we dan met z'n allen in een zo snel mogelijke tijd volbrengen. En in 2016 hebben wij dat gewonnen.
1: En uit vrije wil.
0: En sindsdien lig jij met lumbago in de
3: uit vrije wil, ja. Wel, sindsdien heb ik inderdaad wel rugproblemen, ja.
0: Oppassen we dat soort
1: dingen. Maar, een schone beker.
0: Een schone trofee aan overgehouden.
3: Maar ik heb een schone beker, ja. Inderdaad.
0: Glenny, dankjewel om dat door te sturen. Ann, die stuurt hier ook nog. Ja, er bestaat ook zoiets als liggende wip. Daar hebben dochter en vader een hele kast voor bij elkaar geschoten. En dan is er ook Greet, daar gaan we mee afronden, die zegt... Ik heb na 28 jaar nog alle tekeningen van mijn klaskindjes en dat zijn mijn trofeeën. Daar neem ik mijn hoedje voor.
1: Dat is een living vol.
0: Echt heel, heel goed gedaan. Zometeen Stijn Smets, filmtickets.
1: Zeker.
0: Aan, vooruit, filmtickets. Wow, dat is boeiend, ja.

0: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldieprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
6: Goedenavond, het is bijna 7 uur. Joe Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
7: Goedenavond. Trump heeft de Verenigde Naties toegesproken. Europa verlengt zijn sancties tegen Rusland. En een crash met een straaljager in Duitsland. Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. De Amerikaanse president benadrukte hoe geweldig zijn land is en twijfelt wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
8: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
7: Na Trumps speech heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd dat er wel degelijk ruimte is om te praten met Iran.

0: de lokale autoriteiten. Eén persoon raakte daarbij gewond. Wat er misliep, dat is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog, minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken, een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon met temperaturen tot 25 graden.
1: Drie files staan er op dit moment nog in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West plus 20 minuten. Dan gaan we naar de Antwerpse ring, eerst richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West plus 8 minuten. En er staat er ook nog eentje op de Antwerpse ring, maar dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne moet je er 5 minuten bij rekenen. En dat was het al.
2: Dit is Joe
3: met Stijn Smits.
1: Met zorg hebben wij de hits weer gekozen voor vanavond. Wat dacht je van Supertramp, Eurythmics en Joan Jett? Ja, dat klinkt niet slecht, hè?

Ja, dat is een vrouw die stevig van jetje kan geven. Joan Jett en I Love Rock and Roll. En met die Joan Jett begonnen we vandaag al meteen met een jarige. Want Joan had heel wat kaarsjes uit te blazen. Ze is jarig en op haar taart stonden 68 van die kaarsjes deze ochtend. Supertramp nu bij Joan.

heerlijke plaat van de Shapeshifters en Lola's theme. Zeg, sommige muzikanten die worden heel zenuwachtig van AI. Zij vrezen dat artificiële intelligentie wel eens hun job zou kunnen overnemen. Wie die vrees niet deelt, is Sting. Hij zei afgelopen weekend in een interview op de BBC dat hij geen schrik heeft van AI. Want, zo zei hij, zou AI muziek die ze afspelen in een lift of in een hotellobby kunnen maken? Ja, aldus Sting. Maar zal AI muziek kunnen maken die je raakt? Nee, zo zei Sting nog. AI zal nooit weten hoe het voelt dat je hart gebroken is en zal er dus ook geen songs over kunnen maken die je kunnen raken. Hij komt eraan, die Sting, met de Police, maar eerst nog deze van The Eurythmics.

0: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be. Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: geen schrik voor AI dus, deze Sting. Want muziek die echt raakt, daar moet je echte menselijke emoties voor hebben meegemaakt. Iets wat bij AI nooit zo zal zijn, zo zei Sting in een interview. The Police kreeg je nog eens met Every Breath You Take.
1: Movie Match.
0: En nu doven we de lichten weer een klein beetje, want de film gaat beginnen. Welke film dat is? Ja, dat ga ik niet verklappen, want dat is het spelletje natuurlijk. Ik laat zo meteen een nummer horen dat gebruikt is in een film. En het is aan jou om te raden welke film dat is. En als je het antwoord kent, dan mag je me dat doorsturen in de Joe-app. En dan win je misschien, met een klein beetje geluk, 4 filmtickets. Nog een kleine cryptische tip. De film die ik vandaag zoek, die komt terug. Denk daar maar eens over na. Dit is de opgave van vandaag.
1: Movie Match.

0: dat is van meezingen met zo'n klein beetje drama erin. Hè? Boys to Men en End of the Road. En dat dramatische liefdesnummer, dat zat ook in een film. Het was een komedie zelfs. En Aksana, die wist welke film dat was. Aksana, wat had je gestuurd?
1: Ik heb Boomerang doorgestuurd.
0: En dat klopt inderdaad. De cryptische tip, hè, de film die ik zocht, die komt terug. Boomerang uit 92 met onder andere Eddie Murphy en een piepjonge Halle Berry toen. Film ooit gezien?
1: Nee, sorry. Ik ga je moeten teleurstellen. Ik maar denk, dat ga ik nu zeker doen.
0: Ik denk dat je er ook wat te jong voor bent, Aksana, om die ooit gezien te hebben.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, dat is nog niet te laat.
0: Nee, zeker. Je zal hem vast nog ergens kunnen vinden. Maar je krijgt 4 filmtickets en dan kun je daarmee ook naar een andere film die op dit moment nog in de bioscoop speelt. Wat zie je graag? Romantiek of actie?
1: Goh, eerder actie.
0: Eerder actie. Wel, zo spelen er wel een paar. Dus ik denk wel dat je iets zal kunnen vinden dat naar je smaak is. Veel plezier met de tickets. Dag, Aksana.
1: Dank u wel.
0: Dag. Even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Ik heb nog 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Het zijn 2 korte. De eerste staat op de E17 richting Antwerpen. Tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Daar moet je er nog 6 minuten bij rekenen. En dan kun je er ook nog eentje vinden op de Antwerpse ring. Richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en opnieuw Antwerpen-West. 6 minuten extra.
2: Stijn Smits.

0: Joel en Uptown Girl. Morgen dan krijg je weer een nieuwe movie match. Dan kun je net als Aksana 4 filmtickets winnen. Morgen dan zoeken we een film over een man met psychopathische trekjes. Nu ja, trekjes, het is eigenlijk gewoon een ras echte psychopaat. Maar dat is dus voor morgen. Elk nadeel heeft zijn voordeel, zo zei een bekende Nederlandse filosoof ooit. Dat is ook zo bij de concerten van Ed Sheeran. Want na heel die rel met Macklemore zijn de tickets voor zijn concerten in de USA ineens heel fel in prijs gezakt. Mark, dat is een Joe-luisteraar die in de USA woont. En die stuurde in de Joe-app net een ticket voor Ed Sheeran op de kop kunnen tikken voor aanstaande zaterdag voor $110 in plaats van $365. Ja, qua solden kan dat wel tellen. Hij komt eraan, die Ed Sheeran. Dit is Joe.
1: When I was 6 years old,

0: Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Het wordt een weekje met heerlijk nazomerweer. Dan past een plaatje als dit wel. Baby Comeback van Pat O'Benton en Ali Campbell van UB40. 14 december dan komen die van UB40 nog eens naar ons land. Dan staan ze in de AB in Brussel. En nu hier bij Joe nog eens Paul Young. Tegenwoordig speelt hij in een soort country groepje. Los Pacaminos, zo heet dat. En dan zie je Paul Young met zo'n heel grote cowboyhoed country nummers spelen. Dit is alles behalve country.

Wherever You Will Go van The Calling. Al 22 jaar hebben die gasten van The Calling niks nieuws meer uitgebracht. En kijk, nu vrijdag komt daar verandering in. Jawel, ineens zijn die terug. Vrijdag brengen ze een nieuw album uit. Of ze het succes van die Wherever You Will Go zullen evenaren, dat weet ik zo nog niet, maar hey, ze proberen er nog. Zeg, ik heb er nog een paar voor het nieuws vannacht. Dat is deze van ABC bijvoorbeeld. Poison Arrow.

0: Zometeen bij Joe.
1: Alle mannen die niet goed begrijpen wat vrouwen eigenlijk echt willen, die moeten de oren spitsen, want Christina Aguilera gaat het uitleggen straks.

0: Het is 8 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Opnieuw vluchten geschrapt op Charleroi. Macron schrijft een open brief aan Europa en Europa verlengt zijn sancties tegen Rusland. Ook morgen zijn er zeker meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Komt nog steeds door die staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen tijdens nachtwerk. Bevoegd minister Jean-Luc Cruc die wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden. Frans president Macron die wil dat Europa de energieregels versoepelt. Om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

0: voor de Verenigde Naties. En in Duitsland is een straaljager neergestort op een Amerikaanse legerbasis. Dat melden lokale media. Of lokale autoriteiten liever. Eén persoon die raakte gewond. Wat er precies misliep, dat is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft ook nog niet gereageerd. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog, minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon, wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend zomerweer en tot 25 graden.
1: Dit is Joe
2: met Stijn Smits.
3: Straks hebben we hier weer een ouderwets gevecht tussen twee eendagsvliegen.

Zo meteen krijg je weer een verse lading Joe Pop nieuws. Daarin deze keer onder andere nieuws over een eerbetoon voor deze George Michael. Verder in het Joe Pop nieuws minder goed nieuws voor de fans van Eros Ramazzotti. En dan weer wel goed nieuws voor de fans van Lionel Richie. We ballen het allemaal in een snel overzichtje, zodat je weer helemaal mee bent met de wereld van de muziek en de celebrities. Dat is voor zo meteen. Eerst Rockset.

0: op de dinsdagavond met deze fijne van Christina Aguilera en What a Girl Wants.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is dinsdag 22 september. Dit is het Joe Popnieuws met Lionel Richie, die weer lachend opduikt. Een eerbetoon voor George Michael en minder leuk nieuws voor de fans van Eros Ramazzotti.
1: Joe Popnieuws.
0: Want Eros Ramazzotti stelt zijn concert in Vorst Nationaal uit. Zijn concert van 4 april 2027 wordt verplaatst naar een jaar later 14 april 2028. Wie Eros Ramazzotti dus volgend jaar in Vorst Nationaal wilde zien, die zal nog een jaartje langer geduld moeten hebben. De Italiaanse zanger heeft een operatie aan zijn stembanden ondergaan en heeft meer tijd dan verwacht nodig om te herstellen. 14 april 2028 wordt dus de nieuwe datum. De zaal, Vorst Nationaal, blijft ongewijzigd.
1: Joe Popnieuws.
0: Goed nieuws voor Lionel Richie. De zanger die werd voor het eerst weer in het openbaar gespot nadat hij na een concert naar het ziekenhuis werd gevoerd. Daar kwamen ze erachter dat hij hartritmestoornissen heeft en daar heeft hij nu ondertussen een kleine ingreep voor ondergaan. Zijn eerste openbare verschijning sinds die ingreep zag er meteen geruststellend uit, want de 77-jarige Lionel Richie werd in Beverly Hills al lachend gefotografeerd en hij stak zelfs zijn duim omhoog naar de fotografen. Voorlopig dus vooral goed nieuws. Lionel is weer buiten. Hij ziet er goed uit en hij lijkt klaar om zijn tournee binnenkort weer verder te zetten.
1: Joe Popnieuws.
0: Zondag zijn er de VMA's, de muziekprijzen van het Amerikaanse MTV. Tijdens de MTV Video Music Awards komt er dit weekend een bijzondere eerbetoon aan George Michael. Ray Somber en Teddy Swims die zullen samen muziek van George Michael brengen tijdens die show. Het wordt een speciaal moment om de Britse zanger die dit jaar 10 jaar geleden overleed te eren. De MTV VMA's vinden plaats op 27 september in Los Angeles en kun je uiteraard ook bekijken op MTV.
1: Joe Popnieuws.
2: Good times, great music.

Meatloaf, I Do Anything For Love. Vorig jaar op 85 in de Joe Top 2000. Waar hij dit jaar zal belanden, dat ligt in jullie handen. En dat ligt al heel snel in jullie handen. Want nu vrijdag start de stemweek voor de Joe Top 2000 editie 2026.

Gaga kun je bezwaarlijk een one-hit wonder noemen. Dus die zit niet in de one-hit wonder battle zo meteen. Maar die komt er wel weer aan. Het is vandaag 22 september. Dat was ook de dag waarop Anne Christie haar verjaardag vierde. Ze zou er vandaag 81 geworden zijn. Laten we haar nog eens eren met dit prachtige gelukkig zijn.

0: Een vrouw die 42 jaar na haar overlijden nog altijd gemist wordt. Anne Christie, vandaag zou ze 81 jaar geworden zijn. Je hoorde ze nog eens met Gelukkig Zijn.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
0: En nu is het weer van Let's Get Ready to Rumble. Want ik ga weer twee eendagsvliegen in de boxring sturen. En het is aan jullie om te kiezen wie de overwinnaar wordt. Gewoon de Joe-app open doen. Helemaal bovenaan zie je dan een poll. En daar moet je je favoriet aantikken. En als jouw favoriet voldoende stemmen heeft gehaald, dan hoor je hem straks nog eens helemaal voluit. Vandaag kun je in de One Hit Wonder Battle kiezen tussen deze twee opties. Dit nummer klonk heel Jamaicaans. En dat kan kloppen, want deze Sophia George woonde ook in Jamaica. Ondertussen is ze verhuisd naar de USA. En één van haar zoons is daar een heel bekende American footballspeler geworden. Kun je dus voorstemmen voor Sophia George en Girly Girly. Maar je kunt ook bijvoorbeeld stemmen voor dit.
2: Amor de mis amores, reina mía, que existe, que no puedo conformarme sin poderte contemplar.
0: Eigenlijk een Argentijnse klassieker. En zelfs Edith Piaf heeft er ooit met La Foule een versie van gemaakt. En in 89 deed deze Paco er ook nog eens zijn eigen ding mee. François Berthelot heet hij eigenlijk. Hij is geboren in Vietnam, maar hij groeide op in Frankrijk. Dat is dus keuze nummer 2. Voor welke gaan jullie? Sophia George, Girly Girly of Paco met Amor de Mis Amores? Het is aan jullie.

Live. Jovi. Bon Jovi. The One It's Wonder Battle. Dat was het spelletje dat op dit moment speelde in de Joe-app. Kun je elke keer kiezen tussen twee eendagsvliegen. Vandaag bestond die keuze uit enerzijds Sophia George uit Jamaica met Gully Gully. En Paco en Amor de Mis Amores. In het begin leek het een gelopen race voor één van de twee. En toen ineens gebeurde er iets. En toen werd het alsnog spannend. Met dat resultaat dat de winnaar 54% van de stemmen heeft gehaald. En de verliezer 46%. Dus dat scheelt helemaal niet zoveel. Ze waren een beetje aan elkaar gewaagd. Maar zijn jullie gegaan voor die Jamaicaanse vibes van Sophia George? Of zijn jullie gegaan voor die castagnetten van Paco en Amor de Mis Amores? We gaan eens luisteren. Oeh! Dit lijkt mij niet echt dat Jamaicaanse geluid van Sophia George. Bijgevolg zijn het die castagnetten van Paco. Amor de Mis Amores, de winnaar van de One.

Tina Turner. Met de vocale ondersteuning van Sting en On Silent Wings. Ze stond er vorig jaar ook mee in de top 2000. Trouwens, een van die vele noteringen van Tina Turner. Benieuwd wat het dit jaar zal worden. Zeg, dit jaar wordt ook het hitalbum Control van Janet Jackson 40 jaar. Dat gaat ze vieren met een concert in Florida in december. En dan denk je, wat heb ik aan dat nieuws? Want ik ga echt niet naar Florida vliegen voor een concertje. En dat snap ik. Maar ze gaan dat concert ook opnemen. En er wordt dan later een concertfilm van gemaakt. Gecombineerd met beelden achter de schermen. En kijk, dan wordt dat nieuws wel weer interessant. Dit komt uit dat succesalbum Control. Het is Janet Jackson, When I Think of You.

Morgen, how you remind me. Slecht nieuws voor wie gaat bouwen, want ik hoorde vandaag in het nieuws dat bouwen en renoveren opnieuw duurder gaat worden. En het was al zo duur. Door de oorlog die de Amerikaanse en de Israëlische regering zijn begonnen in Iran en de daaropvolgende strubbelingen in de regio, zijn bakstenen, isolatie en zelfs zand en grind 10% tot 15% duurder geworden. Dus als je nog geen eigen huis hebt, dan wordt het nu nog wat moeilijker om deze hit van Mendes in de praktijk te brengen. Our house.

0: lijflied van de NMBS komt er nog aan. Train en Hey Soul Sister. En we gaan nog dansen op deze fijne van Bonnie M. Het is exact 9 uur. Joe Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. We ontleden het plan van Trump op de VN. Macron schrijft een open brief naar Europa en opnieuw geschrapte vluchten op Shadarvat. Een opvallend milde Trump tijdens een speech voor de Verenigde Naties, dat zegt onze Amerika-correspondente Grete Keizer. Vorig jaar dreigde de Amerikaanse president er nog mee uit de VN te stappen. Dit jaar bedankte hij hen voor de hulp in Gaza en leek hij de hand uit te steken om samen een oplossing te zoeken voor Iran.
2: Het was alsof hij de VN-leden vroeg om hem te helpen in de keuze die hij moest maken. Dus president Trump blijft wel bij zijn tactiek, bij zijn strategie van eerst iedereen schofferen, daarmee een luisterend oor creëren, dan praten en dan gedaan krijgen wat hij eigenlijk wil.
1: De Franse president Macron die wil dat Europa de energieregels versoepelt om zo de stijgende energieprijzen tegen te gaan en brandstoftekorten te vermijden. Dat heeft hij gezegd in een open brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vanaf volgend jaar scherpt Europa zijn milieuregels aan en Macron vreest dat er dan nog minder olie en gas voorhanden zullen zijn. En ook morgen zijn er opnieuw meer dan 40 vluchten geschrapt op de luchthaven van Charleroi. Dat laat de luchthaven zelf weten. Komt nog steeds door die staking bij de luchtverkeersleiders. Die zijn boos omdat ze meer willen verdienen voor hun nachtshiften. Bevoegd minister Jean-Luc Kruk die wil een extern bemiddelaar aanstellen om een akkoord te vinden.

een zalige plaat blijft dat toch. Hè? Scouts en Giro 5 komen weer helemaal terug in mij naar boven. Melissa Etheridge en Like The Way I Do. Die Melissa Etheridge is trouwens bezig met een tournee doorheen Amerika. En ze heeft aan de playlist nu een extra nummer toegevoegd. Een eerbetoon aan Dolly Parton, namelijk Jolene. Ik heb het eens opgezocht om te luisteren. Klinkt goed hoor.

plaatje dat wel past bij het weer van deze week. Sunny en Bonnie M. Zometeen dan draaien we de klok weer helemaal terug. En dan gaan we naar 1996 voor het hitarchief. Dan gaan we eens kijken wie er toen bovenaan de hitlijsten stond. 1996, dat was het jaar dat we massaal naar de bioscoop holden voor een horrorfilm waarin de moordenaar een masker droeg dat gebaseerd was op een schilderij van Gustav Klimt. Een moordenaar met een beetje cultuur dus. Quizvraag van de dag. Hoe heette die film ook alweer? Straks heb ik het erover. Na Patrick Swayze, She's Like the Wind en nu The Cranberries. Zombie.

0: Is dat dan een bestenwind? Dat had Patrick Swayze misschien toch nog een klein beetje moeten specifieren. She's Like the Wind kreeg je hier bij Joe.
1: Het hitarchief.
0: En alsof het zwarte magie is, tover ik ons allemaal weer even terug naar 1996. Dat was het jaar waarin Prins Charles en Prinses Diana officieel geen koppel meer waren. Toen werd de scheiding dus echt. En 1996 was ook het jaar waarin de eerste Scream-film in de bioscoop kwam. Met Neve Campbell en Courtney Cox.
2: You like scary movies?
3: Aha.
2: What's your favorite scary movie?
3: Halloween.
0: Wouter, Gabi, Ann en Hilde, die wist dat ook nog. Want Hilde, wat heb jij precies meegemaakt met die Scream-maskers?
4: Ik was in het postkantoor, bankkantoor, Ganshoorn, in Brussel, kantoorhouder. En in oktober ben ik overvallen geweest. En dat waren mensen die een masker hadden met Scream op.
0: Dat meen je niet.
4: Ja.
0: Kun jij die film, kun jij die film nu nog zien? Nee, toch?
4: Nee.
0: Nee, dat snap ik.
4: Trouwens, telkens als ik iets zie met maskers op, dan draait mijn maag nog altijd.
0: Dat begrijp ik helemaal.
4: Ze waren toen met vier, ze hadden 's nachts een auto gestolen.
0: Aha.
4: En er was ene persoon die in de auto bleef zitten. De getaway car, vind ik dat zo zeggen.
0: Ja, ja.
4: Ene persoon heeft met een Kalashnikov voor het kantoor gestaan om mensen buiten te halen.
0: Oh,
4: ja,
0: God.
4: Echt.
0: Ja. Hilde,
4: een derde persoon.
0: Ja.
4: Een derde persoon is dus in het kantoor gekomen om de klanten in bedwang te houden. En de vierde persoon is aan mijn loket overgesprongen om mij dus in bedwang te houden.
0: Met zo'n screenmasker op.
4: Met een screenmasker.
0: Met de rillingen over mijn rug.
4: Met de revolver op mijn hoofd.
0: Oh. Het wordt erger, het wordt erger en erger. Oh, Hilde, wat een straf verhaal. Zeg Hilde, maar er was ook fijn nieuws van jou, zag ik net in de app.
5: Happy birthday, happy birthday.
0: Om het over een heel andere boek te gooien.
4: Oh nee, oh, sorry.
0: Ik zie dat jij 60 jaar geworden bent vandaag. Om het echt helemaal over een andere boek te gooien.
4: Oh, ja,
0: dus je ziet waar die screenmaskers dan toch nog naartoe leiden. Je krijgt er ook nog een fijne, gelukkige verjaardag bovenop.
4: Oh, dankjewel.
0: En bedankt om dat heel straffe
4: verhaal. Daar heb ik zelf helemaal niet meer aan gedacht.
0: Ja, maar ik wel. Ja. En bedankt om dat straffe verhaal met ons te delen. Fijne avond nog, Hilde.
4: Dankjewel, jou.
0: En nu we het dan dus toch over Scream hadden, dat uitkwam in 1996, moeten we natuurlijk ook, want daar draait dit item om, terug naar de hitparade van toen. Hoe zag de top 3 eruit op 22 september 1996? Wel, zo.
1: Nummer 3.
0: Rob de Nijs heeft massa's hits gescoord, maar alleen met deze behaalde hij ooit de nummer 1 in ons land. Op deze dag in 96 was de plaat al een klein beetje op zijn retour, maar hij had er dus wel degelijk daarvoor de nummer 1 positie mee gehaald. Toen stond Rob de Nijs op 3 met Banger Hart.
1: Nummer 2.
0: Killing Me Softly, origineel natuurlijk van Roberta Flack. Maar in 96 scoorde de Fugees er ook een hit mee. Kwam uit mijn favoriete album van dat jaar een heel erg goede plaat trouwens. The Score, waarop dus ook deze stond. Maar 96 was natuurlijk ook het jaar van de Girl Power. En die 5 Power Dames, die stonden dan ook exact 30 jaar geleden op 1.
1: Nummer 1. Ja!

0: de Safety Dance van Men Without Hats.
1: De leste zijn de beste.
0: Het is net 9:30 geworden en dan kijk ik zo meestal een beetje vooruit naar het einde van dit programma. En dan zie ik daar weer een gat in de playlist dat dringend gevuld moet worden. Liefst laat ik jullie dat werk doen, omdat ik weet dat jullie een goede muzieksmaak hebben. Dus welke plaat kan ik straks voor het nieuws van 10 spelen? David Bowie, Bruce Springsteen of Diana Ross of Madonna? Het kan allemaal. Laat je suggesties voor De Leste Zijn De Beste maar komen in de Joe.
1: De Leste Zijn De Beste.

suggesties voor de lesters en de beste waren welkom in de Joe-app. Dit was er eentje van Linda uit Antwerpen. Avond van Boudewijn de Groot wilde zij nog eens graag horen. Oh, Linda, dat is wel een heel schoontje. Voor Karen uit Olen mag het een klein beetje pit hebben zo laat op de avond. White Snake, Here I Go Again, stelde zij voor. Ook geen slechte. Ik zet hem bij op de lijst, Karen. Marina uit Vosselaar die had volgens mij zin om eens luidkeels mee te zingen, want zij stelde onder andere deze voor What's Up van de Four Non-Blondes. Die gaat ook mee op de lijst. Mooi is deze en hoe lang is dat geleden? Chris uit Balen rakelde deze nog eens op. The Carpenters. Ik kan er al bijna niet meer van spreken. The Carpenters and Yesterday Once More. En nog een hevige. Claude stelde deze voor. Speciaal voor Hilde die overvallen werd door die mannen met die screammaskers. Fear of the Dark van Iron Maiden. En zou meteen ook een goede lesters en de beste zijn. En dat is helemaal waar, Claude. Dus die pak ik ook mee. Dus ik heb al heel veel platen om uit te kiezen. En ik heb maar één gat in de playlist. Dus dat wordt moeilijk. Ik ga heel goed moeten nadenken over welke ik ga spelen. Eentje van die suggesties die je net hebt gehoord. Of misschien nog wel iets helemaal anders. Ik weet het niet. Ik laat het nog eventjes in het midden.

Waiting for Tonight van Jennifer Lopez en J-Lo is helemaal hot op het internet momenteel. Alleen is het niet om iets wat zij gedaan heeft, maar wel omwille van iets wat iemand anders gedaan heeft. In Amerika is namelijk een vrouw opgepakt na een winkeldiefstal en die vrouw lijkt als twee druppels water op Jennifer Lopez. En je weet, in de USA maken ze dan zo'n foto van je gezicht als je opgepakt wordt. En die foto die is nu viraal gegaan op het internet omdat ze zo hard lijkt op Jennifer Lopez. Wel erg eigenlijk, want die vrouw had maar iets kleins gepikt en ineens weet de hele wereld dat ze een winkeldief is. Ik heb er nog eentje voor de lessen zijn de beste, dat is deze van Paul C.

0: You Can Call Me Al van Paul Simon. Dat was eigenlijk ook de perfecte plaat om dit programma mee af te sluiten. Want toch wel een heel fijn nummer. Maar er is iemand die nog een beter nummer gevonden heeft.
1: De beste zijn de beste.
0: En daarvoor moet ik helemaal naar Spanje. Dus het is eigenlijk van Buenas Noches, Filip.
2: Buenas Noches.
0: Ja, want jij zit in het verre Spanje momenteel. Hè? Waar precies ongeveer?
2: We zitten in de regio Costa Blanca, Los Montesinos.
0: Ja, dat is zo.
2: Op een urbanisatie Vistabella.
0: Ah ja, Vistabella. Is dat iets bekend? Oei.
2: Ja, voor sommige mensen wel. Is dat wel bekend. Voor andere mensen misschien niet. Maar het is een mooie golfresort.
0: Het is een wat?
2: Een golfresort.
0: Een golfresort? Ah, oké. Ja. En je speelt dan ook golf?
2: Nee, behoorlijk niet.
0: Maar je hebt wel zicht op de golf.
2: Ik heb zicht op de golf, klopt.
0: Ah ja. Zeg, en je hebt een bekende buurman daar, hè?
2: Ja, we hebben een redelijk bekende buurman, onze Yves Segers. Ja. En dan zijn de man Tom Bruggeman. Ja. Ja,
0: de zanger van Toast, voor wie Yves Segers niet kent. Maar hij zit met een probleempje momenteel, de Yves.
2: Hij ligt blijkbaar in het ziekenhuis. Ja. We gingen normaal gezien dit weekend hier samen zijn om een glaasje te drinken, een beetje te genieten van het leven.
0: Is het echt?
2: Maar ja, klopt. Maar spijtig genoeg ligt Yves in het ziekenhuis.
0: Ja, ik heb het gelezen op HLN dat hij daar ligt. En dan drinken jullie zo samen soms daar een aperitiefje? Yves en jij?
2: Ja, dat doen we wel soms een keer, maar Yves is heel druk bezet en zit heel veel in België voor optreden nu momenteel, maar ja, wij drinken toch wel samen eens een aperitiefje.
0: Is het een sympathieke mens?
2: Een hele sympathieke mens.
0: Valasse. Ik hoop dat hij snel beter is en dat jullie snel daar samen een aperitiefje kunnen drinken. Zeg, iets heel anders dat jij hebt aangevraagd. Niks van Toast en niks van Yves Segers solo.
2: Nee.
0: Maar wel iets anders.
2: Ik kon iets gevraagd hebben van Yves Segers, maar ik heb het niet gedaan.
0: Nee.
2: Ja,
0: wat heb je wel gevraagd dan?
2: Muziek. Ja, ik heb de scene gevraagd. Iedereen is van de wereld. Ja. En dan een beetje toepasselijk voor zelf in Spanje te zitten. Ja.
0: En een heel goede plaat, hè?
2: In de tijden dat we nu zijn, vind ik dat wel een hedendaags topnummer nog.
0: Zeker, absoluut. Dus ik stel gewoon voor dat ik het ga spelen, want het is een perfecte plaat om dit programma af te sluiten. Geniet nog van je vakantie daar, Filip. En het plaatje komt eraan. Dag!
2: Steen, dankjewel. Yo. Tot u.

0: Het is 10:00 geworden ondertussen. Joe Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. De gespannen sfeer aan de Vlaamse begrotingtafel. De Socialistische Vakbond wil gaan staken en verwarring alom in het treinstation Brussel-Schuman. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen, die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel. Dat zegt collega Rob van Erk.
2: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
1: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbare vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij die staking. En volleybal dan. Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons.

zon en wolken, graad of 20 dan. En ook vrijdag en het weekend krijgen we zon en temperaturen tot 25 graden. Joe Easy.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen, die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
2: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
1: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober, dus over 3 weken. En dat in de openbare dienstverlening. Denk aan het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen. Aanleiding zijn de plannen van de Vlaamse regering die op tafel liggen om te besparen. De Christelijke Vakbond zegt niet aan te sluiten bij de staking. En volleybal dan? Op het Europees kampioenschap stoot Polen door naar de halve finales. De huidige Europese kampioen versloeg Duitsland in 3 sets. Polen neemt het in die halve finale op tegen onze Red Dragons of Slovenië. Die spelen morgen nog tegen elkaar. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden. Joe Easy.

0: Nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid. Omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Vic de Smet pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren behaalde Jana de Kruijenaren zilver voor ons land. De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Vanaf donderdag staat ook de wegrit nog op het programma. En op het EK Atletiek van 2028 in Polen wordt een recordbedrag aan prijzengeld uitgedeeld. Dat heeft de Europese Atletiekbond bekendgemaakt. Wie in Polen goud pakt, krijgt meteen 30.000 euro. Een tweede plek levert je 15.000 euro op. En voor brons krijgt een atleet 10.000 euro. In totaal gaat het om een recordbedrag van 3,5 miljoen euro prijzengeld. Zo'n 3 miljoen meer dan op het EK in Birmingham van vorige maand. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.